0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die in 1969 tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, zondag en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. De laatste club die dat lukte was AZ in 2009. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. En zij moeten hier dan 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het woensdag al zou ingaan, maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Bij al deze gevallen gaat het om de Andes-variant, die van mens op mens kan worden overgedragen. De Hondius wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden naar Nederland worden gebracht. Hier moeten ze dan 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Zij moeten hier dan nog 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht hier een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sammy klopt er op de deur. Hallo.
1: Ik ben het, Jan Rietman.
0: Echt waar? Is het Jan Rietkant?
1: Ja.
0: Nou, wat kom je doen, joh?
1: Ik kom 4 uurtjes radio maken.
0: Nou, zou je dat wel doen? Is dat niet ontzettend onverstandig, Rietkant?
1: Nee, dat is juist heel erg gezellig, Obio.
0: Oh ja. Als ik er maar geen last van heb, PC, wat een gezeur allemaal.
1: Nee, daar heb je geen last van. Zeg, heb jij toevallig een haan bij je?
0: Hallo? Dat moet je mij niet vragen, Rietkant.
1: Dat is om iedereen...

Toveres, goedemorgen. Een nieuwe aflevering van Wekker Wakker Weekend. Muziekvrienden, we gaan het leuk hebben de komende 4 uur. Even kijken naar gisteren. Het was de dag van de heftruckchauffeur. En de dag van het Rode Kruis. Dat is wel belangrijk. En vandaag is de dag van Europa en de dag van de vogelmigratie. Ik ben wel op vogel.

is dat leuk. Tweedeltweet, over vogeltjes gesproken. Eens even denken, nou, 56 jaar geleden, gisteren in 1970 dus, was het een hele belangrijke dag voor de muzikanten en voor de muziek in het algemeen. Want het Beatle-album Let It Be komt uit. Oh, wat een kwaliteit stond daarop. En het was allemaal al zo goed wat ze tot toen hadden gedaan. De Beatles, Paul McCartney zeker, met Let It Be. When

0: als je met de trein gaat. En je werkt van 9 to 5. China Easton uit 1981 vertelde ons hoe dat in elkaar zit. 'S Morgens de trein pakken en 's avonds weer om terug naar huis te gaan.
1: De helden van nu.

0: Gaetano en Azzurro. Een mooie, gedateerd uit de 60e jaren. Maar ja.
1: De Wekker Wakker Weekend Soundtrack.
0: Ja, vandaag een bijzondere uit 1973. Aloha from Hawaii. En dat was een bijzondere tv-special van Elvis Presley. Want het ging op een gegeven moment even wat minder. Hij deed wel een heleboel concerten, maar de hits bleven achter. Hij stond een beetje onder druk door de scheiding van zijn vrouw Priscilla. En de kolonel Tom Parker, die bedacht toen van... we moeten de satellieten die er nu zijn gebruiken om Elvis weer terug te brengen. Onder de mensen. En daar hoort een mooie tune bij. En dat weet deze. Dat was onvergetelijk. Ja. Daar ging je voor je televisietje zitten. En dan denk je, ja, hij zal zo komen. Hè? Oh, wereldwijd. In Amerika was er nog een special lopen in de bioscopen. Dus hij dacht, dan zenden we het in Amerika later uit dan in Azië. Maar het moment dat Elvis op zou komen, kwam steeds dichter en dichterbij. En er gingen al die orkestleden zitten. En dan kwam de King of Rock'n'Roll. En zaten wij allemaal in afwachting. Daar zul je hem hebben. Aloha from Hawaii, 1973.

0: And walking back to happiness.
1: De Wekker Wakker Weekend ontbijtplaat.
0: Ja, in de krant niet allemaal happiness, maar van een mooi bericht dat de Verenigde Staten de UFO-dossiers hebben vrijgegeven. En dan blijkt het toch bij Nederland ook iets raars rondgevlogen te hebben. Veel aandacht voor het begin gisteren van de Giro d'Italia. Vandaag de tweede dag. En natuurlijk, en pak meteen een stukje papier en een pen en schrijf het even op. Want morgen is het namelijk Moederdag 2026. Mag je niet vergeten, hè?

are you today? Dat moet je morgen vragen. Omdat als je moeder er niet meer is, dan moet je eraan denken. En niet vergeten. Ik zal je tijdens deze wekker wakker weekend nog wel een paar keer herinneren. En volgende week is het zover. Dan, je zou het niet zeggen, maar Nederland doet natuurlijk niet mee. Dan is het Eurovisie Songfestival weer. En morgen, maar dan in 1987, wint Johnny Logan voor Ierland voor de tweede keer het Eurovisie Songfestival. En daarom heet hij eigenlijk Mr. Eurovisie Songfestival. Dit is Johnny Logan en Hold Me Now.

Portugal Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring

Sexy Thing uit 1975, een tijdje geleden. 1996 is minder een tijdje geleden, maar toen maakte Fluitsma en Van Tijn. Jochem Fluitsma en Erik Van Tijn een grote Nederlandstalige hit via reclames. En ze speelden ook allebei in de Los Vastband. 15 miljoen mensen, dat was 1996. Dat aantal is aardig opgelopen de laatste jaren. Maar ik vind het zo'n leuke plaat, joh. En mooi gedaan. En goed gezongen door Jochem. 15 miljoen mensen, dat is lang geleden, in Nederland.

0: 15 miljoen mensen, Fluitsma in Van Tijn. In 1996, mooie gitaarsolo trouwens van Jochem.
1: De Wekker Wakker Weekend Wall of Fame.
0: En daar zetten we vandaag Sandy Shaw in. Ze werd in 1964 ontdekt door Adam Faye. Die hoorde haar zingen en ze mocht deelnemen aan een talentenjacht. En dat ging ook goed. En toen bracht ze een plaat uit, As Long As You Are Happy Baby. Maar dat werd helemaal niks. En toen pakte ze een nummer van Burt Bacharach en Hal David. Always Something There To Remind Me. En die lukte wel, want die stond 3 weken op 1 in Engeland. I walk

To Remind Me, een grote hit voor Sandy Shaw. En in 1967 begon het een beetje minder te gaan allemaal qua hits. En toen zeiden mensen rond Sandy, weet je wat? Je moet meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Maar daar had ze heel veel zin in. Toen zei ze, dat ben ik niet geloofwaardig meer. Maar ja, ze moest wel, want het ging allemaal niet zo goed meer. En ze vergat de schoenen, ging blootvoets het podium op. En zong Puppet on the String. En raar maar waar, wat denk je wat? Ze won.

van onze luisteraars hebben er nu thuis even op standje burenruzie gezet. En dat begrijp ik wel, want het is natuurlijk heerlijk om dit gewoon knoertknijthard te horen. We gaan op weg naar het NOS-journaal van 7 uur en zijn dan bij je terug. En dit is een mooie.

0: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
2: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
2: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
3: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje dolce vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
1: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl. Sterk werk.
4: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
5: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
6: Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook The Story, Stravinsky in Parijs. Op 28 mei nemen Francis van Broekhuizen en Orkest Fillon je mee naar het Parijs van begin 20e eeuw, waar Stravinsky de muziek op zijn grondvesten doet schudden. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
10: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
12: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
15: EuropaKinderhulp.nl.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: 7 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigde opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingsbedrijf. Een grote hoeveelheid schroot staat in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog, het wordt 18 tot maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wekker Bakker Weekend, Jan Rietman.

0: van Wekkerwakker Weekend van Max op NPO Radio 5. Ik moet Stefan Stassen feliciteren, want hij heeft een ere zilveren reismicrofoon mogen ontvangen voor alles wat hij op de radio doet. En dat is zeer terecht. En ik keek van de week in de agenda van mooie evenementen. En dan zag ik dat, ik denk in juni, het grote festival in Grollo er weer aankomt. Daar zal ik de komende weken wel wat aandacht aan besteden. En als je Grollo zegt, dan zeg je ook QB.
1: De Nederpopsong van de dag.

uit 1977. You're more than a number in my little red book. Het is een hele tijd geweest dat Nederlandse artiesten niet zo gauw duetten samen deden. Maar dat is helemaal veranderd.

0: Everybody wants to rule the world. Wat is er veranderd? Helemaal niks. Is tegenwoordig nog steeds zo. Tears for Fears.
1: De oude bekende.
0: Frank Sinatra, die blonk toch wel uit in steeds... als hij net weg was, dat je dacht van... hij maakt geen platen meer, hij doet niet zoveel meer. Dan kwam hij weer terug met iets heel moois. En dat wisselde hij ook af met films maken en met de Red Pack optreden. Want hij wilde ook wel eens een beetje lachen. En toen maakte hij in één keer een plaat met een geweldig Hammond Orgel intro. That's Life, de oude bekende van vandaag in Wekker Wakker Weekend. Van Frank Sinatra.

0: gezondheidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: Jan, ja. Het is een Noorsentaat voor de Vlaamse klassieker, hè, maat?
1: De Vlaamse klassieker.
2: Ja, dat heerlijke liedje van de Waterboys. The Hole of the Moon, tijd voor de Vlaamse klassieker. En eens in de zoveel tijd besteed ik aandacht aan de man die niet meer op kan treden vanwege ziekte. En het is wel de grootste die België heeft en misschien ooit heeft voortgebracht. Vlaams dan. Wiltura. En met het weer wat misschien wel in aankomst is, dat horen we straks van Frans, is dit wel een hele mooie. Kunt je voorstellen, een beetje palm. Beetje zand onder je voetjes.

0: Lekker liedjes op de zaterdagmorgen. Candy Staten en Young Hearts Run Free.
1: De schatkamer van...
0: Vandaag de schatkamer van Bonnie Sinclair. Ze werd geboren op een binnenvaartschip en kwam terecht in Rotterdam. In de buurt van de Staatsliedenbuurt. En dat is dicht bij de Jordaan. En haar ouders speelden allebei een instrument. En muziek was een veel voorkomend iets in de familie. Heel veel deed Bonnie. En op een gegeven moment kwam ze terecht bij Unit Gloria. Ook nog een tijdje meegespeeld. En ze scoorde een enorme hit. Nadat ze in de jaren 60 Peter Koelewijn was tegengekomen. En die voorlopig even niet meer losgelaten heeft.

gitaarbandje Unit Gloria. Heerlijk. Clap your hands, stamp your feet, Bonnie Sinclair. En op een bepaald moment dachten de mensen om Bonnie heen, weet je wat? Ze moet eigenlijk ook Nederlandstalig gaan doen. En dat deed ze. Onder andere Dr. Bernhard met onze eigen Ronnie Brandstede. En met Don Mercedes scoorde ze de hit Rocky. En solo had ze ook een grote hit met

tranen, Piero, en lach. En dat is een hele verstandige opmerking. Ja, joh, en Bonnie had ook nog... Bonnie, kom je buiten spelen, sla je arm om me heen... en nog veel meer. En deed duetten met José onder andere. Wat ABBA-hits, zoals Vrienden doen, Cassandra en... Als je het mij vraagt, en daarom laat ik je al die verschillende dingen horen van Bonnie... een van de beste zangeressen die we hebben. En een van de mooiste liedjes die ze ooit op heeft genomen is deze. Goh. I won't stand between them. Ga maar eens lekker genieten, 4 minuten. Bonnie St. Clair. Op haar best. Dat is al een tijdje geleden, hoor, dat dit liedje uitkwam. I won't stand between them.

uit 1965. Een echte evergreen. En die zijn allemaal heel kort. 2 minuten.

kreeg ik een keer een gouden plaat. En mijn moeder zei toen van, zullen we daar niet eens een mooie traditie van maken? Nou ja, dat heb je niet in de hand, hè, wanneer je dat krijgt. Maar het waren wel mooie momenten. En dat terugdenken aan je moeder, of het denken aan je moeder, is eigenlijk het belangrijkste wat er is. Als jij ook zo'n gedachte hebt, of een herinnering, laat het me weten via de NPO Luister app. En wie weet draaien we jouw favoriete plaat voor je moeder wel. Verderop in dit programma.

Bernie en de Shakers brengen ons aan het eind van het tweede uur van Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. We hebben nog twee uurtjes hele mooie en lekkere muziek voor je. En nog allerlei andere leuke dingen ook, dus blijf lekker bij ons. We gaan maar eens voorzichtig kijken wat er om ons heen in de wereld allemaal gebeurt. En dat is soms wel heel erg veel om allemaal te bevatten. Dat gaan we proberen te doen allemaal. Dus, kopje koffie pakken, beetje gezelligheid om je heen zoeken en lekker bij ons blijven. En je weet het, de NPO Luister-app staat open, dus je kunt ons bereiken. Met alles wat je wil. En natuurlijk met je favoriete moederdagsong. Dit is Ellen Foley.

0: I'm Andrew van Australian New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
4: EuropaKinderhulp.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
11: Oh yeah.
10: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
13: Dynamisch.
12: Maar in de winter wil ik zekerheid.
14: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
15: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
16: Johanna ter Stegen stond op de rand van een grootse internationale carrière, maar komt nu weer met een geweldig stuk over haar geboortestreek Twente. Dries Roelvink maakt thuis zijn beroemde gehaktballen, waarvan er inmiddels 11 miljoen zijn verkocht. En er is ons eerbetoon aan de 100-jarige Sir David Attenborough. Ivo op zondag morgen bij Avrotros op NPO 1.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
21: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
22: 8 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mannosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
21: Wekker Bakker Weekend. Jan Rietman.

0: van Max op NPO Radio 5. 4 uur lang genieten van lekkere muziek en...
1: Het Wekker Wakker Weekend Superfan Alarm.
0: Vandaag kun je kiezen of ik een plaat moet draaien van René Vroeger... of eentje van Litouwers. Nou, als je je beslissing gemaakt hebt, kun je die bekendmaken... via de NPO Luisterapp, afdeling NPO Radio 5. Wat wil je horen? René Vroeger of Litouwers? Zet het op de NPO Luisterapp. En ik maak ondertussen een diepe buiging voor Freddy Aguilar. Hij veroverde Nederland met Anak.

0: Freddy Aguilar, een evergreen die in de Evergreen Top 1000 staat. En, uit 1980. Ja, 1980.
1: Het wekker wakker weekendgevoel van dit weekend.
0: Ja, 1980, dat is hartstikke lang geleden. Maar wat heel lang geleden is, is morgen in 1932 wordt het Wilhelmus het Nederlandse volkslied. En brengen Bill Haley en de Comets de eerste rock'n'roll single uit. Rock'n'roll. Rock Around the Clock op nummer 1 in de hitparades. In de hele wereld zo'n klein beetje. En in 2014 wint Conchita Wurst het Songfestival. En Nederland wordt tweede met het lied van de Common Linnets.

0: After the Storm, de Common Linnets, Eels en Welen. En die werden tweede. Maar de gouden tijden kwamen, want Duncan moest nog komen. Nu doen we niet mee, maar de komende week is het Songfestivalweek. En nu is het tijd voor het weer van Frans. Wordt het Songfestival weer, Frans?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Zeker. Mooi.
1: Het ligt er een beetje aan wanneer het mooie en het slechte weer er is. Dat is altijd natuurlijk.
0: Laten we met het weekend beginnen.
1: Ja, goed nieuws.
0: Oh.
1: Ja, we beginnen vanmorgen met op veel plaatsen stralend zonnig weer. Wel ontstaan er stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar ook op andere plaatsen gaan ze ontstaan. Vanmiddag een mix van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog. Alleen in het noordoosten kan wat lichte regen vallen. Overwegend volop zon dus. Tussen 12 en 3 is de UV-index 5. Dat betekent dat je in 20 tot 30 minuten kunt verbranden.
0: Oppassen dus.
1: Goed insmeren als je van de zon gaat genieten. Nou, vandaag komt de wind uit noordoostelijke richtingen. Is zwak tot matig. Temperatuur komt uit op zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Op de Waddeneilanden een tikkie frisser, 16 graden. Tot zonsondergang, dat is zo rond 9:15 vanavond, blijft het flink zonnig. En vannacht zijn er brede opklaringen. Het koelt af naar zo'n 10 graden in het zuiden, 7 graden in het noordoosten.
0: Maar s'nachts hoef je niet in te smeren.
1: Nee. Van de maan word je niet bruin, hè?
0: Nee.
1: Morgen, dan is het moederdag. Dan beginnen we droog en is het flink zonnig. Morgenmiddag is het ook zonnig, maar ontstaan er wel wolkenvelden. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar later op de dag kan er in het zuiden en vooral zuidoosten wel een bui gaan vallen. De wind komt uit het noordoosten tot noorden en ook zijn er grote temperatuurverschillen in het land. In het zuiden plaatselijk 21 graden, maar verder naar het noorden een graad of 14. Op de Waddeneilanden een graad of 10. Dus een behoorlijk verschil. Morgenavond kan er in het zuiden ook nog een enkel buitje voorkomen. Maar dan, maandag. Ja, dan draait de wind naar het noorden tot noordwesten. En daarmee wordt het in het hele land echt een stuk frisser. Van noord naar zuid zo'n 9 tot 12 graden. Het is niet veel, hè? Half mei zijn gebruikelijke middagtemperaturen zo'n 17 of 18 graden. Dus,
0: 12 graden?
1: Ja, we komen er echt. Ja, en nog lager, hè? 9 graden in het noorden.
0: Zeg. En ook met regen?
1: Nou, er is kans op wat lichte regen, maar het stelt niet veel voor. Overwegend zonnige momenten.
0: Hij kijkt er heel gemeen naar.
1: Dinsdag lijkt weer een grotendeels echt droge dag te worden. Maar vanaf woensdag dan draait de wind en die komt dan pal uit het westen. En dat levert gewoon een aantal wisselvallige dagen op. Iedere dag regen, maar tussen de buien door zien we ook geregeld de zon. Ja, het blijft voor midden mei dus aan de koude kant.
0: Temperaturen, en dan wordt het hemelvaartsdag.
1: Ja, dat is donderdag. We hebben temperaturen in de tweede helft van de week 12 tot 13 graden. 15 graden misschien in het binnenland. Maar wat ik zeg, we worden echt niet goed bedeeld. Eerst dus lekker genieten van een behoorlijk aangenaam weekend. De rest van de week wisselvallig. Pluk de dag.
0: Oké, dus geen dauwtrappen, maar ijstrappen.
1: Gewoon. Behoorlijk, ja.
0: Ja, nou ja, dankjewel Frans. Kun je nog herinneren, 2024, dat Joost Klein gediskwalificeerd werd?
1: Met die camera.
0: Ja, daar is wat. En kun jij je ook 1957 nog herinneren? Toen won Nederland voor de eerste keer.
1: Toen was ik -2.
0: Ja, net als toen. Corrie Brokken. Uit de tijd dat Frans nog -2 was.

Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: grote artiesten zoals Tina Turner, Whitney Houston, maar scoorde er zelf ook aardig wat. Dit was de Free Electric Band.
1: Het gevoel van de Evergreen Top 1000.
0: De helden van de Evergreen Top 1000 laat ik je non-stop horen. Dadelijk ILO met Don't Bring Me Down, maar eerst Dire Straits en Calling Elvis.

0: De plaat van je leven.
1: Ja, zet hem op de NPO Luisterapp, je favoriete moederdagplaat, want morgen is het moederdag. Je hebt er vast wel een die je moeder graag hoorde of nog steeds graag hoort. Op de NPO Luisterapp en bij de afdeling NPO Radio 5 wijst zich vanzelf. Dan draaien we misschien straks in het 4 uur en win je de Wekkerwakker Weekend muismat. Dit is leuk, hè? Dat wil ik ook, Norman. Maar dit is Sue Thompson.

0: Towers. En dat is glorieus gewonnen door Lee Towers. Kijken wie ik aan de telefoon heb. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, u spreekt met Ella van Zijl.
0: Ella van Zijl. En waar woon je?
1: Ik woon in Schravenzande.
0: In Schravenzande. En de keus was René Vroger of Lee Towers?
1: Ja, ik heb Lee Towers heb ik voor gekozen. Ja. Dat was een beetje uit mijn tijd ook, hè?
0: Ja, dat is mooi. Dat hebben heel veel mensen gedaan.
1: Ja,
0: en ik heb I Believe in Music, want dat is wat Lee Towers doet. En, die is goed bezig met muziek.
1: Ja.
0: En, ik ben blij dat je Ella voor Leen hebt gekozen.
1: Ik dank jullie dat je me geweld hebt. Hartstikke leuk.
0: Ja, nou, ik wens je hartstikke fijn weekend.
1: Ja, ik u ook.
0: Oké, bedankt.
1: En veel plezier van het mooie weer.
0: Ja, het wordt een mooi weekend. Dus dan moet je echt van
1: lekker
0: genieten,
1: Lekker fietsen.
0: Ja, dat zou ik doen. Beloofd,
1: dag Jan.
0: Dag.
1: Ja hoor.
0: Dag Jan. Dag. Ja, dit was in de zaal een grote hit. Op de radio iets minder. Maar het begint toch steeds meer en meer een klassieker te worden. AB.

0: Blue Eyes, Crying in the Rain. Op een onnavolgbare wijze gezongen door Willie Nelson. 93 jaar geworden en dan heb je heel wat meegemaakt in het vak. En Willie is ook nooit te beroerd geweest om te werken. Wilde ook met iedereen bijna wel graag duetten doen. En had een neus om liedjes uit te zoeken die heel goed bij zijn stem pasten. En die dan een dimensie erbij kregen als hij het zong. Patsy Cline deed het met Crazy. Maar Willie, zijn versie is geweldig.
1: I'm crazy.

0: crazy.
1: I'm crazy. Zo mooi gezongen, Willie Nelson. 93 jaar geworden. Dus dat verdient een standbeeld in Wekker Wakker Weekend's Country Roads. Hij maakte ook een plaat met Johnny Cash, Waylon Jennings en Kris Kristofferson, The Highwayman.

komen gelijk met het laatst verschenen album. Dus dat is klaar. En optreden zit er even niet in, omdat Keith Richards niet helemaal in staat is om op te treden. Dat wat betreft de Stones. Wij gaan op naar een update van het NOS-journaal. Van 9 uur alweer. Tijd vliegt, hè. Dan hebben we nog een uurtje wekkerwakker weekend te gaan. Met leuke dingen erin. De pianobar losvast live. En we kijken wat er allemaal om ons heen nog aan muziek te vinden is. En jij mag je favoriete moederdagplaat op de NPO Luister-app zetten. Dan, wie weet, gaan we die wel draaien. Is wel een leuk idee, want morgen is het namelijk moederdag. Mogen we niet vergeten. Belangrijke dag. Dus zet jouw herinneringen of liefde voor je moeder op de NPO Luister-app. Met een plaat erbij. Dan kunnen we die straks misschien draaien.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
8: Europakinderhulp.nl.
9: Johanna ter Stegen stond op de rand van een grootse internationale carrière, maar komt nu weer met een geweldig stuk over haar geboortestreek Twente. Dries Roefink maakt thuis zijn beroemde gehaktballen, waarvan er inmiddels 11 miljoen zijn verkocht. En er is ons eerbetoon aan de 100-jarige Sir David Attenborough. Ivo op zondag morgen bij Avrotros op NPO 1.
10: Nu, later en altijd.
11: Ga je bijna met pensioen?
12: Ja.
11: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
12: Nee.
11: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
13: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
14: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
15: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: Het is 9 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen nu onderdrukken, maar dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Volgens de Amerikaanse president Trump gelden vandaag, morgen en overmorgen een staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne. Poetin wilde met name voor vandaag een bestand, omdat in Moskou de overwinning op Nazi-Duitsland wordt gevierd. Zelensky heeft daarmee ingestemd. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen, zo is de bedoeling. Péter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. En daarmee komt na 16 jaar nu een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Péter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Aan het einde van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
16: Wekker, wakker, weekend. Jan Rietman.

Joseph de Lange. Toepasselijker kan het niet, want ik ga het hebben over de godfather bijna van heel veel rock'n'roll artiesten. Schreef zoveel songs die zoveel songs die iedereen op een gegeven moment op ging nemen. Ik heb het over de man die werd geboren in Clarksdale, Mississippi.

Met Sam Cooke en zijn eerste popsingle bracht hij nog uit onder de naam Dale Cooke. En toen is het begonnen en had hij zoveel liedjes die later door zoveel artiesten zijn opgenomen. Sam Cooke is een echt een landmark in de rock'n'roll en in de popmuziek.

1963 en de Wall of Sound van de Ronettes en Be My Baby. Heerlijk van die muziek die je niet elke dag hoort. Maar wel hier bij NPO Radio 5. Deze ook. De supergroep Boston en More Than a Feeling.

0: Marcel Visser en Jan Tekstra. Nashville Dreaming, The Road.
1: Ja, weet je, het is weer zover. Dus hou me weer kussens tegen je oren. Want hier is weer Lost Boys Live.
2: Oh, gezellig. Ik zit er wat harder, hoor. Ik zit er wat harder.
1: Zonzakken voor de deur. Liggen.
0: Ja. Lost Boys Live. En we hebben een reunie gedaan in 2019. En er zit weer een soort reunie aan te komen. Ik hou je op de hoogte van hoe dat allemaal ruilt en zeilt.
2: Oh,

Tot 10 uur, Wekker Wakker Weekend met Jan Rietman op NPO Radio 5. De beste evergreens.

Ik ga een liedje spelen. En jij moet dan raaien wat ik speel. Even mijn pedaal pakken, ja. 0800 3000 555. Gewoon ouderwets telefoneren. 0800 3000 555. Welke grote hit is dit? Duizend vijf vijf vijf.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Richard.
0: Richard, wat was ik aan het spelen?
1: Spicks en Specks.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk.
1: Van de Bee Gees.
0: Van de Bee Gees. Jij krijgt de muismat. Ik zal er wat leuks op zetten. Ga je leuke dingen doen dit weekend?
1: Nou, het is mooi weer, dus ik ga lekker buiten zitten.
0: Dat moet je doen, want het wordt heel mooi weer morgen.
1: Heel mooi weer, ja, zeker. En morgen voetbal kijken.
0: Oké, jongen, geniet ervan, hè.
1: Dankjewel. Dag.
0: Dag.

0: Christie. En She Sold Me Magic. Zou ik ook kopen.
1: De plaat van je leven.
0: Ja, de plaat van je leven. Het ging vandaag om een plaat voor Moederdag, voor de moeders. En één liedje sprong er wel echt uit. En een van de mensen die daarvoor gekozen hebben is Karin Huizer uit Oud-Dorp van Goeree Overvlakke. Karin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jan. Klopt helemaal.
0: Ja,
2: klopt helemaal. Ja,
0: waar zit je op dit moment?
2: Nou, op dit moment ben ik even niet in Oud-Dorp. Ik ben bij de schoonheidsspecialisten in Capelle aan de IJssel. Daar zijn wij, hebben wij vroeger gewoond. En daar gaat toch altijd trouw naartoe.
0: Oké, dat snap ik, ja.
2: Maar het kon even tussendoor. Dus,
0: hartstikke goed. Zeg, je mag zelf zeggen welke je gekozen hebt.
2: Nou, ik heb gekozen voor een liedje van Maywood. Ja. Mother, how are you today?
0: Ja,
2: dus... Ik zong dat wel eens met mijn moeder. En mijn moeder is in februari jongsleden overleden.
0: Ah.
2: Nadat mijn schoonmoeder in oktober was overleden al. Dus we hebben eigenlijk twee moeders in nog geen 4 maanden tijd verloren.
0: Ja, dat is erg.
2: Ja, dus het wordt een moederdag zonder moeders.
0: Ja.
2: En dat is wel, is wel een beetje triest. Maar goed, dit liedje dat doet me dan toch altijd wel een beetje aan haar denken.
0: Ja, maar ja, dat is ook mooi, hè. Dat is waar muziek voor dient, Karin. Gewoon.
2: Ja, ja.
0: In je hart sluiten, je oogjes toedoen en luisteren naar de liedjes die je mooi vindt. En dan denk je terug aan je moeder.
2: Ja,
0: aan,
2: zeker.
0: Dat is het belangrijkste.
2: Zeker, ja.
0: Ik zou zeggen, ga ervan genieten. Want heel veel mensen vroegen Maywood en Mother, how are you today? Maar ik vond jouw bericht wel heel bijzonder.
2: Ja, het gaat ook meezingen. En dan hoop ik dat ze een beetje naar me kijkt.
0: Ja, ik denk het wel. Die zit op de wolkje mooi naar jou te kijken en te luisteren natuurlijk.
2: Oké,
0: dag Karin.
2: Dankjewel. Dag Jan. Dag.
0: Ja, de ultieme moederdagsong kun je wel zeggen. Mother, how are you today? Maywood.

alle moeders, waar ze ook zijn. En Karin Huizen uit Oudorp van Goeree Overflakkee was een van de mensen die erom vroeg en met liefde gedraaid. Morgen Moederdag 2026. Niet vergeten, want moeders zijn de liefste die er zijn.

0: Een van de weinige grote Duitse hits die we hebben. Matthias Reimann, verdammt, ik lieb dich.
1: Zeg, Rinko, duurt dit nog lang? Nee. Gaat dit nog heel lang duren of zijn we er nou eindelijk doorheen?
0: We zijn er doorheen, hoor. 4 uur lang wekker wakker weekend van Max op NPO Radio 5. En we hebben ook leuke dingen gedaan. En bedankt voor alle reacties op de NPO Luister-app. Dat stellen we zeer op prijs. En er zitten ook een paar leuke verzoekjes bij die ik de volgende weken wel eens mee ga nemen. Eens kijken, straks komt Angela natuurlijk. En Stefan, die gaan we ook nog verwelkomen hier op de zender. En dadelijk van 10 tot 12 Felix Murders met FM op 5. En dan niet vergeten, morgen is het Moederdag 2026. Belangrijke dag. En soms denk je wel eens, ja, het is toch een eind rijden. En ja, we doen het volgende week wel. Of we wachten er even mee. We combineren het met iets. Moet je gewoon niet doen, want het is meer dan de moeite waard om

0: Samen Max.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant!
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Johanna ter Stegen stond op de rand van een grootse internationale carrière, maar komt nu weer met een geweldig stuk over haar geboortestreek Twente. Dries Roefink maakt thuis zijn beroemde gehaktballen, waarvan er inmiddels 11 miljoen zijn verkocht. En er is ons eerbetoon aan de 100-jarige Sir David Attenborough. Ivo op zondag morgen bij AVRO-TROS op NPO 1.
8: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
12: Oh yeah.
11: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Ik krijg een vakantiebroertje.
14: Huh?
13: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
14: Cool, wil ik ook.
15: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
16: EuropaKinderhulp.nl.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: Het is 10 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding. Onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong aan op 3 dagen. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde, zei hij, om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste week is het aantal aanvallen weer toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Ze moeten dan nog 6 weken in thuisquarantaine. Het weer. Eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
17: NPO Radio 5.

0: Dennis Murders.
1: Goedemorgen. De zaterdagochtend komt voor de meesten langzaam op gang. Koffie duurt net wat langer en zelfs het licht door het raam lijkt minder haast te hebben. Dat voelt gewoon oké. En een berichtje van iemand die vraagt of je ook naar Radio 5 luistert. Dat voelt goed. En je hebt meer ruimte om later alsnog iets van de zaterdag te maken. Helemaal prima.

0: passeren met alright, alright, alright. En dan nu het verhaal van zij die hem tegenkwam in het fietsenhok. En toen gebeurde het.
1: Ja,

0: is dat nog een hele fijne relatie geworden. The Crystals en Then He Kissed Me. En wat wil Britta van me weten?
1: Hey Felix, welchen deutschen Künstler hast du denn jetzt wieder aus dem Hut gezaubert?
0: Inderdaad, het is tijd voor een Duitse plaat. En Leon, wie ga ik draaien?
2: Je gaat iets draaien van Heinz Rudolf Kunze. En het is echt heel raar dat ik daar nog niet eerder van gehoord had. Want deze man die heeft zo ontzettend veel gedaan in Duitsland.
0: Is dat zo?
2: Ja, daar kan ik uren over vertellen.
0: Maar we hebben weinig tijd.
2: Dat gaan we dus ook niet doen. Een leuk privé weetje, of nou leuk, zeg maar gewoon een interessant weetje, is dat deze man geboren is in een vluchtelingenkamp, Espelkamp, in Westfalen. Want daar zat zijn vader na de oorlog, want die was frontofficier bij de Waffen-SS geweest.
0: Alzo.
2: En zo is het leven begonnen van Heinz Rudolf in dat kamp. Maar daarna werd hij dus een succesvol zanger, musicalster, auteur. Verzin het maar. Niet normaal.
0: En dit is een mooi luisterliedje van hem. Einen anderen Menschen lieben.

0: Ja, die toon die kan nog jaren duren. Hans Rudolf Kunze met Einen anderen Menschen lieben. Dat was de Duitse plaat van deze week. En vandaag spreek ik een artiest die deze maand 80 wordt. Maar liefst 30 jaar getrouwd is. En dat gaat vieren met een mooie reis van een paar weken met zijn vrouw Dini. Hij draait al decennia mee in de muziekwereld. En nog niet zo heel lang geleden heeft zijn allereerste hit een grote revival beleefd in populariteit door een carnavalsversie. Heb jij al enig idee? Nee? Nou, nu waarschijnlijk wel.
1: Oh,

0: Goedemorgen, Jacques Herp.
1: Goedemorgen, Felix.
0: Waar gaat de reis naartoe met Dini?
1: We gaan naar de Canarische eilanden. In dit geval Fora Ventura, als ik het goed zeg.
0: En dan ga je daar een paar weken verblijven?
1: Ja, 2 weken gaan we daar lekker hopelijk van de zon genieten. En de rust natuurlijk. Ja.
0: En die reis die stond eerder op het programma, toch of niet?
1: Het was eigenlijk zo bedacht dat wij eerst met de familie hadden gesproken. Gaan we een feest houden of niet? Toen zeiden sommige familie, nou, pa of ma, gaan jullie lekker op vakantie en genieten van. Geef daar het geld maar uit. Nou ja, oké.
0: Ja. Jouw carrière, Jacques, die begon eigenlijk echt bij een talentenjacht in Scheveningen, waar Pierre Kartner je ontdekte. Wat deed je eigenlijk voor die tijd?
1: Voor die tijd heb ik een aantal jaren ook nog gevaren. Ik was als skate-doe-binky en daarna als salonbediende. En toen had ik dus mijn gitaar ook mee aan boord. Dus ik zong eigenlijk voor die gasten diep in de nacht mijn liedjes. Meestal waren dat wel Engelstalige nummers, hè, nummers van Elvis en zo. Maar dat was heel leuk om te doen. En toen heb ik ook nog, je kent het wel, 12 ambachten, 13 ongelukken. Heb ik nog in het koerzaal of koerhuis gewerkt. Een importeur, exporteur, nou hou maar op, het is voldoende.
0: Ja, en je won die talentenjacht met het nummer De Toreador, Señorita. Dat in 2019 weer in een nieuw jasje werd gestoken door Wilbert Pigmans en opgeblazen. Ja.

0: Jaak, hoe was het voor jou om te merken dat de jeugd met jou kennis maakte door de carnavalsversie van dit lied?
1: Ja, man, ik was bijzonder trots op natuurlijk. En ik heb heel vaak bij jongeren, dan zeg ik, Manuela, dan moet je even nadenken of zo. En dan zeg ik, ja, maar de Torredor, ja, die ken ik wel. Ik zeg, nou, die is van mij. Is die van u? Oh, wat leuk. Nee, geweldig. Nou dus, ja, dat is ook...
0: Ze zeggen wel u tegen jou natuurlijk, hè?
1: Dan zeggen de jongen nog u tegen mij, ja. Nee, maar mensen van mijn leeftijd zoals jij, hè, want jij wordt in augustus ook 80, heb ik gelezen.
0: Niet verder toch? Vertellen. Ja, ga door.
1: Ja, maar je klinkt niet als 80. Maar wat zeg je?
0: Nee, dank je.
1: Gefeliciteerd pas, ja. Nee, maar dat wil ik eigenlijk niet zeggen, maar ik weet het niet meer.
0: Ik ben ook kwijt wat je eigenlijk wel wilde zeggen. Maar goed, de grote doorbraak kwam in 1971 met die single die je al noemde, Manuela. Die je met beelden van Pierre Cartner tot stand bracht. En dat lied heeft zelfs gezorgd voor een enorme stijging in populariteit van die voornaam Manuela. In 1970 klopt. Werden er 143 meisjes met die naam geboren. Ja, Manuela, in 1971 waren het maar liefst 327, dus dat wist je.
1: Ja, snap jij dat nou?
0: Ja, nee, ja. Ik
1: snap... het is een drama, weet je. Dan ga je kinderen Manuela noemen.
0: Ja. Maar wist je overigens dat het aantal nieuwe Jaaks daalde van 60 naar 55?
1: Oh, dat is vervelend te horen.
0: Ja, ik kan er ook niks aan doen, maar het staat hier allemaal genoteerd.
1: Nou ja, je hebt ook tegenwoordig Sjaak met S-J-A-A-K, hè? En Jacques en weet ik wat, of ze vergeten de Q of weet ik veel wat, maar dat maakt niet uit.
0: Nee. Nou heb je natuurlijk veel meer platen gemaakt en dat benadruk je ook op je website met de tekst Sjaak is meer dan Manuela. Hoe is het nou om meer dan 50 jaar lang geassocieerd te worden met zo'n grote hit?
1: Ja, kijk, ik heb altijd gezegd, het is een voor- en het is een nadeel. Het voordeel is natuurlijk, ja, je bent bekend geworden door het nummer. Je staat het nog steeds te zingen. Overigens zing ik nu ook die versie van Wilfred, hoe heet die? Pigmans.
0: Wilbert
1: Pigmans. En die doet het hartstikke leuk. Maar het is, de andere kant had ik heel graag ook andere dingen nog willen doen. Wat musical en zo, waar ik mijn stem dan iets meer kon laten horen. En ik heb al een aantal keer daarvoor dingen gedaan. Om op te vallen. Maar dat lukt dan niet. En dat is dan het nadeel daarvan. Dus je zit toch helemaal vast aan aan de Manuela.
0: Maar naast deze enorme hit en die andere... speelde je ook nog een rol in de film De Tranen van Maria Machita. Dat een gouden kalf kreeg voor de beste korte film. Jij werd in 2002 benoemd tot lid van de Orde van Oranje Nassau. En je stond in 2019 nog bij de toppers in de Johan Cruijff Arena op het podium. Wat is nou voor jou persoonlijk het moment in je carrière waar je het meest trots op bent, Sjaak?
1: Eigenlijk ben ik meest trots op die overwinning in Sopot. Een songfestival was dat. En die was eigenlijk vergelijkbaar met hier in het Westen. Dus heel veel landen zonden het uit. En ik won daar met Manuela en de Torreador, dus twee nummers. En dat was een Grand Prix de Disque. En er stonden zeker 10 minuten mensen aan het scanderen na mijn optreden. Ja, dat was een geweldige ervaring. Dat natuurlijk nooit meer zal vergeten.
0: En waar was dat nou precies, zei je, in?
1: In Sopot, in Polen.
0: Oké. Ja.
1: Maar dat was in 1972, dus we hebben het eigenlijk over,
0: Dus op het moment dat jij naar Polen gaat, dan kennen ze... Hey, meneer Elpen! Ja. En je treedt nog steeds op, hè? In het najaar sta je bijvoorbeeld in het theater met De Nacht van de Nostalgie, samen met Astrid Nijg, Ria Valk, Bonnie Sinclair, Ben Kramer en Ronnie Tober. Wat is jouw geheim om het zo lang vol te houden?
1: Ten eerste vind ik het leuk. En ik denk ook mijn collega artiesten, en je zegt nu net een aantal, daar ben ik blij om dat die ook er nog zijn natuurlijk. Want dat is belangrijk dat je op oudere leeftijd, dat je toch nog door wilt gaan of door kan gaan. En het is alleen maar omdat je er plezier in hebt. Yeah. Daarnaast moet je natuurlijk wel dingen doen. Je moet rustig aan doen, je moet je zanglessen doen. Je moet ademhalingsoefeningen doen voordat je gaat optreden op die dag. Dus ja, je moet er wel wat voor over hebben. Maar als het dan zover is en de mensen zijn weer tevreden en ze zingen allemaal mee. Nou, dat moet je dan nog. En dat ga je toch gewoon lekker door, hè?
0: Zo is dat. Sjaak, alvast van harte gefeliciteerd met je 80ste verjaardag. En je 30-jarige huwelijk. En ik wens jou en Dini een fijne reis samen.
1: Oké, hartstikke fijn en bedankt, Felix. En jij nog heel veel succes ook met je programma's.
0: En wat denk je dat ik ga draaien, Sjaak?
1: Ik zou het niet weten. Toch geen Manuela?
0: Wat zei je?
1: Manuela? Dat dacht ik al, ja. Oké, doe maar hoor. Hey.

0: Manuela. Manuela.
1: Ja, dat laatste zou ik nooit kunnen nadoen natuurlijk. Manuela. Manuela. In een Zuid-Afrika in 2010 zongen ze Vuvuzela. Vuvuzela, dat waren nog eens tijden. Ik praatte met Jacques Herp, nog altijd fris en fruitig.
2: Jouw avond start met Simone Walraven. Maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: En zo onder andere maakten we kennis met Tony Joe White. Wat een stem, wat een begeleiding, wat een ritme. Poke, Salad, Annie. En het is zowaar 10:30. Hij is een uur te vroeg. Hoe kan dat nou? Paul Boerboom. Goedemorgen, Paul.
1: Hey Felix, goedemorgen. Dit is Paul. Gisteren kregen we in Frankrijk het bericht dat Michel Civi op 72-jarige leeftijd is overleden. Was een groot componist. Hij schreef onder andere voor Marie Laforette. Voor Dave, denk aan Du Côté de Chez Swan. En ook voor Gérard Lenormand, liedje Michel. Dus misschien wel leuk om dat even te delen. Was een grote man.
0: Dank je, Paul.

0: Een compositie van Michel Civi, overleden dus. En Gérard Lenormand bracht Michel. En dat lijkt bijna op Michel Civi. Gisteravond was de finale van The Voice of Holland. En voor wie het heeft gemist, we hebben een winnaar.
1: De winnaar van The Voice of Holland 2026 is Ruben!
0: De tukker Ruben Hillen trok al vanaf het begin de aandacht met zijn rauwe stem met groot bereik. Hij begon als nuchter, bescheiden, maar onzeker mannetje tijdens de audities, maar stal gisteravond op overtuigende wijze de show. Al was hij redelijk met stomheid geslagen toen hij als winnaar uit de bus kwam.
1: Ruben, wij willen heel graag een eerste reactie.
2: Ja, nee, dat snap ik. Ik kom niks uit. Ik kan wel janken, maar dat doe ik nog even niet. We moeten zingen.
1: Ja. Wil je, voordat je gaat zingen, nog even iets roepen hier tegen jouw achterbanden en je ouders daar?
2: Ja, waarom? Ik heb echt geen idee waarom jullie dit hebben gedaan, maar dankjewel.
0: En gelukkig hadden we Ruben Hillen van tevoren al gepolst voor zijn favoriete nummer.
3: BNNVARA presenteert het favoriete nummer van
4: Ruben Hillen.
5: Mijn favoriete liedje is Down in a Silver Mine van Diesel. Nederlandse band, dus dat vond ik sowieso al wel leuk. En ja, ik word altijd heel vrolijk van als hij erop komt. Ook een beetje zacht tegen de zomer aan. Gewoon vrolijk, leuk. Raampje open. En dan lekker mee peuken met een bietje. Nou, dat was die van mij.

Inderdaad, Ruben. Ruben Hillen. Keuze van hem, Down in the Silver Line van Diesel. En daar wordt in gezegd dat het zo lekker werk is in die Silver Line. Maar die Silver Mine is volgens mij niet zo heerlijk fijn. Fijn. Overigens, even tussendoor. Dit mag er ook zijn. Komt gewoon er tussendoor, deze plaat. Kan ik ook niks aan doen. Dit zijn de Stone Ponies en ze hebben een different drive.

0: Een lief nummertje uit 1967 al, Different Drums van de Stone Ponies. Veel grootse en meeslepende concerten zijn in massale popzalen of zelfs in voetbalstadions. En die locaties zijn fantastisch voor grote shows, maar stiekem blijven soms de meest intieme optredens je het meeste bij. Zeker als het een artiest is die eigenlijk al veel te groot is voor een kleine locatie. Zoals bij het beste concert van Willy Gunst bijvoorbeeld.
1: Het beste concert ooit.
2: Ladies and gentlemen, the Rolling Stones!
3: Wie rijden? Matje.
4: De derde zaal.
5: Stef Bos.
6: Bob Dylan.
7: James Last.
8: Olivia Newton-John.
9: Mr. Leonard Cohen.
10: Here are the Beatles.
11: Hi everybody, this is Chip Taylor and I hope we'll talk to you soon. And I hope to see you also. God bless you.
1: Je beste concert ooit.
0: Ja, hij is een beetje te verstaan. Chip Taylor, goedemorgen Willy.
12: Goedemorgen Felix.
0: Je hebt hem gezien, hè? Wat was dat precies?
12: Ja, dat is alweer lang geleden hoor, minstens 20 jaar. Maar dat was helaas in een plaatselijk krantje dat Chip Taylor zou komen op de Hooizolder in Hezen, in Noord-Brabant. Ja, toen dacht ik, komt hij daar op een zolder? Nou, dat zal dan wat zijn, maar daar moeten we naartoe natuurlijk, hè?
0: En jij dan naartoe gegaan?
12: Ja, wij zijn er naartoe gegaan, mijn man en ik. En wij kwamen daar aan, dus de trap omhoog. En er zaten ongeveer 50 mensen. Dat was ook inderdaad heel intiem. En ja, Chip die speelde de sterren van de hemel, zoals ze het zeggen. Hij had een hele goede gitarist bij zich. Ik hoop dat ik de naam goed zei. John Platania, zo heet hij, geloof ik. En nou ja, het concert zou duren tot 11 uur. Maar om 12 uur was hij nog bezig, zo enthousiast. En na afloop kon hij een praatje met Chip maken en ook nog zelfs op de foto. Nou ja, dat zijn we nog helemaal niet vergeten. En we kenden hem natuurlijk al lang van Wild Thing en Same Old Story. Maar hij had een cd waaronder Black and Blue America. En dat greep ons zo aan. Daar was ook de stem van Gandhi nog op te horen en historisch, met Kennedy en alles op de achtergrond. En nou ja, die cd hebben we dus thuis grijs gedraaid, zoals we dat noemen.
0: Ja.
12: En ja, s'avonds heel lang nog. Daarna hebben we, na de afloop van de televisie, namen we een wijntje. En ja, dan draaiden we altijd Chip Taylor en nog diverse cd's die we toen gekocht hebben.
0: Willy,
12: dus dat zullen we nooit vergeten eigenlijk.
0: Je ging samen met je man. Het is vandaag een bijzondere dag. Klopt dat?
12: Ja, inderdaad. Ja, ja, dat heb ik lang geleden tegen jou verteld. Hè. Ja, het is vandaag zijn sterfdag. Eén dag voor zijn 70ste verjaardag is hij gestorven. Ja. Het is alweer 9 jaar geleden. De tijd, ja, het gaat zo hard allemaal.
0: En je moet vaak aan hem denken natuurlijk, hè?
12: Zeker, zeker. Ja, ik bedoel, we waren 48 jaar getrouwd. Dus dat gaat zomaar niet weg natuurlijk, hè. Maar die herinnering van Chip Taylor en ook ja, die warme stem van hem en wat je dus niet verwachtte op die avond, ja, daar hebben we samen heel goed kunnen delen al die jaren. Dus dat is een mooie herinnering.
0: Chip Taylor is 23 maart overleden, op 86-jarige leeftijd.
12: Ja.
0: Laten we de volgende plaat opdragen aan zowel jouw man als aan jou, Willy.
12: Dat is lief.
0: Bedankt voor je verhaal.
12: Dankjewel, Felix. Succes. Dank je.

0: op 5. Apenstaartje bnnvara.nl.
1: Ah, laat het mij weten inderdaad. Gewoon een app sturen naar bnnvara.nl. Maar dan met daaraan voorafgaand FM op 5. Het wordt wel heel ingewikkeld op deze manier, Felix. Of je kan ook gewoon een appje sturen in de NPO Luister-app. Dan komt het ook allemaal voor de bakker. Kortom, heb jij ooit een concert gezien waarvan je dacht... Ah, dit was fenomenaal. Daar kan geen ander concert tegenop. Geef het even door aan de redactie van FM op 5. En we komen in actie. En dit is een leuk nummer van Black Pumas. Colors. I woke up to the morning sky first.

0: lievelingslied van veel luisteraars.
1: Al 100 jaar voor BNN VARA.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
8: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
9: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
8: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
9: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
13: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
15: Johanna ter Stegen stond op de rand van een grootse internationale carrière, maar komt nu weer met een geweldig stuk over haar geboortestreek Twente. Dries Roefink maakt thuis zijn beroemde gehaktballen, waarvan er inmiddels 11 miljoen zijn verkocht. En er is ons eerbetoon aan de 100-jarige Sir David Attenborough. Ivo op zondagmorgen bij Avro Tros op NPO 1.
16: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
17: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: Het is 11 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk kleiner dan anders vanwege de oorlog in Oekraïne. De Russische president Poetin had aangedrongen op een staakt-het-vuren voor deze dag, Maar de Amerikaanse president Trump wilde een bestand van 3 dagen... en de Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde, zei hij, om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden daarbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen afgelopen september. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat de boten drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon vandaag, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
12: Met de gids in haar hand.
20: Kijktips van Jacqueline Fabert van Rooij uit Loon op Zand.
21: Een zeer goede morgen, lieve luisteraars. Het belooft een mooi weekend te worden. Morgen moederdag. Vanmiddag op België 2 op Canvas, 17:10. Record On, een muziekdocumentaire aflevering Paul Weller, Wildwood. Vanavond op BBC 2, 21:45. Simply Red, at the BBC, een muziekprogramma. 23:15, 40 Years of Simply Red. Holding back the years. Ik wens u een prachtig weekend toe. Adieu, Jacqueline uit Loon op Zand.
22: NPO Radio 5.

0: 60 jaar geleden wisten ze in de studio al in de handen te klappen. Clyde met Vetter en Love, Please, Please Come Back. En ik heb hem hier klaarstaan hoor, voor het geval dat de Choco Radio elke week weer prijs. Degene die met het eerste belt rond 11:45, die verdient hem.
1: 5.
0: En dan moet je na 06 dat nummer wat ik net niet hoorde draaien. En vervolgens
1: 3.
0: En dan ook nog
1: 2.

0: Dionne Warwick en de Spinners en Then Came You, Leon. Wat is er te melden over deze combinatie?
1: Nou, het is een mooie, bijzondere samenwerking gebleken toen, in 1974. Het mooie is dat Dionne Warwick, die zat eigenlijk best wel in een dipje in die tijd, want ze was van platenmaatschappij veranderd. En toen kwamen de Spinners en die nam haar even op sleeptouw. Eerst door met haar te toeren, toen dit plaatje te maken. En opeens scoorde ze haar eerste nummer 1 hit in Amerika.
0: Wow! Het zijn hele mooie momenten natuurlijk in het leven van een artiest.
1: En Then Came You.
0: En Then Came You, ik snap het. En misschien weet je al wat dit is, maar zeker bij de eerste noten...

0: Ja, het is echt ongelooflijk. Alive and kicking, oftewel springlevend, de Rolling Stones. Elke week begeven de schattenjagers van FM op 5 in de krochten van de archieven, muziekbibliotheken en schimmige platenkasten op zoek naar uniek materiaal van Nederlandse artiesten. En de profs van Radio 5 tegen elkaar en tegen de luisteraar, want jij kan ook meedoen. En het is elke week echt verrassend waar een ieder mee op de proppen komt. En altijd weer spannend wie het winnende pareltje in handen heeft. Vorige week won een luisteraar met een Chileens nummer 1 nummer. Nummer 1 hit van Lenny Koer. Ik bedoel maar, de afgelopen week ging iedereen op zoek naar bijzondere werkjes van Stef Bos. En die worden deze week beoordeeld door een eenmans jury. Stef Bos, goedemorgen.
1: Goedemorgen Felix, wat goed om jouw stem weer te horen. Dat is bijna, ik denk al een jaar geleden.
0: Ja, soms dan spreken we elkaar en soms een hele tijd niet, hè, Stef? Zo is leven.
1: Ja, maar jij bent de stem van mijn jeugd.
0: Ah, dank
1: en
0: je.
1: We schelen niet zo heel veel, maar toen jij al jong was, zat ik naar jou te luisteren.
0: Ah, die van je. Ik kijk even naar jouw agenda. Je staat tot eind juni echt bijna elke avond ergens op te treden. Wel 5 concerten per week. Is dat niet wat veel, vraagt de dokter zich af.
1: Nou, op onze leeftijd moet je er wel eens over na gaan denken. Maar we spelen met 2 gitaristen en een jazztrompetist. Dus het is inderdaad heel fijn om te doen. Ik bedoel, ik bedrijf ook geen heftige rock'n'roll, hè. Dus, en het is fijn als je veel speelt, Felix, want dan wordt het beter.
0: Ja.
1: Voel ik.
0: En de tour, die
1: niet
0: heet
1: te weinig.
0: Ik zing van toen naar nu. Zo heet de tour. Je bent actief sinds eind jaren 80. Toen schreef je al de klassieker Door de Wind. Heb jij op het gebied van liedjes maken nog veel bij kunnen leren daarna? Of zat je meteen aan de top?
1: Goh, dat is een goede vraag. Nee, je leert elke keer bij. Maar naarmate je ouder wordt, verandert gewoon de manier waarop je naar de dingen kijkt. En dan dus schrijf je andere nummers. Maar ik denk wel dat in een liedje als Papa, dat eigenlijk de blauwdruk zit van de manier waarop ik kijk. Dus mijn theorie is, heb ik het met Frank Boeien wel eens over gehad, je schrijft eigenlijk je hele leven lang 1 nummer. En dan op telkens verschillende manieren.
0: Een bijzonder verhaal. Nou, is er vaak bij deze wedstrijd wel iemand die met een Engelstalige of Duitsstalige single aankomt zetten? Heb jij je daar wel eens aan gewaagd, een Engelstalig of Duitsstalig?
1: Nou, ik habe Papa auf Deutsch aufgenommen. Papa, ich leiste dich immer mehr. Maar dat is nooit uitgebracht. Want toen zei de platenfirma in München van Ralf Siegel, sie sollen sich ja anständig klein, Herr Bos, die in Deutschland eine Karriere machen wollen.
0: Also.
1: En toen zei ik, ze wilden van mij slagerzanger maken. En toen zei ik, dat gaat hem niet worden. Dus toen konden ze alle opnames weer inblikken en ben ik teruggereden.
0: Heel verstandig. Nou gaan we luisteren naar de vondsten van deze week, Stef. Leon, wat heb jij gevonden? Vertel het dus even aan iedereen.
2: Nou ja, kijk, het liefst zoek ik natuurlijk altijd onderin die archiefdozen, hè, op zoek naar de oudste opname van iemand. En ik denk dat ik dat weer gevonden heb. Het programma heette Kwart Eeuw Kleinkunst, werd gepresenteerd door Betty Mellaerts, uitgezonden op 12 maart 1987. Het was een soort Vlaams-Nederlandse talentenjacht, waar Stef Bos niet alleen aan meedeed, maar ook de aanmoedigingsprijs in ontvangst mocht nemen. Ja, en wie weet gaf hem dat wel het duwtje om serieus werk van zijn muziek te gaan maken. Je weet het niet. Hij zong er een liedje over een meeuw. En dat heb ik echt nergens op YouTube of Spotify teruggevonden. Dus hier misschien wel voor het eerst in bijna 40 jaar weer geopenbaard.
3: Dat je

0: Stef Bos met een stukje van Meeuw. We krijgen ook een mooie uitzending van een luisteraar. Niet helemaal passend bij deze tijd van het jaar, maar ja, u ben ik om daar iets van te vinden. Marielle Harmsen uit Deventer stuurde me een kerstliedje van Stef Bos. Stef deed mee aan een kerstspecial van de RKK. Was het maar elke dag kerstmis, zo heette die special. Op een basisschool werden kerstverhalen verteld en tussendoor werden liedjes gezongen. Ook door Stef.
1: Een van de meest bijzondere optredens van Stef Bos is zonder twijfel het Evergreen Top 1000 concert dat hij op 14 december 2020 in de Flint in Amersfoort gaf.
0: Ja, dat zei Arjan de Ruiter. Die loopt al een stukje vooruit. Ik ben aan het kijken waar dat ene kerstliedje is van Stef. Nou, daar komt-ie.

0: zacht als de sneeuw. En alles staat stil in de kou. Valt er een ster.
1: Valt er een ster. Marielle Harmsen uit Deventer kwam met deze inzending een kerstliedje van Stef Bos. En Arjan de Ruiter mag zijn pleidooi nog een keer herhalen. En dan helemaal, Arjan, met je welnemen.
2: Een van de meest bijzondere optredens van Stef Bos is zonder twijfel het Evergreen Top 1000 concert dat hij op 14 december 2020 in de Flint in Amersfoort gaf. Door de coronamaatregelen van toen mochten er maar 30 luisteraars van NPO Radio 5 bij aanwezig zijn. De rest kon via een stream het concert volgen. Een half uur voor aanvang gaf premier Rutte een persconferentie waarin hij een totale lockdown aankondigde die om 12 uur 's nachts zou ingaan. Geen bijeenkomsten meer en geen concerten meer. Het concert van Stef Bos kreeg daardoor een extra betekenis, alsof hij speelde in blessuretijd. Een van de nummers was een verzoek van een van de luisteraars van Radio 5 uit de Evergreen Top 1000. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.
0: Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene

0: Stef Bos met Zingvecht, Huilbit, Lach, Werk en Bewonder. Stef, aan jou om een keuze te maken uit deze drie inzendingen.
1: Ja, je moet je schatplichtigheid bewijzen. Natuurlijk de laatste. De eerste, eerlijk wel veel. Ik zit met mijn twee dochters in de auto op dit moment. Die hebben naar die eerste nummer zitten luisteren. En ik heb mijn reputatie als vader is helemaal naar de vaantjes. Maar geweldig, maar dat is, je hoort daar dat ik op de toneelschool nog zat. Dus mijn spraak is veel te netjes. Met de intentie van de goede bedoelingen is dat nummer. Maar je begrijpt waarom het niet op Spotify staat.
0: Ja.
1: En het laatste, daar zit ik al veel dichter. Daar zing ik dichter bij mezelf. En het is ook een eerbetoon naar Ramses, wat toch een inspiratie voor velen van ons was.
0: Oké, muziek samenstellen. Arjan de Ruiter gefeliciteerd. Hij heeft gewonnen met de uitvoering van Stef Bos van het nummer Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. Dankjewel, Stef.
1: Heel graag gedaan, Felix.

voor degene in een kamer achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, wij zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene die altijd vruchteloos blijft zoeken. Moet nu weten, wij zoeken allemaal samen.

degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam.

0: Dankjewel, Ramses Shaffi.
1: Dankjewel, jullie.
2: Ted Walsh in het NPO Radio 5 concert. En dat was enkele uren voordat de totale lockdown inging in verband met corona. Arjan de Ruiter, muzieksamensteller, heeft ditmaal gewonnen en staat daarmee op 7 punten. Leon staat ook op 7 punten. Wat een spannende strijd. En de luisteraar staat op 5 punten. Volgende week mag iedereen op zoek naar iets bijzonders van VOF de Kunst. Heb je dus iets bijzonders? Laat het mij weten. Gewoon via de app of via de mail. FM op 5. Apenstaartje BNNVARA.nl.
3: 5.
4: Elke zondagmiddag vraagt Adres Onbekend jouw hulp bij het zoeken.
5: Dit zou toch wat zijn? Op Moederdag. Martin zoekt zijn onbekende moeder die hem heeft afgestaan. Marta Martens woonde in het jaar 1971 in de Van Diemenstraat 118 in Den Haag. En in die zomer beviel Marta Martens waarschijnlijk in een Haag ziekenhuis.
4: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl. En tot zondag.
6: Felix Murders. If you hear

0: I'll be looking for you.
1: Cliff Richard and the Shadows. Het nummer is dit jaar nog niet gedraaid op NPO Radio 5. Voor het laatst op 4 december vorig jaar. Baby, it'll be me. It'll be me is dit. En ik had je nieuws beloofd over dit nummer.
2: How

0: er zijn mensen die nu hopen dat hij bij ons is in de studio om dit nummer te gaan spelen. En dat gaat ook zeker gebeuren, want ik heb deze week gesproken met de manager van Daniel Taihutu. En die zei, we zijn nu bezig om een band bij elkaar te scharrelen. Die gaan het nummer inspelen en met die opname, met die instrumentale opname, komt Daniel volgende week naar de studio en dan gaat hij het helemaal live hier zingen.
1: Hij heeft dus een instrumentale opname ook van het nummer dan?
0: Ja, en dan echt door een hele echte band gespeeld.
1: Geen AI meer?
0: Nope.
2: NPO Radio 5. FM op 5. BNN Vara.

0: bak herrie. Maar wel een bak memorabele herrie. Van een Britse band uit Devon, Zuid-Engeland. Wishbone Ash hebben 11 jaar bestaan. In 1980 gingen ze ter ziele. We lopen weer gigantisch uit. Hij zit al meer dan 7 minuten te wachten. De man die ook voor de FM op 5 site, let op, die heeft voor de FM op 5 site een playlist gemaakt van liedjes, Franse liedjes, die je zou kunnen draaien morgen op Moederdag. Sterker nog, je moet ze draaien. Paul Boerboom.
1: Garou. Van Quasimodo tot superster in de Franstalige wereld. Pierre Garand, geboren in 1972, beter bekend als Garou. Afkomstig uit Sherbrooke, bij Quebec in Canada. Daar zong hij de blues in bars. Jaren later zou hij in Frankrijk doorbreken met het album Seul. Dat behaalde platinum in de meeste Franstalige landen en zelfs een diamantenstatus in Frankrijk zelf. Dit is de titelsong, Seul, alleen.

begin van zijn carrière had hij te danken aan de Canadese tekstschrijver Luc Plamondon. Luc was betrokken bij de productie van de musical Notre-Dame de Paris, die in 1998 in Parijs in première ging. De musical had volgens het Guinness Book of Records het meest succesvolle eerste jaar van alle musicals ooit. Daardoor diende zich een nieuwe generatie artiesten aan, waaronder Patrick Fiori, Bruno Pelletier en Yarou. Het verhaal is gebaseerd op de roman De Klokkenluider van de Notre-Dame van Victor Hugo, met Quasimodo en Esmeralda als hoofdpersonen. Yarou speelde de rol van Quasimodo en blonk uit in het chanson Belle, mooi.

En dit is de interpretatie van Garou. Dit is diezelfde Garou, maar nu een duet met zijn landgenote Céline Dion. Ze hadden een enorme hit met Sous le vent, onder de wind.

0: Twee Frans-Canadezen, Garou en Céline Dion en Sous le Vent onder de wind. En dan zijn hier de Eurythmics.
1: 3, 8, 2, 7.

0: Wat mij betreft is er gebeld, dus ik ga praten met...
1: De Flixfoon.
2: De Flixfoon.
0: Winnares Desiree Zuidhof uit Goes. Goedemorgen, Desiree.
3: Goedemorgen, Felix.
0: Je hebt hem binnen, Desiree. Hè? Alsjeblieft, gefeliciteerd.
3: Ik heb hem binnen, helemaal geweldig. Leuk, ik heb hem binnen.
0: Ja, je ligt bijna bij de Belgische grens met je huis, denk ik. Dus je kan
3: het bewijzen. Nou, de grens is al een beetje ver, hoor. Ja, dat is nog 50 kilometer.
0: Ja, je moet het water over, dat weet ik wel. Maar dat maakt
3: juist,
0: niet uit.
3: Juist.
0: Je hebt vast wel een bootje.
3: Ja, nee.
0: Desiree, je krijgt hem binnenkort toegestuurd. Heb je nog bijzondere dingen te doen de komende dagen, vandaag en morgen?
3: Ja, ik ga naar de Moederdagmarkt.

0: En leuke dingen van wild en van hout. En leuke dingen voor moeder.
1: En is dat vrijwilligerswerk?
0: Hoe zijn omgeving komt allen.
1: Desiree, doe je dat voor liefdewerk oud papier, bij wijze van?
0: Ja, dat doe ik inderdaad. Liefdewerk oud papier, dat klopt, ja.
1: Nou, mooi.
0: Ik vind het hartstikke leuk.
1: En dat is dus morgen en vandaag ga je...
0: Nee,
1: gewoon...
0: vandaag alleen. Alleen vandaag, morgen niet.
1: Oh,
0: morgen? Ja, zondag, hè. Christelijke omgeving.
1: Oh, natuurlijk. Maar morgen is moederdag.
0: Ja, ik weet het.
1: Het is niet anders. Hey, Desiree,
0: nee.
1: Dank voor het bellen.
0: Ja, graag gedaan, vind ik.
1: En ik wens je het allerbeste toe de komende tijd.
0: Ja, jij ook, hè.
1: Hey, dag.
0: Oké, hoi, hoi.
1: Hoi. Deze groep heet Touch and Go. En Life is a Beach zingen ze. En ik vind het wel apart.

0: Want Leon, wat is het nieuws precies?
1: Volgende week zal Daniel Taihutu hier live in de studio dit nummer komen zingen.
0: AI?
1: Zonder AI, met zijn eigen stem en een eigen echte bandopname.
0: En die is hij nu aan het fabriceren in de studio?
1: Yes.
0: Nou, dat is voor alle fans van Hallelujah, Quiet in the Morning, is dat heel goed nieuws. Dan moet ik nog even iets toevoegen over Wishbone Ash. Want Ronnie schrijft... Goedemorgen, Vin. Wishbone Ash, 1980 ter ziele. Nee hoor, ze treden nog altijd op. Een paar jaar geleden zijn ze nog hier geweest. En dit jaar waren ze er weer. Lieve groeten, Ron. En dan Jaap Smit, die zegt hetzelfde. Vorige week nog in Zoetermeer. Nou, dan zijn de informatiedingen op internet niet altijd... Dat wisten we toch al. Hey, ik wens je veel plezier met Angela Groothuizen zometeen. Het allerbeste. Dag hoor. Hoi.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter leven.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
11: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
10: En voor de sta-opstoel van Toon.
12: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
14: Oh yeah.
13: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer...
15: Nu, later en altijd.
16: Ga je bijna met pensioen?
17: Ja.
16: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
17: Nee.
16: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
20: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Dirk die anders doet.
1: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Nu bij Dirk, KitKat chocolade. 79 cent, dat bedoel ik nou met voordeel.
3: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: 12 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koort, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de VS hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Geldrop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. Toen de brandweer en de ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Het weer: op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Angela Groothuizen.

0: Oh, met de koptelefoon op. Ik sta hier helemaal uit mijn platen gaan. Wat een lekker begin van de zaterdag. Damn, met Gloria.
1: Het is 12 uur geweest, zaterdagmiddag. Hier is Angela.
0: Goedemiddag en welkom bij een nieuwe Angela. Nou, dankjewel Leon en Felix. Wat een fijn programma is dat toch? Nou, wij gaan lekker verder hoor. Ook een super line-up aan platen hebben we meegebracht. Carly Simon, Dusty Springfield. En er kan altijd nog een plaatje bij. Hè? Eentje speciaal voor iemand die een kus op zijn hart kan gebruiken. Want ja, die kennen we allemaal wel in de omgeving. Hè, als het gewoon net even te veel tegen zit of net niet lekker gaat, laat het me maar weten. En misschien ben je het zelf wel, dan mag dat ook. En vertel me je verhaal via de NPO Luister app. En laat weten welk liedje je wil aanvragen. Wellicht spreken we elkaar en draaien we hem. Hier zijn de Bee Gees. Het liedje wat je moet in je hoofd moet hebben als je hartmassage geeft, hè, dit. Ik kan aan nooit meer aan iets anders denken als ik dit hoor. Staying Alive.

Ach, die Carly Simon, Why, uit 82. En dit is ook een liedje dat ze zelf heeft geschreven, maar het is heel anders dan al haar andere werk. Het is geproduceerd door de mannen van Chic, dus het is echt een ander ding. We gaan luisteren naar Leonard Cohen. Daar ben ik zo blij om, dat ik hem eindelijk eens een keer kan draaien. Eind jaren 60 schreef hij een liedje voor zijn geliefde Marianne Ilen met de titel Come On. Come on, Marian. En hij verandert het later in So Long, Marian. En zo kennen we die plaat ook. Laten we even gaan genieten.

Ja, en dan is de zomer in één keer in je hart. Dr. Buzzard's Original Savannah Band. En past daar goed bij vandaag. Wat is het een lekker weer, mensen. En dit is disco uit de Bronx in New York. En in die tijd, in 1977, waar dit plaatje uitkomt, was de Bronx nog echt gewoon een soort... Nou, ja, het stond in vuur en vlam, zeg maar. Maar niet op de goede manier. Een verwaarloosde buurt met heel veel armoede. Maar ja, daar wordt wel vaak hele goede kunst en muziek gemaakt. Daar kwam ook de hip-hop volgens mij vandaan. Nou goed, tegenwoordig is het helemaal hip en happening daar natuurlijk. Helemaal gegentrificeerd. Zeg, het is een beetje rustig nog op de NPO. Luister, lieve vrienden. Laat me even weten wie ik een kus op zijn hart kan geven en welke plaat erbij hoort. En luisteraar Jeff die wilde even reclame maken voor het Neil Young Festival dat volgende week zaterdag plaatsvindt in Zuidhoren. En Aduard, is dat een plekje, Hester? Ja, we kijken elkaar een beetje aan. Dit is een kleinschalig, jaarlijks terugkerend festival met live muziek, met verschillende coverbands die van 1 uur 's middags tot midden in de nacht materiaal van Neil Young spelen. Nou, hartstikke leuk. Het is niet een commercieel festival. Er zijn nog wel een paar kaarten beschikbaar. Dus, nou, goede tip, Jeff. Dank je wel. Dus iedereen... ik lees net, Aduard is inderdaad ook een dorpje. Wat leuk, zeg. Dan denk je toch alles te weten. Maar nee, dus heb ik weer wat geleerd. Goed, heb je nog een liedje wat je graag wil horen voor iemand die wel een kus op zijn hart kan gebruiken? Of iemand waar je gewoon dankbaar voor bent? Laat het me weten via de NPO Luister-app. En dan ga ik nu iets draaien. Dat heb ik zo lang niet meer

0: Oh, die geweldige stem. Dusty Springfield in the middle of nowhere uit 1965. En eind jaren 80 heeft ze nog een jaar lang in Amsterdam gewoond. Dat wist ik helemaal niet. Als ik dat geweten had, had ik geprobeerd haar tegen te komen, hoor. Wat een zangeres. Oké, en daarvoor hoorde je Bloem. Even aan mijn moeder vragen. Ik word al wel vrolijk van het liedje. Nou, we vroegen net een kus op je hartje.
1: Kus op je hartje.
0: En toen kreeg je een appje van Joke. Goedemiddag, Joke.
2: Goedemiddag, Angela.
0: Ja, hi. Ja, hi. Je zei, je wilde iets aanvragen voor je man. Want jullie zijn 50 jaar getrouwd, hè?
2: Ja, nou, dat waren we vorig jaar, hoor. Oh. En ik heb dat plaatje dat we 25 jaar getrouwd waren, heb ik dat ooit eens voor hem aangevraagd. En dat vond hij zo'n mooi nummer.
0: Oh.
2: En ik ben zelf een visueel gehandicapt. En hij helpt me met alles in het dagelijks leven. Ik zie maar 6%.
0: Jeetje.
2: En daarbij ben ik ook heel erg slechthorend. Dus.
0: Ook nog?
2: Een dubbele handicap. Maar hij heeft alles voor me over. Hij doet altijd alles. Terwijl hij zelf vorig jaar een herseninfarct heeft gehad.
0: Wauw.
2: Dus ja, we hebben een hoop meegemaakt. En,
0: maar hij verdient wel een kus op zijn hart natuurlijk.
2: Zeker weten.
0: Hè? En jij ook, hè? En je man heet?
2: Jan Timmer.
0: Jan Timmer, zeg maar even nog terug. Visueel gehandicapt je hele leven al?
2: Vanaf mijn 20ste.
0: Oh jeetje, ging dat opeens heel snel of zo?
2: Ja, het is een erfelijke oogziekte en dat kan een heleboel generaties overslaan. En voor mij vind ik het niet zo erg. Ik vind het vaak voor anderen lastig. Ik weet niet beter, vanaf mijn 20ste heb ik het al en ik kan er goed mee omgaan, hoor. Ik ben absoluut niet zielig, ik zit ook niet achter een geranis of zo.
0: Nee.
2: Ja, je kan er ook niet, bijvoorbeeld zoiets eenvoudigs al een knoop aanzetten. Noem maar iets, weet je wel. Aan een jasje of een blouse, dat kan ik allemaal niet meer zien.
0: Nee. En dan werd je ook nog slechthorend. Is dat al een tijd aan de hand?
2: Ja, ook. Ja, dit is zeker ook al 30 jaar aan de hand.
0: Jeetje, Joke, je hebt dat hele feestpakket maar niet thuis.
2: Ja, ik val in de prijzen. Ja. Maar ik ben verder hartstikke gelukkig, hoor.
0: Ja. Met zo'n man erbij. Hè, dat is, als je met z'n tweeën kan je dan toch de hele wereld... Kan je aan dan, hè?
2: Zeker weten, dat is het allerbelangrijkste, hoor.
0: Ja, nou, er komt een heerlijke kus op je hartje naar jullie toe.
2: Hartstikke
0: en je mag eventjes aan de lijn blijven en dan hebben we straks je adres. En dan komt hij naar je toe. Het is een heerlijke chocoladereep van Robert van Beckhoven.
2: Ook en nog, nou, wat leuk.
0: Ja, die kan dat heel goed. We gaan die plaat draaien en het is heel leuk, want het is Daniel Sauleka.
2: Ja.
0: Ja, die heb ik toch al lang niet meer gehoord. Een fantastische muzikant. Jij mag hem zelf aankondigen.
2: Nou, lieve Jan, hier heb ik een plaatje voor je aangevraagd van Daniel Sauleka. En ik wil je bedanken dat je altijd alles voor me doet. En je weet ook heel veel van jou.
0: Ja, en daarom heet het plaatje ook I Adore You. Voor jou, Jan. Dankjewel, Joke. Daar komt ie.
2: Oké, bedankt. Doei.
0: Heel mooi plaatje. I Adore You. Daniel Sauleka.

0: The Boss, Bruce Springsteen, Born to Run uit 1975. En daarvoor Daniel Sahuleka met I Adore You. Voor het kus op je hartje voor Joke, voor Jan.
1: Oude knakkers on tour.
0: Ja, de podia worden overspoeld door oude knakkers. Echt, ze gaan allemaal weer op tournee. Artiesten die zich echt niets van de pensioenleeftijd aantrekken en gewoon lekker weer op tournee gaan, soms een wereldtournee. Maar we gaan het nu even hebben over een Nederlands beentje. Een Haags beentje. Ja, het zal weer niet uit Den Haag komen. Opgericht in 1976. Ik heb het over Grupo Sportivo. Een grappige, leuke band. Catchy nummers zoals Beep Beep Love, Tokyo, I'm on my way, Disco Really Made It. Ze scoorden niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten gewoon hitjes daarmee. En dat was allemaal heel grappig ook. Ook wel te kosten van bijvoorbeeld Spargo. Disco, de song is Spargo Really Made It, It's Empty and I Hate It. Dat vond ik dan echt veel te ver gaan. Ik was dol op Spargo, leuke mensen. Maar goed, het hartstikke leuke band. En ze zijn aan het toeren. Hun albums werden geproduceerd door Robert-Jan Stips van Super Sister en The Nits. En momenteel zijn ze aan het toeren. Voor de allerlaatste keer door Nederland. Ook om gelijk te vieren dat ze 50 jaar bestaan. 50 jaar. Dus laten we nou even luisteren naar een ironische kijk op de disco van toen. Disco Really Made It. It's Empty and I Hate It uit 1979.

Wel lekker liedje, Supremes, The Happening uit 1967. En dat is geschreven voor de gelijknamige film, The Happening. Die film werd een flop, het liedje niet. Luisteraar Nens appte vorige week, zou je de nieuwe single Try Again van Danny Vera en Marlon Pichel willen draaien? Alvast bedankt, daar kwamen we niet aan toe. Maar ik ben enorm fan van beide mannen, dus daar komt die Nens voor jou. Try Again, Danny Vera en Marlon Pichel.

0: en wow, wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Human neemt je mee naar de politie, die in Kenia vrij gewelddadig is. Al wordt het veranderd door een agent en priester in één. En in Colombia wordt het vertrouwen in de politie teruggewonnen door een dansje, ja, of een goocheltruc. Kijk morgen naar Metropolis, over agenten in de wereld. Human, radicaal menselijk.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
10: EuropaKinderhulp.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
12: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
13: Dynamisch.
12: Maar in de winter wil ik zekerheid.
14: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
15: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
16: Allemaal in het Concertgebouw. Ook dirigent Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orchestra. Samen met vocale solisten brengen zij de indrukwekkende slotscène uit Wagner's Die Walküre en Schumanns derde symfonie. Op 20 mei. Bestel op concertgebouw.nl.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 1 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. Nederlandse opvarenden zullen 6 weken in thuisquarantaine gaan. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat de tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers verwelkomen. Het terrein in het Meerpark in Amsterdam is afgesloten. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba en dan zo verder. In de VS zijn 4 mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord hebben beraamd en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens de Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en een eigen president naar voren schuiven. Het weer: op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er wat stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
8: Angela Groothuizen.

Nou, het is helemaal geen september, zeg. Nee, het is mei en we schieten zo de zomer in. Of zitten we er al in? Maar lekkere plaat is het wel. Earth, Wind & Fire. En welkom terug bij het tweede uur van Angela. Straks gaan we even luisteren naar Rens Dietz. Met een oud singeltje voor de plaat Op Zijn Plek. Ik heb nog een overzichtje van wat concerten deze week. En ik heb plek voor jouw eerste muzikale herinnering. Want welk singeltje was dat? Welk liedje? En waar was je toen je het hoorde? Of kwam je grote broer binnen met een nieuwe pick-up of een plaat? Of was het bij je beste vriendin die net haar eerste singeltje had gekocht? Laat maar eens even weten via de NPO Luister-app. En jullie hebben net allemaal platen aangevraagd. En voor degene die denken, ja, waarom draai je niet? We gooien het allemaal op een lijst en we proberen dat in de komende weken gewoon af en toe eens zo'n plaatje te draaien. Geven we dan onze Rozemarijn. Goed, maar laat me even weten wat je eerste muziekje was, wat je herinnert. En dan gaan we misschien straks samen even terug in de tijd. Dat gaan we trouwens nu al met Dave Clark 5 uit 64. Glad it's all over.

Nou, die heb ik een tijd niet meer gehoord. Dat was een echtpaar toen de tijd. Albano en Romina Power. Italo disco. Over de kleine dingen des levens die je gelukkig maken. En misschien heb jij ook wel zo'n plaatje waar je instant gelukkig van wordt. Omdat het je eerste muzikale herinnering is. Laat het me even weten. Hè. Dan gaan we even terug naar de huiskamer. Bij je ouders of je eerste liefde. Vertel maar even via de NPO luisterapp. Welk plaatje dat is. En wellicht lukt het ons om hem te draaien. Marjolein die appte me vorige week met een andere mooie herinnering. Hoi Angela, graag zou ik voor mijn man Arend het liedje van Roberta Flack aanvragen. The first time ever I saw your face. Dat prachtig, prachtig liedje. Ja, ontroerend. Marjolein zegt, dit liedje is ons lijflied. Daarop hebben wij elkaar na een lange tijd weer teruggevonden. En we zijn inmiddels 26 jaar getrouwd. Wat een mooi verhaal. En dank voor het gezellige programma. Graag gedaan. Ook in Duitsland luisteren we altijd. Nou, dat is goed om te weten. Internationaal publiek. Speciaal voor jou en Arend. We gaan hem draaien. The first time ever I saw your face.

0: Ja, het blijft toch de ultieme held, hoor. Chuck Berry, daar zijn we allemaal schatplichtig aan. No Particular Place to Go uit 1964. Over dat hij met zijn meisje een wandeling wil gaan maken, maar dat hij autogordel niet los wil. Ik wist niet eens dat ze toen al autogordels hadden. Maar aan de lijn heb ik Bram uit Rotterdam. Hi, Bram.
1: Een hele goede middag, Angela. Ja,
0: en jij, jij bent ook wel fan van Chuck Berry, hoor ik net.
1: Ja, ik ben een aantal concerten van hem geweest.
0: Ja,
1: fantastisch. Echt.
0: Ja, hij is toch wel de grote held, hè? Toch wel de oervader, vind ik, van de rock'n'roll.
1: Absoluut, ja.
0: Ja, en ik word ook al heel blij. Maar de reden dat wij elkaar spreken is dat jij zo'n prachtige plaat had, hè, waar je eerste muzikale herinnering aan hebt. Vertel eens.
1: Nou ja, het was een van de eerste singeltjes die ik kon kopen. Ik had net een oude pick-up gescoord. Ja,
0: okay.
1: Dat is ook zo wat. Dus ja, dan moet je ook een plaatje hebben. En net in die tijd was het nummer wat ik aan ga vragen net een hit. En ja, het was eigenlijk een goed nummer. Dus ik heb het nog steeds.
0: Heb je het nog steeds?
1: Ik heb het singeltje nog steeds. Die is wel grijs gedraaid.
0: Ja, dus maar doet hij het nog? Doet hij het nog?
1: Dat singeltje, ja. Ik heb geen pick-up meer die ik...
0: Oh. Ja, dat is wel... Ja, tegenwoordig zijn ze voor heel goedkoop weer te koop. Mijn dochters zijn er heel dol op. Dus daar kan ik opeens weer oude albums aan slijten en zo. Ja, wat leuk, hè?
1: Maar weet je wat is? Ik bedoel, ja, ik vind de computer, YouTube, je kan dat vrij snel opzoeken. Oh ja, dat nummer.
0: Maar Bram,
1: dus dan heb je heel snel.
0: Ja, ik snap het, hoor. Ik heb het ook. Het is, Spotify is wat dat betreft zo heerlijk ook. Dat je alles kunt vinden. En ben je wel een beetje aan het genieten van het lekkere weer vandaag? Want het is echt ongelooflijk zomer.
1: Ja, het is een soort groene vingersdag. Ik ben lekker met plantjes in de tuin. En dat soort dingen allemaal bezig. Moet ook gebeuren.
0: Ja, nou, we gaan nu maar even genieten. Want we gaan ze draaien. We gaan het plaatje draaien. Je mag hem zelf aankondigen.
1: Ja, de Moody Blues met Go Now.
0: Nou, dankjewel, Bram. Hier komt-ie.
1: Fantastisch, dankjewel.

0: De eerste band, The Corrs, met Radio uit 2000. En ze treden nog steeds op. In augustus doen ze namelijk nog een tournee door Spanje.
1: De plaat op zijn plek.
0: In de plaat op zijn plek neem ik je samen met schrijver van de popatlas Rens Diet mee naar bijzondere plekken uit liedjes. Goedemiddag, Rens.
2: Goedemiddag.
0: Nou, we gaan vanmiddag wel heel ver terug in de tijd, volgens mij. Waar gaan we naartoe?
2: Naar Ameland, het goudgele strand van Ameland.
0: Oh, Johnny Rijk.
2: Ja, ja.
0: We dansen samen de Postella.
2: Ja,
0: en dan
2: inderdaad.
0: In Ameland. Vertel eens.
2: Nou, eigenlijk, ze hebben elkaar gevonden natuurlijk in Amsterdam. Café Pigalle, waar ze zijn allebei cabaretiers, ze treden allebei op. En wat zo leuk is aan hun is dat ze eigenlijk geen strijd voelen of geen competitie, maar juist samen de handen ineens slaan. Ook natuurlijk een prachtig duo. De ene meer de aangever. Krijkamp weer meer de inkopper. Mm-hmm. Ze winnen een hoop. Ik denk dat ik over hun carrière kan ik heel lang vertellen.
0: Alle twee ook denk hele goede acteurs.
2: Inderdaad, dat ook. Ja. Verschillende kalveren natuurlijk.
0: Mm-hmm.
2: Op een dag worden ze eigenlijk uitgenodigd door Piveris. En hij zegt, hij heeft het nummer Geef mij maar Amsterdam ook al geschreven. En hij zegt, ik heb een mooi liedje voor jullie. En wat er in die tijd ook veel gebeurt bij cabaretiers, die gaan ook meezingen. En hij heeft een nummer geschreven en dat is Op het goudgele strand van Ameland. En dat nummer steekt eigenlijk een beetje de draak met het goudgele strand van Ameland. Want het gaat eigenlijk, het is een heel tropisch nummer.
0: Okay.
2: Er is een Hawaii-gitarist bij. Ze zingen ook over het tropische strand. Ze zingen over rietenrokjes. En het wordt eigenlijk een heel leuk mengelmoesje. En ze nemen eigenlijk de Nederlandse stranden een beetje op de hak. En omdat het rijmt op een vloogmarieten rokje in brand, hebben ze Ameland als strand gekozen. Verder geen hele goede reden voor.
0: Nee.
2: Maar het is wel lekker, denk ik, voor Ameland dat ze weer even op de kaart staan. En het nummer slaat best wel lekker aan.
0: Werd het een hit?
2: Nou, nee, geen grote hit.
0: Groot,
2: jij kent hem niet meer.
0: Dus nee, ik ken hem echt niet. We gaan er even voor zitten.
2: Ja,
0: we gaan hem
2: goed.
0: Even draaien.
2: Ja.
0: Dankjewel, Popatlas auteur Rens Diet.
2: Geen dank.
0: We gaan wat leren. Hier zijn Johnny en Rijk.

Ah, The Neck met My Sharona uit 1979. En dat was hun eerste single. Stonden ze 6 weken mee op 1 in Amerika. En daarna is er eigenlijk nooit meer echt een hit gekomen. Ze hebben het later nog wel eens een keer geprobeerd. Maar 2 van die jongens zijn dus al overleden. En ik weet nog wel dat ik ze live zag. Oh, zo'n energieke band. Ik weet niet meer, op een festival ergens in Nederland. Helemaal te gek. Over live optredens gesproken. Vanmiddag en vanavond zou je naar Chef Special kunnen gaan. Die spelen in het Openluchttheater in het Amsterdamse Bos in Amstelveen. En jongens, Chef Special is altijd

0: dat wordt natuurlijk ook een ontzettend leuk optreden. Kan niet anders. Aankomende vrijdag, dus dat duurt nog even, staan Suzanne en Freek in de Gelderdoom in Arnhem.
1: Ik beloof.

hebben het even gecheckt. Super Sister speelt vanavond in Doornroosje in Nijmegen. Nou, als je de kans hebt om te gaan, zou het doen als je het hebt over oude knakkers, zeg. En dan vanavond is er een enorm talent te zien in de Ziggo Dome in Amsterdam. Wellicht kennen jullie die nog niet, maar ze is de moeite waard. En we gaan naar de luisteren. Olivia Dean met So Easy to Fall in Love.

Ja, een van de vroege hits van de mannen van de Golden Earrings. Zo heette ze toen nog. Sound of the Screaming Day uit 67. En we gaan van de earring gewoon lekker naar David Bowie met Live on Mars.

Dat is een kort liedje. Ja, de Beatles met Mean Mr. Mustard. Zeg, we zijn er alweer doorheen, zeg. Dat is echt voorbij gevlogen. Dit was Angela op NPO Radio 5 voor deze week. Dankjewel Rosemarijn Rijmer. Weer een fijne lijst met muziek. Straks hoor je onze zilveren ere reismicrofoon winnaar Stefan Stassen en zijn Magical Mystery Tour met Tim Dame erbij. Ik wens jullie een heerlijk weekend. Geniet van het zonnetje en tot volgende week. En ga even staan en even de heupen losgooien. Want het is echt bewezen dat als je beweegt op muziek, dat is goed voor je hoofd, goed voor je hersenen, mensen. Doe maar. Tot volgende week. Santa Esmeralda.

0: samen was.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: en altijd.
1: Ga je bijna met pensioen?
2: Ja.
1: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
2: Nee.
1: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Human neemt je mee naar de politie, die in Kenia vrij gewelddadig is. Al wordt het veranderd door een agent en priester in één. En in Colombia wordt het vertrouwen in de politie teruggewonnen door een dansje? Ja, of een goocheltruc. Kijk morgen naar Metropolis, over agenten in de wereld. Human, radicaal menselijk.
5: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haag.
5: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
7: Stihl, sterk werk.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
7: Stihl, sterk werk.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
12: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
11: En voor de aangepaste fiets van Maria.
13: En zo kan ik er weer op uit.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
14: Medipoint.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: 2 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. 2 toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De Nederlander van 21 vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts en huiduitslag, en werd onderzocht in een privékliniek. Hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama nemen maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten, morgen reist hij door naar Saba en dan zo verder. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van die stad. Het plan van juristen, verkeerskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken, vooral binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Rechtse partijen voerden de afgelopen tijd actief tegencampagne. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Van Zwanenhals tot Bokkenpoot. De paden op, de lanen in. Van Hengelo tot Leiderdorp. Daar gaat de bus. Kom, hou je vast. Het kost je niets. Je hebt geluk. The Magical Mystery Tour.
2: The Magical Mystery Tour. Stevens.

0: Jewel. Jewel mag je zeggen tussen haakjes, eye to eye. Ja, dat is eigenlijk een heel naar liefdesverhaal. Over jaloezie, hebzucht en desillusie. En het is ruim 40 jaar oud, maar nog steeds actueel.
1: Ja, zeker weten.
2: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect.

0: Dit is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
1: Ja, lieve reizigers, we zwaaien even naar Angela Groothuizen. Van harte welkom allemaal bij de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde hallucinerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. En hier aanwezig ons altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. Goedemiddag, Cor Snijder.
2: Goedemiddag.
1: En natuurlijk ook een hartelijk welkom en een fijne reis voor de mensen die zojuist voor het eerst zijn ingecheckt. Waaronder in Baren, Jos Winschoten, Fijne Hans in Amsterdam, Arnold in Ermelo, Ernst in Gulp en Jan-Christian van der Sluis en Maaike van der Meer in Naarden. Ja, dan hebben we natuurlijk Tim Dame aanwezig, onze radiomissionaris en touranimator van dienst. En hij neemt zo voor ons het reisschema door. Dat klopt toch, hè?
3: Ja, dat klopt.
4: Reisschema.
3: Ja, beste reizigers, het reisschema. Hartelijk fijn dat u weer met ons meereist met de Magical Mystery Tour. Ik zou zeggen, maak het u zelf vooral comfortabel. De stoelen die zijn verstelbaar in elke gewenste stand. Van ontspannen lounge tot gewichtsloos zero gravity. Leun rustig achterover en laat deze reis lekker over u heen komen. Ja, we komen over, nou, wat zal het zijn? 5 minuten aan in Volendam. Daar hebben we dan even tijd om uit te stappen. Als het goed is, wacht Volendammer Jan Molenaar ons daar ook op voor een korte kennismaking in het zelfportret van een reiziger. Nou, de Molenaar zal sowieso een grote rol krijgen tijdens deze tour, want het is maar 1 keer molendag, hè, per jaar. En dat is van vandaag, beste reizigers, reden genoeg om niet alleen Jan Molenaar, maar ook alle molenaars vandaag in het zonnetje te zetten. Na een korte pauze rijden wij vlak na 3 uur richting een heel bijzonder speciaal ingelast geschiedenishoekje. En ik denk dat ik zeker niet overdrijf als ik zeg dat wij als eerste Nederlandse radiotour geluid gaan laten horen van farao Tutankhamon. Dan nog het weer. Er zijn wolken, er is zon en het kwik kan stijgen tot 22. Goed, voor nu allemaal een heel fijne reis gewenst.

0: reizigers. Hier is uw buschauffeur. Ik heb op dit moment een medepassagier naast me staan en die wil het volgende tegen u zeggen.
1: Mijn naam is Thijs van Leer. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
9: Ja, goedemiddag.

0: Love Grows, dat is een bubblegum evergreen van het zuiverste water over onvoorwaardelijke liefde voor Rosemary.
1: Wauw.
0: Dat is mooi, hè? Tim,
1: Tim, ja.
0: Tim, de incheckers.
1: Ja, Jaap. Rob, die komt binnen. Ik ben net thuis van mijn schietclubpie. Ik zit er weer helemaal klaar voor, dus die checkt in. Ja. Kim en Ton, twee ICT'ers, willen graag opstappen bij Drie Molens, bij de Drie Molens van Schermerhorn.
0: Hey, dat is leuk.
1: Gerrit uit Aalden wil graag opgehaald worden in Drenthe. En Rob Heintjes appt, hallo, net op tijd kunnen instappen. Mijn telefoon was 3 kwartier oververhit door de zon op Kreta. Nu weer contact met de bus, gelukkig. Thea, die stapt in vanuit het zonnige Nuenen en is, schrijft, ik ben lekker bezig met stofknippen. Ik ben een jas aan het maken. Ja. Gezellig zo, met een busrit op de achtergrond. Ja. En Jos, die is lekker net op tijd ingecheckt bij de bushalte. In Helmond.
0: In Helmond.
1: In Helmond.
0: Goed, lieve mensen, lieve reizigers. Wij zijn aangekomen in het heerlijke Volendam, waar het zoute verleden van de Zuiderzee fluistert tegen de knusse houten gevels. Hier stappen we zo meteen uit voor een bezoek aan Volendammer Jan Molenaar. En Molenaar, Tim, dat is een bekende achternaam, hè, in Volendam.
1: Die komt zelfs voor in de top 10 van bekendste achternamen in Volendam.
0: Ja, jij hebt de huidige top 10, heb jij op dit moment?
1: Ja, ik heb hier de huidige top 10.
0: Ga je gang.
1: Op 10, Molenaar.
0: Ja.
1: Op 9 staat Jonk.
0: Ja.
1: Op 8, Zwarthoed. Ja?
0: Ja, daar wou ik even een opmerking over
1: Zwarthoed?
0: Maken. Zwarthoed? Ja. Want ik heb toch een hondje?
1: Ja, Annie.
0: Annie. En die heet dus eigenlijk Annie Zwarthoed. Want het is de dochter van Puk Zwarthoed uit Volendam.
1: Ja, wat een mooie naam. Ja, leuk, Annie Zwarthoed.
0: Ja.
1: Keizer staat op 7.
0: Ja.
1: Op 6, Bond.
0: Ja.
1: Op 5, Smit. Ja, daar is die. Op 4, Kwakman.
0: Ook, ja.
1: 3, Schilder. Op nummer 2, Veerman. En de ultieme nummer 1 in Volendam is Tol.
0: Ja, Tol. Een hele bekende naam.
1: Tol, ja.
0: Jij wou even stilstaan bij Jonk, nummer 9.
1: Ja, Jonk, ja. De Melanie Jonk, dacht ik direct aan. Van Mel en Vintage Future. Dat is toch een vriendin van de bus. Dus die wilde ik even niet onvernoemd laten. Ja. Maar wat dacht je ook van Wilhelmus Maria Wim Jonk? Ja. Ja. Dat is de voormalige Nederlands profvoetballer. Speelde onder meer voor FC Volendam, Ajax, Internationale, PSV en het Nederlands elftal. En tegenwoordig is Wim Jonk actief als assistent bondscoach van Ronald Koeman bij Oranje.
0: Ja.
1: Ja, en wat veel mensen niet weten is dat hij ook een heel groot dichter is, die Wim Jonk. In 1998, in de herfst van zijn voetbalcarrière, hoe mooi is dat, schreef hij het gedicht De Voetballer.
0: Hier komt hij.
2: De Voetballer. Voetballer zijn is een prachtig bestaan. En als ik de keuze had, dan zal ik er weer voor gaan. Het spel zal me altijd blijven boeien. Het mooie gevecht om naar een hoger level te groeien. Het douchen na een overwinning voelt zo heerlijk. Dat moet ik bekennen. Maar het 's morgens wakker worden na een nederlaag, daar zal ik nooit aan wennen. Ik moet er niet aan denken dat ik nu zou moeten stoppen. Mijn hart gaat er nu al onrustig van kloppen. De spanning en vooral het plezier zal ik dan enorm gaan missen. Het gekletter van de noppen in de gang. En het vlak voor de wedstrijd nog even gauw gaan piezen. Die goal, de paas en de 1-2. Al die prachtige momenten, die draag ik voor altijd met me mee. Bij tegenslag of onrecht, dan ontstak van binnen het heilige vuur. Het vuur dat bijna niemand kon stoppen, ook al was het soms zuur. De strijd met jezelf en soms tegen iedereen, dat hield me staande. Ook al wankelde ik wel eens, ik bleef op de been. Buiten is het bijna donker, het is niet meer licht. In de herfst van mijn carrière schrijf ik dit gedicht.
3: Je luistert naar The Magical Mystery Tour.

0: de nieuwe single van de Rolling Stones, In the Stars. En Mick Jagger klinkt echt wel iets jonger nog dan 10 jaar geleden, hè?
1: Ja.
0: 10 jaar geleden. Ja.
1: Het klinkt echt heel goed.
0: Ja, het klinkt misschien iets te goed.
1: Ja, bijna wel. Ja. Ja. Bijna niet te geloven.
0: Ik heb hem nog nooit zo gehoord. Maar de single is goed. Rolling Stones, dus nieuwe single. Lieve mensen, we zijn nog steeds in Volendam. Van alle kanten wordt erin gecheckt. Zullen we eens even luisteren naar Leo, want die was wat laat.
1: Ja.
0: Maar hij is er toch bij, hoor.
1: Fijn.
2: Goedemiddag, Stefan, Tim en Cor. Leo stapt in vanaf een druk Rutenberg 35. Lekker aan klussen geweest. Nu in de bus. Genieten van jullie fijne programma. Hoedoe.
0: Hoedoe. Leo, ja, hij is altijd aan het klussen. Hij is altijd wel ergens bezig.
1: Ja, en nu is hij lekker aan. Maar hij is net terug van vakantie, hè?
0: Klopt, hij was naar Siena in Italië.
1: Ja, ja.
0: Heeft hij hier gewandeld.
1: Ja.
0: Wil jij nog iemand noemen?
1: Ik heb nog hier Cor uit Frankrijk. Die checkt in en die zegt, ik heb vanmorgen rabarber geoogst. En ik ga het nu verwerken onder het genot van jullie programma.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Nog één?
1: Nog Dirk komt nog binnen. Gisteren stond hij in Oorschot bij de houtversnipperaar.
0: Ja, toen liet hij zijn houtversnipperaar horen. Ja.
1: Hij zegt nu vandaag niet achter de versnipperaar,
0: nee,
1: maar gewoon aan de droogmolen.
0: Nou, laat die even horen dan, de droogmolen.
1: Zeker weten.
0: Gisteren hadden we een prachtig geluid van zijn houtversnipperaar. Maar een droogmolen hebben we nog nooit gehoord. In ieder geval niet de droogmolen van Dirk.
1: Nee.
0: En die is natuurlijk altijd uniek, omdat het een droogmolen van Dirk is.
1: Ja.
0: Laten we contact gaan zoeken met Jan Molenaar. Want hij is onze vaste reiziger. En hier is zijn zelfportret.
3: Dit is een zelfportret van een reiziger. Met vandaag Jan Molenaar.
4: Ja, ik ben Jan Molenaar. Ik ben geboren en getogen in Volendam. Ik ben net 47 jaar oud geworden. En ik woon hier heel fijn met mijn mooie, fantastische vrouw, Esther Tolk.
5: Esther is de liefde van mijn leven, ja.
4: En onze drie kinderen, Miles, Jackie en Jody. Ik heb ook een bijnaam, maar dat is wel, die is een beetje angstaanjagend. Terwijl ik een heel vredelievend persoon ben. Mijn straatnaam is Jan Terror. Maar dat is dus meer door een zijstroming van de hardcore. Dat was Terror en daar hield ik helemaal niet zo van. Maar ik vond enkele liedjes goed. Ja, en dan is zo'n naam is snel geboren. Jan Molenaar weet niemand wie ik ben. Jan Terror weet dus gelijk, dat is die en die man. Ja, het leven is goed. Ik werk in de IT. Ik werk bij de gemeente Edam Volendam tegenwoordig. Ik hou heel erg van Duitsland. Duitsers zijn ook mijn favoriete mensen op de wereld. Ja, eigenlijk, ik ben een Berliner, kan je wel zeggen. Ik heb vrienden die wisten gewoon op een vierde van, ik word vrachtwagenchauffeur. En die zijn het ook geworden. Ja, dat heb ik, dat weet ik eigenlijk nu nog steeds niet, zal ik je vertellen. Weet je, er is geen dag dat ik opsta dat ik denk van shit, ik moet aan mijn werk. Ik zeg altijd, we willen allemaal wel boswachter worden, maar dat kan er maar één per bos worden, weet je. Ik ben zo'n gek die gewoon als hij vuil op de straat ziet liggen, weet je, niet overal, want anders blijf ik bezig. Maar ik gooi gewoon naar de dichtstbijzijnde vuilnisbak. Dat heb ik eigenlijk van mijn vader. God hebben ze ziel. Jan Prop was dat. Toen lacht ik hem altijd uit van ja, zo blijf ik bezig. Maar toch, hij is nu net 13 jaar overleden en nu doe ik het eigenlijk ook. Met hem in gedachten, dan denk ik aan hem en dan weet ik dat hij zegt van zie je wel, van... Goed zo, jongen. Dit doe je nou goed. Ik heb een mooie gevleugelde uitspraak van een oude collega. Je vangt meer vliegen met honing dan met azijn. En dat is ook gewoon wel zo. Weet je. Als je gewoon goed blijft doen, dan komt het vanzelf naar je toe. Ik wil graag Steely Dan met Dirty Worker horen. Nou, als je dan de titel hoort, deze persoon laat zich niet meer gebruiken door iemand anders. I won't do your dirty work no more. Nou ja, ik hou er ook niet van tot mensen mij voor de karretje zouden spannen. Dan heb je echt de verkeerde woorden. Ik doe alles met alle liefde. Maar als je voor de verkeerde reden je voor je karretje spant, dan moet je me niet hebben. Was getekend, Jan Molenaar.

0: Next.
1: In het kader van de actie Volendam Hoog heeft de platenmaatschappij 9 gram LP uitgebracht met 14 gouden hits van eigen bodem, waaronder de Cats, de George Baker Selection, de Daisy Man's Band, de T-Sat, BZN en vele anderen. De prijs is 10 gulden en de baten gaan naar voetbalvereniging Volendam. Kom, geef Volendam een kans en koop die plaat.
2: Wij zijn het dorp waar alles het mooiste is en vanzelfsprekend het beste.

0: gek idee vind ik dat, hoor. Dat dit nummer is dus 44 jaar geleden kwam dat op de markt. Om het maar eens heel naar te zeggen. Fleetwood Mac met Hold Me in de Forest, Steely Dan met Dirty Work. Dat was uit 1972.
1: Zo ook alweer.
0: Ja, dat is ook nog heel, later. Nog later. En ik heb deze plaat pas ontdekt in 1976.
1: He? Zo.
0: Even voor de statistieken. Okay. Eens even kijken. Dit is de Magical Mystery Tour. Je reist met de Magical Mystery Tour. Geheel op eigen risico, maar... Dat is helemaal nergens voor nodig, want er is helemaal geen risico.
1: Nee.
0: Dit is een virtuele busreis, geel op jouw golflengte hier op NPO Radio 5. En we zijn te bereiken op een hele makkelijke manier. Dat gaat via een glasheldere app, de NPO Luister app. En dat is een fantastische app. Daar kun je inspreken. Nou, dat mooi geluid hoor, als dat hier binnenkomt.
1: Ja, dit is bijna mooier dan de Rolling Stones nog.
0: Ja. Dus laat dat, ja zeker. Ja. Laat het even horen. Laat jezelf even horen via die luisterapp. Dat vinden we leuk dat je bent hier gecheckt. Of gewoon eventjes, hallo, ik ben erbij. Of wat je aan het doen bent. Daarnaast hebben we ook nog een noodnummer 0800 3555. Die gebruiken we gewoon, wat zegt het nummer? Het zegt het al, hè? In geval van nood.
1: Ja, en dan kom je er direct in.
0: Kom je er direct in en we gebruiken het af en toe ook voor spelletjes.
1: Ja, straks ook.
0: Straks gaan we spelletjes verder. Je kunt het nummer alvast opschrijven. Schrijf het gewoon eventjes op een papiertje en leg het in de keuken en dan heb je dat maar. Dan, lieve mensen, Miranda laat weten, goedemiddag Magical Mystery Tour. Ik ben wel wat laat, maar gelukkig kom ik nog met de bus mee. Trouwens, vanavond lekker naar Rotje Knor, naar het Dikste Café. Groetjes, Miranda.
1: Klinkt gezellig.
0: Wat zegt u?
1: Dikste Café.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Het is vandaag zaterdag 9 mei 2020 en het is voor de 53ste keer Nationale Molendag. En dat betekent dat veel molens in Nederland vandaag open zijn voor het publiek. En er zijn nogal wat molens, hoor. Ik heb er een paar hier voor mij. Dat is Molen de Trouwe Wachter in Tienhoven, is geopend. De Homse Molen in Stevensweert, de Bovenste Plasmolen in Plasmolen, hele mooie molen. Watermolen Hakvoort, de Moppermolen in Rijpwetering. En wat dacht je van Molen Nooit Gedacht in Merselo, Limburg. En die is morgen ook open trouwens, tussen 11 en 4.
1: Zo,
0: dat is niet gebruikelijk, maar in Limburg gebeurt dat dus wel. Hartstikke leuk. Maar ja, er is ook dus, en daarom willen we het even aansnijden... onze eigen Jelmer Lelieveld, die is betrokken bij alles en nog wat.
1: Ja.
0: Maar echt betrokken, hè?
1: Zeker.
0: Een man die van verbinding houdt en die trekt zich dingen aan op een goede manier... En hij heeft ons gewezen op de schaduwzijde van de Nationale Molendag. Want hij kwam met een schokkende mededeling.
1: Ja, er is een tekort aan molenaars. En daardoor is de toekomst van de Nederlandse molen ook niet zeker.
0: Nee.
1: En dat had hij dan weer gehoord van Jan van Elteren. Ja. En dat is dan weer de opleidingscoördinator van de Brabantse afdeling van het Gilde van Vrijwillige Molens.
0: Een vriend van hem, ja.
1: Nou, en als er dan straks niet genoeg molenaars meer zijn... dan worden ze ook te weinig gebruikt. En dan dreigen ze weer op een gegeven moment slecht... of zelfs helemaal niet meer te werken.
0: Ja.
1: Nou, dat heeft hij zich behoorlijk aangetrokken. Ja. En daarom heeft hij een reclame gemaakt om het tijd te keren. Het is een reclamespot die hij helemaal geheel belangeloos... en in zijn vrije tijd in elkaar heeft gezet.
0: Ja.
1: En hij hoopt hiermee molenaars aan te trekken.
0: Ja, wij hebben de spot gehoord. Hij is fantastisch.
1: Ja, vind ik ook.
0: En wat ik ook leuk vind om even te vermelden... want het heeft niks met, met de inhoud te maken... maar dit is ook nog zijn eerste reclamespot.
1: Oh, dat wist ik niet. Oh, wauw. Nou,
0: dus als jij een keer een reclamespot wil hebben... hij doet het geheel vrijblijvend.
1: Met zijn eigen stem ook,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja. En hij doet het gewoon desnoods op eigen kosten.
1: Ja.
0: Laten we gaan luisteren naar Spot Molenaar.
2: Wie wil je worden? Dat is niet de vraag. Het gaat er vooral om... wat wil je worden? Iemand die door weer en wind gaat. Die verprijzelt om te leven. Iemand bij wie het water nooit tot aan de wieken staat. Voor wie zwichten geen knieval is... maar juist een teken van spierkracht... en een uitzonderlijk goed voorspellend inzicht... voor naderende meteorologische verschijnselen. Geef een draai aan je leven. Scheid het kaf van het koren. En bescherm wat ons dierbaar is. Word molenaar.
3: Ook buiten kantooruren.
2: Je moet het maar kunnen.

0: La Poupée qui fait non uit 1966, Michel Polnareff. Tim Dame, we gaan het straks hebben over iets bijzonders, vind ik. Het is ook wel een soort van onthulling.
1: Nou, daar kun je wel
0: zeggen. Iets al over kwijt?
1: Ja, het gaat over Tutankhamon.
0: Ach.
1: Ja, over de farao.
0: En daar is nieuws over?
1: Ja.
0: En daar ben je ingedoken?
1: Ja.
0: Maar je kunt niet alles kwijt, want we hebben niet heel veel tijd. Maar wat je niet gaat vertellen straks in het tweede uur... kun je nu wel even vertellen, want die Tutankhamon, die had het niet makkelijk.
1: Die had het zeker niet makkelijk, nee. Kan ik wel iets over vertellen. Want hij had sowieso al 1 centimeter verschil tussen de lengte van zijn benen. Dus, en daardoor had hij een scheve ruggengraat.
0: Ja.
1: Had een klompvoet,
0: ja.
1: Miste een teen. Had ook een botziekte en een zwak immuunsysteem. En dat was allemaal het gevolg van inteelt. Hij liep met een stok.
0: Ja.
1: En hij leed ook aan een ontsteking aan zijn knie... doordat hij waarschijnlijk van een strijdwagen was gevallen.
0: Ach, jongens.
1: En uiteindelijk is hij gestorven aan die ontsteking... gecombineerd met malaria.
0: En hoe oud was hij ongeveer?
1: Dat is...
0: Nou, die werden niet oud.
1: Nee, die is niet oud geworden.
0: Heel erg oud.
1: Nee. Nee.
0: Karakter iets over bekend? Had hij wel een... was hij goed gemutst? Of...
1: Dat weet ik ook niet.
0: En had hij liefde in zijn leven? Of was hij daar ook naar op zoek?
1: Dat denk ik wel.
0: Voor de plaat die nu gaat komen zou het fijn zijn... dat hij daar altijd naar heeft gehunkerd.
1: Hij heeft lang gezocht naar de liefde, ja.
2: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar 1 verzoeknummer.

0: 1966, Cher met Bang Bang. My Baby Shot Me Down, dat is ook een naar verhaal, zeg. 1966, dat is 60 jaar geleden. Tim, ja. Ik zeg het even heel bewust, want ik ben zo benieuwd of jij er inmiddels achter bent gekomen. Of Tutankhamon, ja, die is natuurlijk dood gegaan, maar wanneer?
1: Toen hij 18 was, al.
0: 18?
1: Ja, 18. Ja, en hij werd al op zijn 9e farao.
0: En hoe weet je dat?
1: Staat hier, op WikiKids.
2: Jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
3: Oh yeah.
2: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook The Story, Stravinsky in Parijs. Op 28 mei nemen Francis van Broekhuizen en Orkest Fion je mee naar het Parijs van begin 20e eeuw, waar Stravinsky de muziek op zijn grondvesten doet schudden. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Hey Remol!
8: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Hey, Remol!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
11: Human neemt je mee naar de politie, die in Kenia vrij gewelddadig is. Al wordt het veranderd door een agent en priester in één. En in Colombia wordt het vertrouwen in de politie teruggewonnen door een dansje? Ja, of een goocheltruc. Kijk morgen naar Metropolis, over agenten in de wereld. Human, radicaal menselijk.
12: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 3 uur door Almegens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van 2 mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de 2 had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. Brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het housefestival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in, omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hantavirus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oostgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilist is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel.
13: De Magical Mystery Tour. Stevens.

0: Ons mam en ik willen graag...
1: Van Paco horen. Dankjewel.

0: taka taka taka taka taka. Dit is toch heerlijk, dit. Paco Paco, taka taka taka. Dat zei ik niet goed, maar goed. 1972, welkom terug bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Een vijfdimensionale radioreis onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen. En betoverende vergezichten. En hier in de bus toch steeds aanwezig. De immer goed lachse buschauffeur, de man met diverse diploma's. Cor Snijder, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En ook hier aanwezig tour operator. Operator zeg ik.
2: Ja.
0: Tour op. Ja, operator.
2: Operator.
0: Dat mag je toch zeggen?
2: Dat is het, ja.
0: Geluksanimator.
2: Dat ben ik ook.
0: Ja, en nog eens radiomissionaris ook.
2: Zo hé.
0: En hij heet Tim Dame. Tim, goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Ook aan iedereen in de bus.
0: Ja.
2: Ja, zometeen hebben wij toch wel een heel bijzonder moment. Want ik kan melden dat wij ruim 3000 jaar oud geluid gaan laten horen.
0: Ja.
2: Het heeft allemaal te maken met Tutankhamon.
0: Ja, Tutankhamon, die is maar 17 geworden.
2: Ja, of 18. Ach, dus even om het even. Ja.
0: Ik weet het niet, hè. Nee. Maar ook nog, wat ook nog sterk is, wanneer werd hij farao?
2: Toen hij 9 jaar oud was.
0: Je moet je nagaan.
2: Ja.
0: En tussen die 9 jaar en die 17 jaar, 18, heeft hij zoveel ziektes opgelopen.
2: Ja, is het echt niet makkelijk geweest.
0: Nee.
2: Heel veel ziektes opgelopen en uiteindelijk gestorven aan malaria.
0: Ja, en je kiest er natuurlijk niet voor om farao te worden,
2: nee.
0: Denk ik. Hè?
2: Dat nee,
0: je gewoon
2: nee.
0: Gedwongen.
2: Dat is dwang, ja. Ja.
0: Maar goed, daar gaat straks het hele verhaal niet over.
2: Nee, dat gaat over iets heel anders. En ja, maar daar wil je bij wezen.
0: Het past allemaal in jouw geschiedenisboekje. Hoekje eigenlijk,
2: hoekje,
0: moet ik zeggen.
2: Ja,
0: want dat is jouw passie. En misschien hebben andere mensen die luisteren, andere reizigers, hebben ook passies waar ze even over willen vertellen. Dat ze denken, wist jij dat? Doe het gerust.
2: Via de app.
3: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour.
4: Ongelooflijk, wat zit dit programma geraffineerd in elkaar.

0: verschijnt op mijn Netflix direct.
1: Even.
0: Dan verschijnt op mijn Netflix direct Bert Hanrikman.
2: Dat meen je niet.
0: Ja, zijn hele lichaam komt dan hup naar boven.
2: Hij is natuurlijk groot fan.
0: Ja, hij is enorm. Ik heb hem wel eens zien. Ja, heel veel mensen hebben dat gezien. Ja, hij kan die moonwalk.
2: Ja.
0: Maar hij heeft het voor mij ook wel eens een paar keer privé gedaan.
2: Dat meen je.
0: Ja, het is waanzinnig. Maar goed, dat geldt terzijde, lieve mensen. Je reist met de Magical Mystery Tour. Geheel op jouw golflengte, op jouw frequentie. En je kunt nog inchecken, want we zijn nog 43 minuten onderweg. En dan zetten we je af bij het Theater van het Sentiment met Antje Montero. In de tussentijd kun je ons... je weet het nooit met dit soort reizen. Het is altijd verwacht en dan weer onverwacht. We gaan naar rechts, leuk weggetje.
2: Ja.
0: En dan gaan we weer naar links. Denk je, dat is weer een ander weggetje. Maar ook wel leuk. En zo maak je van alles mee. Zo kan ik nu alvast verklappen dat we straks gaan we duiken in de wereld van Tutankhamon.
2: Ja, dat moet nog heel even wachten.
0: Ja, moet nog even wachten. Maar daarna...
2: Ja, daarna gaan we een spel spelen.
0: Ja, dat moet je even uitleggen.
2: Ja, dit is wel even belangrijk om je daar... Want daar kun je alvast op voorbereiden. Want ja. Het is een belspel.
0: Ja.
2: Je belt straks zo snel mogelijk in. En als we het straks gaan spelen, dan gaan die lijnen ook meteen open. En dan gaan we het ook spelen. Dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
0: Ja.
2: Dus dan is het wel even belangrijk dat je dat telefoonnummer alvast voorgeprogrammeerd hebt.
0: Ja,
2: dat is 0800.
0: Ik vind dat je dat het vrij snel zegt.
2: 0800. 00.
0: Ja.
2: 3000.
0: Ja.
2: Dus 3000.
0: Ja.
2: 555.
0: Ja. En dan kan je het ook even opschrijven, snap je?
2: Ja. Heeft iedereen het?
0: Nou, 0800. 3000. 555. Dat is hem.
2: Dat zal iedereen wel hebben. Ja. Okay. Dat is voor zometeen even belangrijk.
0: Gek spel is het, hè?
2: Het is een best gek spel. Het luistert naar de titel Jij geeft het antwoord, wij stellen de vraag.
0: Ja.
2: Het is een keer anders dan anders.
0: Ja.
2: En het gaat in een razendsnel tempo. En we hebben 1,5 minuut op de klok volgens mij.
0: Ja.
2: En in die tijd, het is even aan hoe snel het gaat. Hoeveel prijzen we kunnen weggeven.
0: Ja. Maar het is misschien wel handig als je vast een antwoord bedenkt.
2: Ja, als je een antwoord hebt, hou hem voor in je kwap. Ja.
0: En dan is het aan Tim om zo snel mogelijk de vraag te weten. En hoe sneller hij is, hoe meer kandidaten prijzen kunnen winnen.
2: Ik ben heel benieuwd.
0: Goed, nou gaan we nu even voor zitten. Ach, de muziek is bijna afgelopen. Maar dan gaan we er even voor zitten. Want dan wil ik weer even de single van Nona draaien.
2: Oh, heerlijk.
0: This is All I'll Be. En ik vind dat zo'n mooi nummer.
2: Ik ook.
0: Hier komt-ie.

0: dit het titelnummer zou zijn van de nieuwe James Bond film.
1: Nou, dan heb je hem.
0: En dat was in één slag was hij wereldberoemd. Zo goed vind ik dit nummer. Tim, ben je daar klaar voor? Want je geschiedenishoekje.
1: Ja, dat ga ik nu openen.
0: Die ga je openen. Praat rustig. En ik ben een en al hoor.
1: Okay.
0: Ik zal niet de enige zijn. Ik denk alle reizigers hier in de bus. Ga je gang. Veel plezier ook. Veel plezier ook.
1: Ja, dankjewel. Dat is belangrijk. Muziek. Ja, vandaar. Ja. Ja.
0: Ja, sorry jongen. Ik weet niet wat jij... Zo lang stil.
1: Ja. Ik vond het zo'n mooie muziek ineens. Ja. Het is Egyptische muziek. Ja. Goed, ik ben er klaar voor.
0: Veel succes. Ja. Muziek.
1: Ja, vandaag... is het de geboortedag van archeoloog Howard Carter. Hij werd wereldberoemd door de ontdekking.
0: Nee, laat hem even een... Laten we maar eventjes iets gezelligs draaien. Want,
1: denk het ook.

0: Julio Iglesias. Quiéreme. Zeg je dat goed? Quiéreme.
1: Quiéreme.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je luistert naar NPO Radio 5 en je reist met de Magical Mystery Tourbus. En we zijn aangekomen bij het item over Egypte en de farao. Toe te gaan, man. Sorry, het ligt aan mij dat ik dan de hele tijd moet lachen. Lukt het je wel?
1: Ja, ik ga het toch proberen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ik vind het ook belangrijk.
0: Ja, ga je.
1: Goed. Ja, beste reizigers.
0: Sorry.
1: Ja. Als dat rustig kan beginnen, dan zou dat wel fijn zijn.
0: Dat was ook de bedoeling, maar...
1: Oké.
0: Het is echt niet leuk om in de lach te schieten, hoor. Dus,
1: nee, okay, zeker niet bij zo'n onderwerp. Ja, beste reizigers. Vandaag is het de geboortedag van archeoloog Howard Carter. Hij werd wereldberoemd door de ontdekking van het graf van de Egyptische farao Toetanchamon. En er wordt zelfs gezegd dat deze Howard Carter de enige echte Indiana Jones was. Op 26 november 1922 maakte Carter in het bijzijn van Lord Carnarvon, Lady Evelyn en assistent Arthur Callender een kleine opening in de linkerbovenhoek van de deuropening. En dat deed hij met een beitel die hij van zijn oma voor zijn 17e verjaardag had gekregen. En hij kon bij kaarslicht naar binnen kijken in het graf. En toen Lord Carnarvon vroeg, kun je iets zien? Antwoordde Carter de beroemde woorden, yes, wonderful things. En in dat graf werd van alles gevonden. Een gouden dodenmasker, een rood kwartzieten sarcofaag met daarin de mummie van de farao. Ruim 3000 voorwerpen, waaronder een vergulde strijdwagen, stoelen, bedden, beelden van goden. Twee bijzondere dolken, waaronder eentje die met een ijzeren lemmet, dat hoogstwaarschijnlijk gemaakt was van een meteoriet, was afgewerkt. En nu komt hij, ook twee trompetten. Een zilveren en een bronzen.
0: Ja.
1: En die trompetten, die heb ik hier. Die heb ik meegenomen. Het zijn qua formaat best grote trompetten. Ze werden samengevonden en verpakt in riet. En ze zijn wel 58 centimeter lang.
0: Zo, dat is echt...
1: En het bijzondere is dat ik ze dus heb meegenomen.
0: Ja?
1: Dit is volgens mij nog nooit eerder gehoord.
0: Nou, ja.
1: Het zijn de trompetten van Toetanchamon.
0: Ja, uit.
1: Het... Wat uit?
0: Uit welk jaar? Hoe lang geleden?
1: Ja, dat is meer dan 1500 jaar voor Christus. 3000 jaar oud.
0: Oké. We gaan luisteren.
1: Ja.

0: mooi. Stephen Stills, Love the One You With uit 1970. Daarvoor hoor je het, het verhaal natuurlijk. Ja, en Egyptian Reggae natuurlijk van Jonathan Richman. Laten we die vooral niet vergeten, want die horen natuurlijk helemaal bij jouw item over Tutankhamon. Aantal leuke reacties ook. Ook een reactie van Dorit. Dat is, ik zie het als opbouwende kritiek. Die zegt, als je zo in de lach schiet tijdens het praten, het ging ook over mij dan ook, hè, geloof je je dadelijk niet meer.
1: Ja, eens. Ja.
0: Eens, gewoon eens. Ja. Dan is er iemand anders die heeft ook nog kritiek. Dat is niet opbouwend. Die zegt, wat een onzinverhaal allemaal.
1: Ja.
0: En dat, dan moet het toch wel even streng zijn, want dat is niet zo.
1: Nee, het is, het waren de echte trompetten van Tutankhamon, die je net hoorde.
0: Jij zei gekscherend, ik heb ze hierbij. Ja, dat kan natuurlijk nooit. Die zijn onbetaalbaar. Die mogen, kun je niet.
1: Nee, die liggen achter slot en grendel.
0: Dan mag je niet eens op blazen.
1: Nee, maar dat is toch ooit gebeurd.
0: Ja.
1: Ze zijn komen optreden bij de BBC. Volgens mij in 1939, even uit mijn hoofd. En dat hoorde je net. Dus dat zijn wel degelijk, dat is geen onzinverhaal.
0: Nee. En ook het verhaal over Tutankhamon zelf is ook niet uit de duim gezogen. Want
1: zeker niet.
0: Jij hebt diverse bronnen geraadpleegd. Want wat doe je? Je weet het niet van je buurman, hè? Dus je moet echt even onderzoek doen.
1: Ja.
0: En dat heb je gedaan.
1: Zeker.
0: Wikipedia Kids.
1: Ja, en daar stond ook dat Tutankhamon niet oud is geworden.
0: Je kunt het ook zelf eventjes nazoeken. Dan weet je dat het zo is.
1: Ja.
0: En dat is even alleen voor Wijnand bedoeld. Wijnand Tilburg, zo heet hij. Hij komt uit Tilburg, dat kan natuurlijk ook zo zijn. Goed, laten we eventjes de zinnen verzetten.
1: Ja.
0: En voor een nieuw format, we hebben er vormgeving bij. Ben je er klaar voor?
1: Helemaal klaar voor.
2: Jij geeft het antwoord. Wij stellen de vraag. Een spelformat van Tim Damen. Jij geeft het antwoord. Wij stellen de vraag. Een spelformat van Tim Damen.
0: Ja, een spelformat van Tim Damen. We hebben het nog nooit eerder gespeeld. En er zal ook wel weer kritiek op komen. Maar waarschijnlijk vinden mensen het ook leuk. Het is een spel wat nog nooit... Ja, ik heb het nog nooit eerder gehoord. Het schijnt wel een variant ervan te bestaan, hoor.
1: Dat zal zeker zo zijn, maar deze volgens mij nog niet.
0: Nee.
1: Het is een vrij simpel principe.
0: Ja.
1: Je belt naar het noodnummer 0800-3000-555. Je geeft een antwoord. Ik stel de vraag. En dan, als dat klopt, dan heb je gewonnen.
0: Ja, en we hebben ongeveer straks een bedenktijd, een vragenrace... Bedenktijd muziekje, die duurt 1 minuut en 16 seconden.
1: Ja.
0: Dan kun je best heel wat mensen nog aan de lijn krijgen. Maar dan moet jij scherp zijn.
1: Ja, en gaan we zien of dat gaat lukken. Ja.
0: Niet in de lach schieten, ik zeg het nu even tegen ons allebei. Maar anders is het zonde.
1: Nee.
0: Goed, wat we gaan doen. Telefoonnummer is 0800-3000-555. 0800-3000-555. Even voor Tim, als je echt geen vraag weet op het antwoord... Meteen passen. Dan kan ik meteen aan volgende kandidaat. Goed, dan ga ik nu het nummer noemen. En dan kan er gebeld worden. En kunnen wij direct het spel gaan spelen. Nummer is 0800-3000-555.
2: Jij geeft het antwoord. Wij stellen de vraag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik ben er klaar voor. Goedemiddag, met wie spreek ik?
3: Ja, je spreekt met Stefan.
1: Ja, antwoord. Ja, Stefan.
3: Het antwoord is van, nee, dat is belachelijk. Het is een broodje aapverhaal. Het is verzonnen, maar het is echt niet waar. En de hint heeft te maken met jouw essay van net.
1: Tutankhamon. Nee.
3: Ja, maar de vraag.
1: De vraag. Ja, nee.
3: Het antwoord is, het bestaat niet.
1: Ja. Bestaat niet.
3: Wat is de vraag?
1: De vraag.
3: Tutankhamon.
0: Bestaan niet trompetten.
1: Ja, die trompetten bestaan wel. Wat bestaat er niet? Nee?
3: Ja.
1: Pas.
0: Nou, gaan we naar de volgende. Met wie spreek ik?
4: Hi, met Simone.
0: Simone, je mag je antwoord doorgeven aan Tim.
4: Olijfboom.
1: Olijfboom. Populaire vegetatie in het zuiden van Europa.
4: Klopt.
0: Klopt.
1: Klopt.
0: Jij hebt gewonnen. Wat je hebt gewonnen hoor je zo meteen. We gaan naar de volgende. Met wie spreek ik?
5: Met Ronald.
0: Ronald, ga je gang met je vraag. Antwoord.
5: Mijn antwoord is 42.
1: 42. 40 plus 2.
0: Is goed. Helemaal goed.
1: Ja.
0: Jij hebt ook gewonnen. Je hoort zo meteen wat je hebt gewonnen. We kunnen nog één kandidaat doen. Goedemiddag. Met wie spreek ik? Hallo.
6: Hallo, met Henny van Willigen. Hallo.
0: Henny, Henny, ga je gang.
6: Petula Clark.
1: Petula Clark. Ja, dat is toch een geweldige artiest uit het Evergreen circuit.
0: Vraagteken.
1: Vraagteken.
0: Petula Clark. Ja, dat is goed. Ja, dat is gezellig. Zeg. Nou, jij mag er even bijblijven, want wat heeft hij gewonnen?
1: Twee tickets voor de nieuwe actietriller Normal.
6: Oké, ja. Dat klinkt goed.
1: Dat is een spannende film, hoor.
0: Het is een vier sterren thriller.
1: Of een bankoverval.
0: Een actiethriller was het, hè?
6: Ja, ik hou ook wel van films. Er is wel een puzzel bij me. Ja.
0: Oh, nou, leuk, je houdt van films.
6: Ja. Ik had over Petula, mag ik wat zeggen?
0: Nou.
6: Petula Clark, ik was eigenlijk op zoek naar een titel van haar. Daar had ik in een raadsel gegoten, zeg maar.
0: Dus, dan was het nog moeilijker geworden, hè?
6: Ja, misschien ken je het wel, hoor. Want slaap niet in de metro. Oftewel, don't sleep in the subway.
0: een kat in het raam.
6: Ja.
0: The cat in the window.
6: The cat, ja. En een kaars voor je raam.
0: Ja. Hey, maar je hebt dus prachtig twee filmtickets gewonnen. En de andere mensen die mee hebben gedaan, wat hebben die gewonnen?
1: Ja, ook twee filmtickets.
0: Ook dezelfde twee filmtickets?
1: Ja. Zijn ze er nog?
6: Ja, leuk hoor. Ja,
0: kijk, ze enthousiast allemaal. Jullie, blijf even... Blijf. Blijf even allemaal aan de lijn, dan noteren we al jullie gegevens. Oké. Ik vond het wel Steven Tetelep, daar vond ik het wel jammer.
1: Ja, maar ik liep gewoon even vast.
0: Ja, dat kwam omdat de vraag ook wel heel lang was.
1: Lang antwoord, ja. Ja.
6: Leuk, ga door.
0: Wat zeg je?
6: Ik vind het hartstikke leuk. Ik ga door. Ik wil wel naar de toren. Ik wil een trouwe luisteraar. Ik wil gewoon de twee

0: Zo hè, dat was heel experimenteel in die tijd. Pleasant Valley Sunday. Onbekend nummer van de Monkees. Of onbekend, maar het is in ieder geval wordt niet vaak gedraaid. Tim, zometeen natuurlijk het theater van het sentiment. Dat begint al over 12 minuten. Dan is de busreis ook afgelopen. En zij gaan terug naar 9 mei 1975. En dat was een bijzondere dag voor heel veel mensen. Die, vooral middelbare scholieren, die toen examen moesten doen. Eindexamen. Nou, dat is alle reden om daar eens flink aandacht aan te besteden. Want iedereen heeft wel herinneringen aan een eindexamen. En de vraag is, en we willen graag even die Theater van het Sentiment even te hulp schieten.
1: Ja.
0: Want er komen natuurlijk reacties binnen. Maar er kunnen nog veel meer reacties binnenkomen.
1: Ja, precies. Audio-appjes, het liefst.
0: Ja. Mensen liefst audio-appjes.
1: Eventjes inspreken van wat jouw herinnering is aan je eindexamen.
0: En of is het alleen maar even je cijferlijst doornemen van de examens die je niet gehaald hebt of wel gehaald hebt. Of misschien weet je nog dingetjes uit. Misschien weet je nog wel vragen en antwoorden.
1: Ja. Wat je tactieken om te spieken, dat kan ook natuurlijk. Hè?
0: Ja, tactieken om te spieken.
1: Ja.
0: Ja. En met terugwerkende kracht, hoe denk je nu? Ik droom nog steeds van mijn eindexamen Duits bijvoorbeeld.
1: Oh nee, dat lijkt me vreselijk.
0: Heb ik mijn eindexamen Duits en dat ik dat dan nog moet doen.
1: Nu nog steeds?
0: Ja, nu nog steeds.
1: Gadverdamme.
0: Terwijl ik hartstikke goed deed met mondeling Duits.
1: Ja.
0: Dat ging hartstikke goed. Mondeling Duits examen, want ik had 5 boeken waarvan ik er 4 eigenlijk niet had gelezen. Maar eentje wel, dat was Demian van Herman Hesse. Daar had ik hele stukken in het Duits had ik voorbereid. En als hij dat vraagt, kan ik citeren. En hij vroeg alleen maar over dat boek.
1: Ach.
0: En ik, in mijn mooiste Duits, het ene citaat en de andere, kreeg ik een
1: 9,5. 9,5, zo hé. Ja.
0: Maar ja, goed. En ook wel leuk hoe je dan naar zo'n eindexamen toeleeft. Hè? Was je daar dan al weken mee bezig? Of was het toch weer allemaal op het laatste moment?
1: Lekker laconiek, ja.
0: Ik had een vriend Arnold, dan belde ik hem op. Hoe zit jij met je eindexamen? Ik ben al lang klaar met leren, zei hij.
1: Dat meen je niet.
0: Ja, dan gingen we fietsend naar school toe. En wilde ik met hem wat rijtjes doornemen, of Frans bijvoorbeeld. Toen wist hij er geen één. Nee, in ieder geval, volgens mij kun je 2 uur lang praten over eindexamens. En dan in het bijzonder het jaar 1975, 9 mei, want dat was die belangrijke dag. Hoe doen we dat?
1: Via de NPO Luisterapp. Dus als je dan nu al iets inspreekt of doorstuurt, dan sturen wij het weer door naar het Theater van het Sentiment.
0: Dat zou leuk zijn. Dan kunnen wij het even afluisteren ook.
1: Ja.
0: Dat vind ik ook heel leuk. Zoveel mogelijk, heel graag.

0: Rolling in the Deep, Adele. Ja, er komen al reacties binnen, hoor. Er is iemand die zegt, ja, ik krijg een blackout. Maar bij mondeling Frans.
1: Oh, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ba, ba, ba.
0: Wat zeg je?
1: Ja, ba, ba, ba, ba, zeg ja.
0: Ja, daar wordt er wel eens rekening mee gehouden. Dat mensen blackouts. Gewoon blackouts hebben.
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Ja. Want het ging ook schriftelijk examen. Weet je. Je zit er op dat moment, je hebt een blackout. En je pen doet het niet, je weet het niet. Weet je. Of je moet

0: Ja, maar dat kwam dus omdat ik gehaast werd. En daardoor kreeg ik ook allemaal faalangst. Faalangst, blackouts, alles. Dus herinneringen aan je eindexamen. Laat het weten via die glasheldere NPO-luister-app. Of spreek het in voor het Theater van de Sint-Mint zometeen.
1: Ja.
0: Wil jij nog wat zeggen? Heb jij nog een leuke anekdote?
1: Oh, ik heb hier Karin. Die zei, ik kreeg mijn diploma op mijn verjaardag. En iedereen ging zingen voor me.
0: Ah, dat is leuk.
1: Dat is dan weer heel fijn.
0: Wat is leuk. Weet je trouwens wie dit zijn?
1: Mama's en de papa's.

0: Heel apart nummer,
1: nou,
0: dit.
1: Inderdaad.
0: De Mamas en de Papas uit 1967, Greek Alley. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van deze busreis. Voor de afkondiging geef ik jou graag het woord, Tim.
1: Ja, ik wil alle reizigers bedanken. En dat doe ik namens de gehele reisleiding. Bestaan uit Stefan Stassen, buschauffeur Cor Snijder, muzikaal geweten Roosmarijn Rijmer en mijzelf. Bedankt voor uw komst.
0: Ja, en zometeen op jouw golflengte een radiodrama in twee bedrijven over het jaar 1975 in het Theater van het Sentiment. In de rol van presentator wordt gespeeld door Antje Montero. Morgen dus een Magical Mystery Tour. Reis van je leven begint 2 minuten over 2. Ik hoop dat je erbij bent. Tim, bedankt.
1: Ja, jij ook. Tot morgen.
0: Dag Cor.
2: Tot morgen.
3: When a man buys a ticket for a Magical Mystery Tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
4: The

0: Maak morgen mee. KRO NCRV. NPO Radio 5.
1: Ster. De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
4: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
3: En voor de aangepaste fiets van Maria.
5: En zo kan ik er weer op uit.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Human neemt je mee naar de politie, die in Kenia vrij gewelddadig is. Al wordt het veranderd door een agent en priester in één. En in Colombia wordt het vertrouwen in de politie teruggewonnen door een dansje, ja, of een goocheltruc. Kijk morgen naar Metropolis, over agenten in de wereld. Human, radicaal menselijk.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief dus zekerheid in de winter en dynamische tarieven dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
12: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: 4 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de ouders onderweg zijn. Waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief. De Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anne van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde Van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zonnig, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. En het wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
11: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Welkom bij Theater van het Sentiment. En wat fijn dat jij er ook weer bent. We gaan vandaag terug naar 9 mei 1975. Duizenden middelbare scholieren stappen maandagochtend met zweethandjes op de fiets. Want ja, de eindexamens staan voor de deur. Nou, doe jij dit jaar ook eindexamen? Of heb je misschien net achter de rug? Laat het mij vooral weten in de NPO Luister-app. Want je weet het, ik hoor altijd graag jouw verhaal. Ja, zelf ben ik nog maar net 6, dus voor mij duurt het gelukkig nog wel even. En de komende 2 uur gaan we dus samen herinneringen ophalen en natuurlijk heel veel heerlijke muziek draaien. Zoals deze van Shirley & Company. Een van de grootste disco-hits uit de jaren 70.

0: Eerste spelletje. Jullie kennen het, hè? 20 woordjes, 60 seconden.
1: Daar schiet je mee met een...
2: geweer. Hoesten.
0: Wij vragen de adviesprijs.
3: Wij dachten 69.
0: 69 dachten jullie. Wij betaalden 75 gulden.
4: Goed zo. Kijk, Sjaki, daar zit tempo in. Kom maar, Sjaki. Kom maar. Kom maar, Sjaki. Juist. Nou, kijk, hij zit... ja, ja, ja. Hij moet er helemaal in. Hij moet er helemaal in. Sjaki, kom.
5: Het theater van het sentiment. Met Antje Montero.

0: Seals and Croft, I'll Play For You. Op onze kroondag 9 mei 1975, een hit in Amerika. En morgen treden ze op in het Loftus Road Stadium in Londen. En ik krijg hier een bericht binnen van Radiomaat. Die zegt, wat een prachtjaar 1975. I'll Play For You, mooie herinneringen. Nou, je weet het, wij zijn altijd op zoek naar die mooie herinneringen. Dus blijf ze vooral insturen. Ja, en wat gebeurde er nog meer allemaal op deze mooie dag 9 mei 1975? Nou, het staat allemaal in de kranten, dus die pak ik er even bij. Het is druk in Nederland, want het is hemelvaartsweekend. En we trekken er massaal op uit. Met tot gevolg stampvolle wegen. Tussen Den Haag en Utrecht stond gisteren wel 30 kilometer aan stilstaande auto's. En ik lees dat al 25 gemeenten zich hebben aangemeld voor een legaal gokcentrum. Het zal zeker nog 1 jaar duren tot de eerste casino's zullen openen. En in Amsterdam wordt geprotesteerd bij het Spaans consulaat. Met fakkels en spandoeken schreeuwen betogers de longen uit hun lijf tegen het regime van dictator Francisco Franco.
1: Franco assassino, Franco assassino.
2: Het eerste wat we vragen nu en de wens van het Spaanse volk is eigenlijk vrijheid voor de politieke gevangenen, terugkomst van alle ballingen en dat men gewoon kan vergaderen en vrijheid voor de politieke partijen, enfin, wat in deze landen de gewoonste zaak van de wereld is.
1: Libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad.
0: Ja, en een opmerkelijk bericht uit Groot-Brittannië, want daar mogen werknemers geen spijkerbroek aan op het werk. Want zo'n broek zou namelijk slordig en seksueel agressief staan. Nou, Nederland zit in een groot gat, jongens. Want het zwiebertje heeft het loze zwiebertje gat. Een paar weken geleden was hij voor het laatst op televisie en we missen hem allemaal. Zullen we nog 1 keertje luisteren naar het afscheid van de zwerver die richting Canada vertrekt?
3: Hey, je schrijf jou meteen als ik daar aankom.
4: Heel vaak, hè?
3: Heel vaak, zo vaak als ik maar kan. Maar jij schrijft mij ook, alsjeblieft, hè?
4: Heel vaak, Sweep.
3: En, goed.
4: Goeie reis dan, hè?
3: Ja, en als ik over een paar jaar terugkom... dan de koffie voor me klaar, hè?
4: Een hele trommel zelfgebakken koek.
0: Ah, nou. Ander nieuws. Burgers Dierenpark in Arnhem wil minder auto's in het park. Een mogelijke oplossing is een safari treintje dat sinds kort rondrijdt. Jan van Hoof van het Burgers legt het allemaal aan ons uit.
5: Een heleboel mensen hebben ons verweten dat die 2000 wagens maximaal capaciteit die we vroeger hadden, dat die zoveel vervuiling of andere oorzaken zouden hebben in het park. Nou, daar is helemaal geen sprake van. Het gaat er zuiver en alleen om dat we de bezoekers zo goed mogelijk tegemoet treden en zo goed mogelijk informatie kunnen geven.
0: En in de nieuwe revue van deze week staat wel een heel spannend verhaal. Hebben voetballers van Oranje als Cruijff, Rob Rensbrink en Arie Haan zich tijdens het WK vorig jaar te goed gedaan aan naakt zwemmen en orgies? Ik ben heel benieuwd.

0: Dat was natuurlijk Udo Jurgens. En ja, ook vandaag hebben we weer een prachtige top 5 voor je. En ik ben heel benieuwd, welke van deze 5 liedjes is nou jouw nummer 1?
1: Nummer 5!
0: Hey Maljo, Johnny en Orchestra

oh heerlijk. Ja, dit is dan toch mijn favoriet, George Baker. Fantastische man. Is geloof ik 81 of 82 of 83, maar anyway, hij maakt nog steeds muziek. En zingt nog steeds. Dus dat is mijn favoriet, maar het gaat niet om mij, het gaat om jullie. Wat is jullie favoriet? En ik ga eens even kijken wat de tussenstand is. En dan zie ik dat deze Paloma Blanca van mijn George op nummer 3 staat. En op nummer 2 Love Is All. En op nummer 1 op dit moment Fox and the Run van The Sweet. Nou, er kan natuurlijk nog van alles gebeuren, want we zitten nog in het begin van deze mooie voorstelling. En je weet het, hè, met de plaat die het meeste aantal stemmen krijgt, sluiten wij straks deze voorstelling helemaal af. Dus op wie stem jij? Laat het mij weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 30555. En vooral heel belangrijk, vertel erbij waarom. We willen het allemaal weten. Dit is Theater van het Sentiment, 9 mei 1975... met hier bij ons op het podium 10cc. Een van de meest originele en creatieve bands van de jaren 70. En ja, de groep stond vooral bekend om hun slimme teksten, humor en unieke mix van pop, rock en art rock. Zoals bijvoorbeeld deze, Life is a Minestrone. Op dit moment op nummer 21 in de Nederlandse top 40.

Nou, de reacties stromen binnen op onze top 5 in de app en via Facebook. En dat vinden we hartstikke leuk. En ik ga jullie eens even laten weten wat iedereen zegt. Laten we het even doornemen. Ik zie hier een ontzettend leuke reactie van Hans. Hij zegt, ik had ooit een leerling die altijd als hij mij zag Una Paloma Blanca begon te zingen. Ja, wat wil je met Blanca als achternaam? Uiteraard kies ik voor deze wereldhit met dank aan George Baker en een hele grappige leerling. Superleuk, Hans, dat je deze mooie herinnering met ons wil delen. En er is nog iemand die, net als ik, dan toch fan is van George Baker. Nel, die stemt ook op Paloma Blanca. Ze zegt, ik kreeg het singeltje op mijn 20ste verjaardag in 1975. En op die dag kreeg ik ook verkering. En komende december zijn we 50 jaar getrouwd. Dus deze plaat heeft een speciaal plekje voor mij. Ik vind het zo mooi. Ik krijg er gewoon kippenvel van. Ik zeg het je, ik hou van dit soort verhalen. Martijn die zegt, Love Is All krijgt mijn stem. Want over precies 1 week dan word ik geboren. En dan staat dit nummer op nummer 1. En daarom stem ik gewoon vandaag vast op hem. En jaren later, als ik als meester van groep 8 op de klinker in Oud-Beierland zit, of werk, dan verwerkt Nathalie Uyl op dit nummer de eindmusical, de tijdreis die we dat jaar van haar hand opvoeren. Nou, ontzettend leuk en sympathiek dat je dat nog even laat weten en met ons deelt. En Fox on the Run van The Sweet, die natuurlijk op dit moment op nummer 1 staat, krijgt ook een stem van Els. Zij zegt, ik word 14 deze maand en mijn stem gaat natuurlijk naar The Sweet, want het is een heerlijk nummer en ook heerlijke muziek. De jaren 70. Fijne uitzending. Nou, ik ben het helemaal met je eens, Els. Ik word ook heel vrolijk van deze jaren en van deze muziek. En we doen ons best om hier natuurlijk nog een hele mooie voorstelling van te maken tot 6 uur vanmiddag. Ja, en Nico Haak, die wil ik toch nog even noemen, die krijgt ook een stem van Alfred. Hij zegt, het gaat hem niet worden zo te zien. En dan bedoelt hij eigenlijk te zeggen dat hij natuurlijk ziet dat Nico Haak nog eens blijven hangen op nummer 5. Maar ik moet je zeggen, wij hebben dit nummer net keihard meegezongen met het hele team, met Aram en Martine. Dus misschien zijn er toch wel meer mensen die nu een stem geven aan Nico. Leuk. En dan heb ik nog een hele grappige van Mignon. Ze zegt, wij zongen altijd Foxy Foxtrot, maar dan met hele stieke benen. Ik was toen 8 jaar. Heerlijk, ik hou van deze herinneringen. Blijf ze vooral doorsturen op de NPO Luister-app.

0: De hoge heren van het dorp, Peter Schaap. Ja, aankomende maandag nemen duizenden middelbare scholieren zenuwachtig plaats in de gymzaal van hun school. De spanning is om te snijden, het geroezemoes verstomt langzaam, alle ogen zijn gericht op de docent. En dan klinken de volgende woorden.
1: Allereerst vergeet niet boven je naam ook de naam van de docent te vermelden, omdat het makkelijk is straks met het sorteren. En vergeet niet dat het laatste kwartier, dat begint dus om 11:15... dat het laatste kwartier niemand meer zijn plaats kan verlaten en dat ieder persoonlijk verantwoordelijk is voor het inleveren van zijn werk. We mogen eigenlijk nog niet beginnen. Het is op slag van 9, maar ik denk niet dat er veel bezwaar tegen is. Veel succes bij deze eerste zitting.
0: Poeh, wat kan die eindexamenperiode toch stressvol zijn. Ja, iedereen ervaart zo'n tijd natuurlijk weer helemaal anders, hè? Maar spannend is het zeker. En daarom vegen we dit podium de komende minuten even helemaal leeg en maken we ruimte voor jouw eindexamenervaring. Want hoe kreeg jij de zenuwen nou onder controle? En ging jij wekenlang blokken, zoals mijn zus? Of keek je op het laatste moment je boek even snel door, zoals mijn broer? En in welk vak was jij heel goed? En in welk vak juist niet? Nou, ik wil het allemaal graag weten. En een uur voor deze voorstelling heeft mijn superlieve collega Stefan Strassen ook herinneringen gevraagd. En daar is ook ontzettend veel reactie op gekomen. En die ga ik jullie eens even voorlezen. Connie zegt: ik kan me nog goed de piepende schoenen van de docent herinneren. Die bleef maar door de gymzaal lopen. Ja, gek hè, dat je dat dan nog bijblijft. Peter Hoedemakers laat weten: ja, ik weet voornamelijk dat het al erg warm was in de zaal en dat ik dagen zat te zweten om ervoor te leren, wat uiteindelijk ook resulteerde in goede cijfers. Nou, gelukkig maar. En Eduard Stofregen heeft ook een mooie herinnering. In 1969 geslaagd voor mijn bemeten diploma als elektrische lasser. Nou, hartstikke goed, gefeliciteerd. En Joke Jukkers zegt: ik had griep. Oh, en 40 graden koorts, maar toch moest ik het examen maken. Mijn vader wachtte in de auto op mij en na het examen weer richting huis en onder de wol. Nou Joke, ik ben natuurlijk vooral benieuwd hoe dat uiteindelijk is afgelopen.
2: Hi Antje, Lonneke de Ridder hier. Jullie vroegen naar ervaringen met het eindexamen en ik dacht alleen maar: hou op! De formulieren werden uitgedeeld en er werd gezegd: schrijf je naam in de linkerbovenhoek. En ik wist toch niet eens meer hoe ik heette. Ik wilde naar huis. Eindlijst 4 8 en 2 9. Hoezo faalangst? Groetjes.
3: Hallo Antje. De herinnering aan mijn eindexamen, dat was in Den Haag. Wij moesten walnoten en bosbessen eten, want dat zou goed zijn voor het brein. Dat mocht niet in de zaal, want je mocht geen eten en drinken meenemen. We waren allemaal erg zenuwachtig. Het zweet stond in onze handen. Uiteindelijk zongen we met z'n allen een grote hit mee op het schoolplein. Want dat was de ultieme ontlading. En ik ben geslaagd.
0: Nou, wat goed. En wat een leuke berichten. Dankjewel Lonneke en Renate voor jullie ingesproken audioberichtjes. En ja, om maar gewoon even gelijk aan jullie ook uit te leggen. Ik zat op de IVO-MAVO en daar had je dus geen examen. Hoe fijn is dat? Nee, ja, je maakte gewoon een aantal taken en die werden afgevinkt. En als die waren gedaan, dan maakte je een eindpresentatie, een soort werkstuk. En dat was dan je examen. En dat ging in mijn geval over de zure regen, waar ik daarna ook nooit meer wat over heb gehoord. Maar dat terzijde, dat is mijn herinnering aan mijn examen. En als het goed is, dan heb ik nu ook Karin van Vierse aan de telefoon. Welkom.
4: Ja, hallo.
0: Hallo, hi.
4: Hallo.
0: Wat leuk om jou bij mij op het podium te hebben in de spotlight.
4: Ja,
0: wat is jouw herinnering aan het examenjaar?
4: Nou, ik had mijn diploma in ontvangst genomen en toen werd er voor mij gezongen, want ik kreeg hem op mijn verjaardag.
0: Oh. Nou, ja. Wat leuk. Dus een dubbelfeest.
4: Dus de hele meute ging zingen.
0: Dubbelfeest voor Karin. Maar had je nog een beetje stress tijdens de examens? Was het moeilijk voor je? Of?
4: Nee, ik had niet zo last van stress. Nee, dat viel hartstikke mee.
0: Nou, ja. Wat goed.
4: Gelukkig wel.
0: En met wat voor cijfers ben je uiteindelijk geslaagd?
4: Oeh, ik geloof een 7, zoiets.
0: Ah, helemaal goed. Ja. Hey, en welke diploma hebben we het nu over?
4: Ik heb LEAO toen gedaan.
0: Oké, okay. Nou, ja. Nou, hartstikke leuk. Dankjewel, Karin, dat jij even bij ons op het podium wilde komen en jouw examenervaring met ons wilde delen.
4: Ja. Dankjewel.
0: Oké, doei. Fijne avond nog.
4: Dag.
0: Hi, en dan heb ik nog iemand bij mij op het podium en dat is Inge.
5: Ja, hallo.
0: Hallo, welkom bij mij in de spotlight.
5: Hoi,
0: hallo.
5: Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd, hoe ging het met jou tijdens het examen?
5: Nou, examen Frans. Het mondeling examen Frans.
0: Ja.
5: Ik had daar sowieso wel tegenop gezien, want schriftelijk dat ging wel, maar mondeling was ik niet zo'n held.
0: Nee.
5: En ik had me blijkbaar zo opgefokt. Ik mocht gaan zitten en de bijzitter, dus niet mijn leraar, maar weet je wel, de assessor, die stelde een vraag en dat was het. Er kwam geen toon meer uit.
0: Nee.
5: Ik kon geen woord uitbrengen.
0: Oh.
5: Een van de afschuwelijkste momenten uit mijn leven, zal ik maar zeggen.
0: Je kreeg gewoon een echte blackout.
5: Ja.
0: Oh, wat erg.
5: Ja, maar ik was er wel. Ik was er wel. Ik was gewoon heel erg bij en alles. Maar ik kon geen toon uitbrengen.
0: Nee, exact. En toen?
5: Ja. Ja, afschuwelijk. Gewoon afschuwelijk.
0: Nee, maar ik bedoel, graag een slokje water
5: mijn leraar, die ging ijsbenen door het lokaal. En die andere man, die probeerde nog wat. He, want het waren vooral de boekenlijsten die natuurlijk besproken werden. Die stelden ook nog wat vragen. En het ging gewoon niet.
0: Oh, wat erg. En toen?
5: Nee. Toen heeft mijn leraar er letterlijk toen een kom af aangemaakt. Door te zeggen, we gaan maar stoppen hiermee.
0: Ja.
5: En toen dacht ik eigenlijk, nou dat was hem dan. Dat was hem, dit komt nooit meer goed. Weet je, je mocht, weet ik niet meer, maar als je 4 had of minder, dan was het bekeken boel, dan was je gezakt.
0: Ja, en hoe is dat afgelopen? Wat hebben ze je gegeven?
5: Nou, ze zijn heel aardig voor me geweest, want volgens mij hadden ze het wel door. Het was dus niet van, ik had de boeken niet gelezen of ik wist niks, maar... Ik denk dat ze wel door hadden wat er aan de hand was. En ja. Ik blijk me schriftelijk, want dat is hij me nog persoonlijk komen vertellen. Daar had ik een 7,5 voor gehaald.
0: Ah, okay.
5: En ze hebben me gewoon voor mijn mondeling een 5 gegeven. Dus ik kwam uiteindelijk op een 6 uit.
0: Oh, gelukkig. Het kwam goed, Inge.
5: Ja, het is goed gekomen.
0: Het was een traumatische ervaring, maar toch gelukkig met een goede afloop.
5: Ja, ik gun het niemand.
0: Nee,
5: ik gun het echt niemand.
0: Nee, maar
5: je houdt je van tevoren van alles in je hoofd wat er mis kan gaan. En oh jee. En ik ben gewoon een zenuwleier van dat soort dingen. En het ergste van het ergste, dat overkomt je dan ook nog.
0: Ja. Maar je hebt het overleefd. Je bent geslaagd. En je hebt mij een mooi verhaal verteld, Inge. Dank je wel.
5: Zo is dat. Oké. Okay. Hey, dag.
0: Toppie.
5: Fijne
0: doeg.
5: Dag.
0: Joejoe.
6: Als je met je einddiploma dolgelukkig thuiskomt en je mooie cijfers dan voor de familie opzomt, denk je dat de hele wereld voor je open ligt. Totdat vader tijd zegt, september komt in zicht. Dan zegt pap, tja hoor eens kind, jij moet je geld verdienen. Wat je worden wilt, probeer dat zelf maar uit te kiezen. Dan zeg je, laat eens kijken, als ik dat eens worden zal. Maar naar kantoor in geen geval. Uren, dagen, weken, ga je dan zitten verzinnen. Je weet het is ellendig, maar je moet toch wat beginnen. Al je vrienden en vriendinnen zitten op kantoor. Maar levenslanger op zo'n kruk, daar voel ik niet veel voor. Nee, wat ik wil, dat is iets wat niet alle dagen voorkomt. Iets artistieks, iets interessants en wat je hersenen niet afstomt. Een schilderes, een mannequin, is wat ik worden zal. Maar naar kantoor in geen geval. Als je naar toneel wilt, dan oppert pap bezwaren. Mam zegt, kind, bedenk eens goed, het duurt eerst zoveel jaren. Als je zegt, nou heb ik wat, dan is dat overbodig. Want voor datgene wat je bedoelt, is een diploma nodig. Langzaam maar zeker, komt begin september nader. Zuchtend denk je na, over de woorden van...

0: Als u steeds druk bezig bent geweest, dan hebt u zin om even rustig wat te lezen. Dan gaat u lekker zitten en u leest Margriet, want...
1: Margriet is gezellig en informatief, betrouwbaar en boeiend, beschaafd en sportief. Margriet is onmisbaar, ontroerend en keurig, oprecht, fascinerend en fijn, instructief. Margriet is zo praktisch en interessant, zo echt en getitueel bij de hand. Margriet is...
2: Je hebt tenminste wat aan Margriet.
0: Margriet, daar heb je wat aan.
3: Je luistert naar Het Theater van het Sentiment met Antje Montero.
4: Op NPO Radio 5.

0: kans maken op dat felbegeerde autootje van het sentiment, dan moet je toch eerst even raden van wie deze stem is.
1: Ah, nou als een prins lig ik hier in het gras. Diep snuiven. Ah, zo ademt een mens de lente in.
0: Weet jij het? Laat het mij dan weten in de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En wie weet speel jij dan straks met mij het sentimentspel in ons tweede uur. Want dit was alweer de eerste helft van deze voorstelling van 9 mei 1975. Wij nemen even een kleine pauze. Maar ik heb voor jullie nog wel klaarstaan de Britse popgroep Husky. Met een heerlijk jaren 70 feel-good plaat, Song of Praise. Tot zo!

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
5: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
4: En voor de sta-opstoel van Toon.
6: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Human neemt je mee naar de politie, die in Kenia vrij gewelddadig is. Al wordt het veranderd door een agent en priester in één. En in Colombia wordt het vertrouwen in de politie teruggewonnen door een dansje, ja, of een goocheltruc. Kijk morgen naar Metropolis, over agenten in de wereld. Human, radicaal menselijk.

0: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
6: Oh yeah.
5: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Dirk heeft principes. Ja ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Nu bij Dirk. Senseo Cappuccino XL pak. 4,89. Mooi toch?
9: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: 5 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij, Tisza, kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij de wedstrijden op het Waddeneiland. Ze vinden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel meest bewolkt. Vannacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen overdag droog met zon en wolken. Alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Theater van het Sentiment. Antje Montero. KRO NCRV.
11: De beste evergreens. NPO Radio 5.
6: Hallo, hallo, hier is de KRO. 50 jaar radioamusement.

0: Cockney Rebel met Make Me Smile. Welkom terug bij de tweede helft van Theater van het Sentiment. Het is vandaag 9 mei 1975 en voor de pauze liet ik deze stem horen.
1: Ah, nou als een prins lig ik hier in het gras. Diep snuiven. Ah, zo ademt een mens de lente in.
0: Weet jij wie dit is? Nou, geef dan het goede antwoord door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 30555. Want wie weet maak jij dan kans op het autootje. Nou, zometeen meer over de allernieuwste film van Keetje Tippel. Maar eerst mag ik de Britse popgroep Guys and Dolls uitnodigen bij ons op het podium. De groep bestaat uit 3 mannen en 2 vrouwen en staan bekend om hun feel-good pop. Helemaal passend bij de jaren 70. There's a whole lot of loving.

Je luistert naar Theater van het Sentiment. En ik zie heel veel stemmen binnenkomen voor de top 5. We gaan weer eens even luisteren wat de top 5 van vandaag precies is. Nummer 5. Hey Maljo, Johnny en Augusta.

0: Wat een heerlijke top 5 is het toch vandaag, jongens. We gaan weer eens even de tussenstand doornemen. Ik ben benieuwd. En dan zie ik eigenlijk dat er niet heel veel is veranderd. Want op nummer 3 staat nog steeds Paloma Blanca van George Baker. En op 2 Love Is All van Roger Glover en Guests. En op nummer 1 staat nog steeds Fox on the Run van The Sweets. Maar er kan nog van alles gebeuren. Ik zie dat er niet een heel groot verschil op dit moment is tussen de nummer 2 en de nummer 1. Dus blijf vooral stemmen op jouw favoriet. En iemand die ook een stem heeft uitgebracht, dat is Diana. En die staat bij mij op het podium. Welkom.
1: Hallo.
0: Hi. Hoe oud ben jij? Want het is vandaag 1975. Hoe oud ben je?
1: Ben ik 18.
0: Je bent 18 jaar?
1: Ja.
0: En neem me even mee naar jouw leven. Wat ben je aan het doen?
1: Ik werkte toen op een scheepvaartkantoor. Als mannetje van alles, zal ik maar even zeggen.
0: Ja, dus je werkte al vroeg, jong.
1: Ja, ik werkte, ja. Ja. Dus, 17 toen ik begon met werken.
0: Ja, precies. En het weekend lekker naar de disco, denk ik?
1: Ja, ja.
0: Ja. Leuke herinneringen.
1: Ja, dat was in die tijd. Tegenwoordig is het anders volgens mij, maar goed.
0: Nee, maar jij hebt de goede oude tijd nog meegemaakt. Dat is toch fijn?
1: Zeker wel, ja, zeker wel. Zeker.
0: Heel goed, heel goed. En waar woon je? Woonde je misschien?
1: Ik kan het niet horen, ik kom uit Rotterdam.
0: Ah, oké, okay, heel goed, heel goed. Nou, en welk nummer van de top 5 krijgt jouw stem?
1: Ja, Love Is All van Roger Glover.
0: Lekker nummer ook, hè?
1: Ja, dat word ik altijd zo. In 75 vond ik het altijd al heel leuk. Daar word ik altijd heel blij van en dat heb ik nog steeds.
0: Ja, en is daar een speciale reden voor?
1: Nee, gewoon, ja. Het was toen de tijd, was het echt heel bijzonder met die kikker en. Ik werd er gewoon heel vrolijk van en dat is nog steeds zo.
0: Ik snap het wel hoor, want ik word ook echt heel blij van dit nummer. Ik denk iedereen wel. Hij staat natuurlijk op nummer 2. Maar mij is ook. Ja, precies. Maar het kan nog van alles gebeuren.
1: Ja,
0: doe maar even een oproepje om te stemmen op Love Is All.
1: Alsjeblieft stemmen op Roger Glover en Friends met Love Is All.
0: Ja.
1: Want dat is eigenlijk toch het allerbelangrijkste in het leven.
0: En zo is het ook. En over liefde gesproken. Ben je gelukkig in de liefde geweest? Ben je nog steeds gelukkig in de liefde?
1: Ik ben wel gelukkig in de liefde geweest, maar mijn man is nog niet zo lang geleden overleden. Dus.
0: Oh, nou, het spijt me dat te horen. En maar
1: ja,
0: je bent
1: dat
0: er wel.
1: Is het leven ook, maar goed.
0: Zijn jullie lang samen geweest?
1: 50 jaar.
0: 50 jaar. 50 jaar liefde is toch ook heel erg mooi. Dankjewel.
1: Het is mooi om op terug te kijken.
0: Ja, precies. Nou, dankjewel, Diana. Ik hoop dat we aan het eind van de uitzending voor jou kunnen gaan draaien.
1: Ik hoop het van harte.
0: Ja, zo
1: mensen,
0: is het.
1: Stemmen op Roger Glover.
0: Zo is het. Een goede oproep. Dankjewel.
1: Oké, fijne uitzending verder. En
0: dankjewel.
1: Bedankt.
0: Ja, en dag. En van deze mooie herinnering van Diana gaan we naar een nummer waarbij het mij niet zal verbazen als je niet even meedanst. Ik sta in ieder geval al een beetje mee te swingen. Op ons podium staat namelijk Gloria Gaynor. Een echte disco-koningin die een internationale doorbraak beleefde in 1975 met de hit Reach Out, I'll Be There.

0: Oh, wat een heerlijk nummer, hè? Ja, natuurlijk een origineel van de Four Tops uit de jaren 60. Maar Gloria die gaf het nummer een totaal nieuwe energie en maakte het daarmee het perfect nummer voor de discotheken in de jaren 70. Nou, ik ga eens even kijken. Ik ga eens even verder met mijn krantenberichten. Want ik ga eens even kijken wat er nog meer gebeurde op 9 mei 1975. Ik zie hier staan dat na het weekend, ja, dan beginnen natuurlijk de schriftelijke examens. We hadden het er al over. Tienduizenden scholieren hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met goede cijfers. En Surinamers worden bij politieoptreden vaak mishandeld en klachten daarover lijken weinig zin te hebben. Een Surinaamse groep biedt de Tweede Kamer vandaag een petitie aan over dit onderwerp, vertelt woordvoerder Kenze Huis aan het journaal.
1: Het is ook zo dat de politie vaak bij hun optreden zegt tegen de betrokkenen van jullie kunnen wel een klacht gaan indienen, maar het is jullie ja tegenover ons nee. Dat is voor ons een aspect dat behoorlijk doorgelicht in te worden.
2: Wat wilt u nu dat minister Van Acht eraan gaat doen?
1: We willen een duidelijk een onderzoek hebben in deze zaak. Een duidelijk onderzoek. En dat wij betrokken worden in het onderzoek.
0: Ja, wat een schandaal. En er is nog een ander schandaal, want de keeper van FC Twente heeft een betaalachterstand voor de alimentatie van zijn ex-vrouwen. Dit schandaal komt net voor de UEFA Cup finale, maar kreeg keeper Cross niet klein. Het bleef namelijk 0-0. De tweede wedstrijd is over 2 weken. En Ria Stalman heeft gisteren het Nederlands record discuswerpen verbeterd met 57 meter 4. Wat een geweldige prestatie. Toch twijfelt Ria of ze ooit de wereldtop zal bereiken.
3: Ik geloof dat, ik er dan nog wel wat meer voor zal moeten doen. In ieder geval nog vaker trainen. En er zijn ook andere dingen die erbij komen. Ik heb nog gewoon mijn werk dus. Echt de wereldtop, die hoeft zich alleen maar met atletiek bezig te houden.
4: En wil je dat?
3: Ik zou het misschien wel willen, ja.
0: En Henk van der Meijden schrijft in de Telegraaf dat hij ervan overtuigd is dat Romy Schneider in verwachting is. Ze zou namelijk alle filmaanbiedingen voor de komende 9 maanden geweigerd hebben. 1 + 1 = 2, concludeert Henk van der Meijden. Ja, en we hebben een nieuwe Miss Holland. Haar naam is Linda Snippen en ze stelt zichzelf even voor.
5: Ik ben 19 jaar. Ik werk als showroomassistent mannequin op het confectiecentrum.
6: Wat voor opleiding heb je gevolgd?
5: Ik heb MAVO 4 gedaan, opleiding voor kinderverzorgster gevolgd. En nu werk ik gewoon.
6: Verloofd?
5: Ja, sinds 5 weken.
6: Wat zijn je hobby's?
5: Ik hou veel van stijldansen, kleding naaien voor mezelf en lezen.
6: Toekomstplannen?
5: Ik wil graag gaan samenwonen, dus ben ik bezig een huis te zoeken. En verder blijf ik gewoon werken.
7: Dit is het Theater van het Sentiment.
8: Iedere zaterdag en zondag op NPO Radio 5.
7: Met Antje Montero.

0: All Days van Chicago, een grote hit in Amerika. Ze zijn bezig met de Bichago 75 Tour. En het heet Bichago omdat je in één avond zowel de Beach Boys als Chicago kunt bewonderen. Nou, dat klinkt mij als de hemel. En daarvoor hoorde je natuurlijk Siska Peters, Dans naar de Zon. Goed, een vraag. Heb jij Keetje Tippel al gezien? 7 weken geleden ging de film namelijk in première met sterren als Monique van de Ven, Rutger Hauer, Carrie Tefse en Eddy Brugman. Maar als jij de film al bezocht hebt, dan kun je nog een keer gaan. Want de film heeft namelijk een nieuw einde gekregen. Na de première vindt producent Rob Houder het slot toch niet goed genoeg. Hij vertelt hierover bij ons in Theater van het Sentiment in 2020.
1: Het ging niet zozeer om dat de beide hoofdrolspelers elkaar kregen, maar het was wel de logica van het verhaal. En dat was in de montage op de een of andere manier was ons dat ontglipt. En toen ik de film voor de eerste keer zag, zei ik tegen Paul, het klopt gewoon niet. De film is beter als het eind en dat mag niet. Dus we maken een nieuw eind, dus ongeveer een minuut of 4. En alle bioscopen waar de film toen liep, dat was een stuk of 90 denk ik, krijgen dat nieuwe stuk toegestuurd en worden verzocht om dat aan het eind van de kopie, van de laatste rol van die kopie, dat ging allemaal nog op celluloid, om te wisselen. Dat hebben alle bioscopen gedaan. En sindsdien is het de film zoals je hem nu ziet.
0: Nou, dat is toch heel bijzonder, hè? Ik geloof ook niet dat ik daarna ooit nog ben tegengekomen. Ja, en de film krijgt dan nu toch een goed einde. Na de ruzie met Hugo komt zij in opstand van werkelozen terecht, Keetje Tippel. En waar zij samen met George en André ternauwernood uit ontsnapt. En Keetje brengt de gewonde André thuis en ze verzorgt hem dan in zijn landhuis.
2: Heel karwijn hierheen te brengen.
3: Verjaardag. Met de eerste man die niks van me wil.
2: Als dat alles is wat ik te bieden heb.
3: Nou, je bent rijk.
2: Heel rijk. Het zal dus wel een rotzak zijn.
3: Je bloedt weer. Moet je uitzuigen. Deed ik als kind ook altijd.

0: Piet Muizelaar en Willy Walden, beter bekend als Snip en Snap, zijn bezig aan hun afscheidsrevue. Het komische duo werkt al bijna 40 jaar samen als Snip en Snap.
1: Mevrouw, hoe is het?
2: Nou, ik mag niet mopperen. Ik voel me best, juffrouw. Hoe is het met u?
1: Oh, ik voel me vandaag zo hip.
2: Ja, ik zie het helemaal op de maxi-toeren.
1: Ja, mens moet met de mode meedoen, hè? Alleen die mini-mode, dat is niks voor mij.
2: Mini, waarom niet?
1: Ach, daar zijn mijn benen te donzig voor.
2: Dat noemt ze donzig, een hele oerwoud.
3: Zijn jullie nou in het dagelijks leven ook van die lolbroeken?
4: Oh, ik ben zo'n lolbroek, daar heb je geen idee van. Wat ik allemaal op te vertellen elke dag tegen mijn vrouw. Ach, ik ben een tamelijk vrolijk mens en ik zie de zaak niet zo duister allemaal in. Walder is wat dat betreft een beetje kalmer als ik. Maar dat zijn schijnbaar de dingen die je toch leuk houden met elkaar.
3: Betekent dat dat je humeurig bent?
5: Nee, oh nee, helemaal niet. Beslist niet hoor. En ik bedoel, ik heb een heel ander karakter dan Piet. En dat is ook goed, want les extrêmes se touche, zeggen ze altijd. Maar ik ben thuis nog niet direct een lollige broek. Maar ik ben ook geen vervelende klier hoor. Dat mag ik niet zeggen. Maar mijn vrouw werkt ook mee al 32 jaar. En we praten samen over alle dingen die er op toneel gebeuren. Dat is gewoon gezellig.
6: Het Theater van het Sentiment neemt je mee naar het jaar 1975.

0: L-O-V-E van Al Green en staat op nummer 10 in de Amerikaanse top 100. En het was ook een hele grote hit in Engeland. Nou, het is tijd voor het sentimentspel.
1: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
3: Wat weet jij er nog van?
1: Wat weet jij er nog van?
4: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
0: Wat weet jij nog van 1975? Ik vraag het aan G. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, Antje.
0: Hallo, welkom bij ons bij Theater van het Sentiment.
5: Hallo, welkom, ja.
0: Hi, het is 1975. Hoe oud ben je?
5: Ik ben 22, bijna.
0: 22, prachtige leeftijd. Oké, bijna jarig. En wat ben je aan het doen? Neem ons even mee in jouw leven.
5: Wat ik aan het doen ben toen ik 22 was?
0: Ja.
5: Nou, ik woonde nog bij mijn ouders.
0: Ja.
5: En even kijken hoor, 22. Ja, ik zat in militaire dienst, laat ik het zo zeggen.
0: Ah, zo, ja, precies.
5: En later ben ik KVV'er geworden, dus het heeft wat langer geduurd dan normaal.
0: Ja, precies, maar dat is helemaal prima. Hartstikke leuk. Dan hebben we een klein beetje een beeld van jou. Nou, jij gaat meedoen met ons spelletje.
5: Ja.
0: En je weet het, we gaan een quiz spelen over het jaar 1975.
5: Ja.
0: En je wint het Theater van het Sentiment miniatuur autootje al bij 3 vragen goed. Nou, 1 punt heb je al binnen. Want de eerste vraag, dat wist jij. Want wie is dit nou?
6: Ah, nou als een prins lig ik hier in het gras. Diep snuiven.
5: Ja.
6: Ah, zo ademt een mens de lint in.
5: Nou, dat is jouw doderer, hè, zwiebertje.
0: Zo is het. Hartstikke goed. We gaan gelijk door naar vraag 2.
5: Ja.
0: In Amsterdam wordt geprotesteerd bij het Spaans consulaat. Tegen welke Spaanse dictator wordt er gedemonstreerd?
5: Franco.
0: Yes, in de pocket. Helemaal goed. Nou, we gaan lekker geven.
5: Ja.
0: Vraag 3. Je krijgt zometeen 20 seconden de tijd om zoveel mogelijk op te noemen over een specifiek onderwerp.
5: Ja.
0: En wij tellen de vraag goed wanneer jij minimaal 3 belangrijke punten hebt genoemd.
5: Ja.
0: En ik zeg altijd, roep gewoon vooral wat allemaal in je opkomt en wij checken wel of dat klopt.
5: Ja.
0: Ben je er klaar voor, G?
5: Ja, ik ben er wel klaar voor.
0: Wat weet jij van Keetje Tippel?
5: Keetje Tippel wordt gespeeld door Monique van der Ven. Het is een film uit 1975. En ik heb hem zelf gezien in de bioscoop. Even denken hoor.
0: Wie speelde er nog meer mee?
5: Met Rutger Hauer, ja.
0: Nou, op de valreep. Ik heb je een klein beetje geholpen, maar dat is gewoon gezellig.
5: Overvalt je dan, hè? Zo.
0: Ja, ik snap het helemaal. Daarom dacht
5: ik
0: help je een klein beetje.
5: Als ik de telefoon opgehangen heb, dan weet ik er waarschijnlijk nog veel meer.
0: Ja, zo gaat het altijd, zo gaat het altijd. Maar je had nog kunnen noemen, ze was natuurlijk een prostituee. Er is een nieuw einde aan de film gemaakt. Het is een boekverfilming. Paul Verhoeven heeft natuurlijk de regie gedaan. Dus nou ja, er waren een aantal andere dingen waar je natuurlijk niet op kon komen, maar die je eigenlijk wel wist, toch? Maar het maakt niet uit, want je hebt al gewonnen.
5: Je
0: hebt 3 punten binnen.
5: Ja.
0: Maar omdat het zo gezellig is, zullen we gewoon nog een vraag 4 doen.
5: Nou, vooruit.
0: Goed zo, goed zo. En G, wil je dan een vraag over voetbal of over atletiek?
5: Doe dan maar voetbal.
0: Doe dan maar voetbal, zegt G. Nou, daar komt-ie.
5: Ja.
0: Tijdens het WK 74 zou bij het hotel van het Nederlandse voetbalelftal zijn naakt gezwommen met vrouwen. Welk blad brengt dit nieuws uit in 1975?
5: Oh, ik heb geen idee.
0: Ik heb het allemaal genoemd.
5: Ja, oké. Okay. Ik heb al gezegd dat ik mijn gehoor niet zo helemaal goed is. Maar, maar dat geeft niet. Ik doe een gok. Ik zeg Panorama.
0: Nou, het had gekund. Het had gekund. Het is de nieuwe revue.
5: Ach ja, ja, dat had ook gekund, ja.
0: Ja, inderdaad, inderdaad. Maar G, dit was even een soort bonusje, want je hebt het autootje al gewonnen. Dus van harte gefeliciteerd daarmee.
5: Dankjewel.
0: Goed gedaan. Ik wens u nog een hele fijne avond. Blijf nog even hangen, hè?
5: Ja,
0: om
5: je
0: gegevens goed door te geven.
5: Ja.
0: Dag G, dan gaan wij hier lekker genieten van de 3 Degrees. In 1975 een van de meest succesvolle soulgroepen ter wereld. De Amerikaanse damesgroep bestond bekend om hun perfecte samenzang, glamour, elegante jurken en warme soulvolle sound. En in 1975 brengen ze het nummer Take Good Care of Yourself uit. Het lied werd vooral in Europa een grote hit en paste helemaal in de romantische soul- en disco-sfeer midden jaren 70. In Nederland staat het 4 weken lang in de top 40.

0: Landgenoten, goedenavond. Te land, ter zee, in de lucht.
1: Neem plaats op het podium van de herinnering.
2: Teletext is tekst die uitgezonden wordt via televisiesignaal.
1: Laat je meevoeren naar het verleden.
3: En daar komt de gele trui over de finish.
1: Dit is het Theater van het Sentiment. Iedere zaterdag en zondag op NPO Radio 5.
4: You promised me green grass, not to tell what you heard. Whispering grass, say, you can't keep your word. Keep your word, sing lofty.

Windsor Davis en Donna Stell met Whispering Grass. Op onze kroondag een grote hit in Engeland. Ja, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze voorstelling. Jullie kunnen nog stemmen. Nog heel eventjes. Terwijl ik nog een nummer voor jullie draai van Donovan. Salvation Stamp.

0: Het is zover. Het is tijd om jullie te laten weten welk nummer jullie vandaag gekozen hebben als nummer 1. En ik zie dat op nummer 2 nog steeds staat Love Is All van Roger Glover en Guests. En op nummer 1... Fox on the Run, The Sweet.
1: Nummer 1.

0: Ja, dit was Theater van het Sentiment. Morgen ben ik er natuurlijk weer. Het is dan 10 mei 1988. En ik ben 19 jaar in de lente van mijn leven. En ik heb mooie herinneringen die ik graag met jullie deel. Dus heel graag tot morgen. Fijne avond. Dag.
1: Bedankt voor uw komst naar het Theater van het Sentiment. Het doek valt voor de voorstelling van deze middag. Beleef meer theater op onze site. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: NPO Radio 5.
4: Ster.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
7: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
10: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
9: En voor de aangepaste fiets van Maria.
11: En zo kan ik er weer op uit.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het

0: in de koelkast zetten.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
4: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 6:00, Dorald Megens met het NOS-journaal. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hanta-virus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer. Vanavond is het droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is er kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Volgspot. Helco Span.

0: Goedenavond en van harte welkom bij een feestelijke aflevering van Volgspot. Want vanavond vieren wij de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival dat komende week in Wenen zijn 70ste verjaardag viert. Wij vieren die rijke muzikale geschiedenis door op zoek te gaan naar het allerbeste liedje dat in die afgelopen 70 jaar tweede werd. Geen winnaar dus, maar in veel gevallen wel een onvergetelijke evergreen. Nou, de afgelopen weken hebben jullie als luisteraar van NPO Radio 5 massaal gestemd. Daar is een top 10 uitgerold, waaruit een vakjury een top 3 heeft gekozen. En uit die drie liedjes kun jij vanavond de uiteindelijke winnaar kiezen. En die vakjury die is hier vanavond voltallig aanwezig. Gertie Kaspers, winnares in 1975 als zangeres van Tietjin. Stella Maassen, die maar liefst 3 keer meedeed aan het Songfestival. 1 keer voor Nederland en 2 keer voor België. Ook componist Tjeerd van Zaan is van de partij. Hij componeerde de Nederlandse Songfestivalliedjes van Marleen Sehupala, Esther Hart en Hint. En de vakjury wordt vervolmaakt door mijn gewaardeerde NPO Radio 5-collega Bert Haandrikman, die minstens zo verslingerd is aan het Eurovisie Songfestival als ikzelf.
1: Volgspot.

Maciel uit Spanje met maar één punt verschil winnares in 1968. Tweede werd toen Congratulations van Cliff Richard. En dat is ook een van de 10 liedjes die jullie als luisteraar hebben gekozen in de halve finale van onze verkiezing van de tweede de beste. Het beste liedje dat ooit tweede werd in de geschiedenis van het Songfestival. En Cliff krijgt in die top 10 gezelschap van andere onvergetelijke Songfestivalklassiekers.

0: de 10 liedjes waar jullie op gestemd hebben in deze competitie. De tweede, de beste. Je hoorde Cliff Richard, Mary Hopkin, Imani, Barbara Pravi, Catherine Ferry, Masselades, de Groepen Wind uit Duitsland, de Common Linnets, Amina en de New Seekers. Ja, die 10 hebben we dus voorgelegd aan onze vakjury en die is voltallig aanwezig. We hebben echt de Songfestival Royalty op bezoek. Gertie Kaspers, de winnares van het Songfestival in 1975 met Tichin en Stella Maassen, die maar liefst 3 keer meedeed aan het Songfestival. 1 keer met de Hearts of Soul, 1 keer met de Dream Express en later ook nog een keer solo. Tjeerd van Zanen is op bezoek. Hij schreef maar liefst 3 Nederlandse Songfestival inzendingen. En ja, dan is er ook nog Bert Haantrikman, die de vakjury volmaakt. En ja, Bert en ik vinden elkaar sowieso in onze liefde voor radio, maar vooral ook in de liefde voor het Songfestival. Gertie, ik begin natuurlijk even bij jou. Je hebt die 10 liedjes gehoord. Nou ja, ja. Jij weet wat het is om te winnen. Jij weet dus ook wat het is om een commercieel goed liedje te zingen. Mm-hmm. Bij die 10 liedjes zaten er meteen ook liedjes waarvan je dacht, oh ja, die had net zo goed kunnen winnen.
1: Natuurlijk, er zijn zelfs een paar nummers waarvan ik denk, van, waarom eigenlijk niet?
0: Die hadden misschien wel beter moeten winnen dan
1: maar
0: wat er eigenlijk gewonnen heeft.
1: Welke waarschijnlijk. Hè?
0: Nee, zo dadelijk pas. Maar je hebt nummers gehoord waarvan je dacht, die hadden eigenlijk verdiend te winnen.
1: Maar dat is heel vaak zo. Maar je moet ook nog bedenken dat vaak een nummer 2 meer hits scoort in Europa wijd dan een nummer 1. Ja, dat dus hebben wij ook meegemaakt.
0: Ja, ja, een grote wereldhit, toch?
1: Jawel, maar wij waren niet zo populair in Nederland, geloof ik. Want wij stonden niet 1.
0: Dus hier niet 1 en in het Duitsland wel.
1: België weet ik niet, maar België beter, maar Nederland, nee.
0: Geen zand in eigen land. He? Zo heet dat dan volgens
1: ik
0: mij,
1: denk
0: toch?
1: Ik denk dat het nummer te muzikaal was.
0: Te muzikaal om echt nummer 1 te worden in Nederland. Wel in Frankrijk, daar stonden jullie wel nummer 1. Ja. Jullie traden op door heel Europa.
1: Te gek, in Frankrijk nog wel.
0: Ja, geweldig. Maar ze zo van die mooie chansons houden. Daar stonden jullie nummer 1. Dus in die zin zegt het niet altijd wat als je wint. Stella, je hebt 3 keer meegedaan. Je hebt ook die 10 liedjes gehoord. Was het voor jou moeilijk om een keuze te maken uit die 10 liedjes? Die in de finale stonden, in de halve finale?
2: Dat viel wel mee.
0: Ja? Ja? En waar heb je
2: Ik heb eigenlijk 4, geloof ik, uit Engeland gekozen. Omdat ik vind dat die ook een hele gemakkelijk in het gehoor ligt.
0: Ja.
2: Heel commercieel.
0: Ja, commerciële liedjes die je ook blijft meezingen. Want je kunt het bijna allemaal meezingen, al die liedjes.
2: Ja.
0: Jij hebt dus vooral voor Engelse liedjes gekozen. Kijken hoe ver die Engelse liedjes zijn gekomen. Tjeerd van Zanen, ook jij van harte welkom. Jij bent componist, hè? Want dat vergeten we wel eens. Het gaat natuurlijk bij het Songfestival uiteindelijk natuurlijk om het werk van die componisten. Heb jij vooral ook gelet bij de keuze die jij gemaakt hebt op de compositorische kracht van het nummer?
3: Nee, ik ben nog op mijn gevoel afgegaan. Van spreekt de melodie me aan? Hoe is het gezongen? En ik kende eigenlijk alle liedjes al wel. Die ik aangeboden kreeg, om zo te zeggen. En,
0: ja, het zijn echt 10 grote hits, hè, zijn het ook geworden.
3: Ja, maar ik ben om mijn gevoel afgegaan. En wat me meteen aansprak. Wat ik meteen dacht, oh ja, die. En ik had 1, ik ga niet zeggen welke. Maar ik had 1 nostalgisch liedje erbij zitten. Waarvan ik dacht, ja, die moeten gewoon niet.
0: Ja, doe je dat als componist? Ook, vooral op je gevoel afgaan. Als
3: zeker. Als je het niet voelt, dan wordt het niks. Nee. Dus daar begint het schrijven van een liedje mee. Van hey, heb je het gevoel dat deze melodie of deze akkoordenreeks of die een goede voedingsbodem hebben? Waarvan ik zelf heel blij word.
0: Ja, en jij werd blij van heel veel van die liedjes in die top 10. Ook jij hebt je keuze gemaakt. Bert Haantrikman heeft die keuze ook gemaakt. Bert, vond jij het lastig om er 3 te zoeken waarvan je denkt, ja, maar dat zijn de liedjes die echt in die finale moeten staan?
4: Nee, want ik heb gelet op het traumagehalte. De liedjes waarvan ik vind dat ze echt hadden moeten winnen.
0: Oh ja,
4: waarvan
0: dat trauma.
4: Waarvan de nummer 2 gewoon simpelweg sterker is dan de nummer 1.
0: Ja, wat Gertie ook net zei eigenlijk.
4: Dus eigenlijk ben ik op zoek naar eerherstel vanavond.
0: Eerherstel?
4: Dat is denk ik het gemeenschappelijke thema van
0: dat
4: deze
0: Dat is een mooi woord. We gaan kijken welk liedje wij eerherstel kunnen gaan bieden zo tegen 9 uur. Het ligt aan jou. Jij mag zo dadelijk stemmen. Want nu is het weer uit de handen van de vakjury. En zijn jullie weer aan zet om de definitieve winnaar te kiezen. Die vakjury heeft zijn werk gedaan. Heeft gewikt en gewogen. En heeft gekozen voor deze 3 finalisten.

Een van deze drie liedjes krijgen dus straks het ultieme eerherstel. Calm After the Storm van onze eigen Common Linnets uit 2014. Voilà van Barbara Pravi uit 2021. Of eerlijk toe van Mofsedades uit Spanje uit 1973. Ik zei het al, jullie zijn nu aan zet. Jullie kunnen stemmen tot vlak voor 9 uur. En dan bekronen wij hier de tweede de beste. En dat stemmen dat kan via nporadio5.nl/volkspot.

0: we hebben een Songfestival-veteraan te gast. Stella Maassen, 3 keer deed ze mee aan het Songfestival. En dat gold ook voor Udo Jurgens. Ook hij deed 3 keer mee, achter elkaar nog wel. De eerste keer in 1964 met dit liedje, Waarom, Nur, Waarom. 1966 zou hij uiteindelijk winnen met Merci, Chérie. Ja, een vakjury heeft een mooi werk geleverd. Simone, die heeft bijvoorbeeld echt top, deze top 3. Ik had op alle 3 tegelijk gestemd. Maar nu stem ik voor Voilà. Nou, dat stemmen, dat kan nog tot 9 uur. Simone zegt dat nummer, dat raakte me zo tijdens de uitvoering, zonder precies te weten waarom. Dat heb je soms met liedjes. Ik hoop echt dat deze wint. Nou ja, het is aan jullie. Jullie kunnen stemmen via nporadio5.nl/volgspot. En ondertussen ga ik je wat nader laten kennismaken, voor zover dat nog nodig is, met onze vakjury. En dan begin ik natuurlijk bij de enige vrouw in ons midden die weet hoe het is om het Songfestival te winnen. Gertie Kaspers. Wat fijn dat je er bent, Gertie.
1: Ja.
0: Dat geeft je toch een unieke plek in de Nederlandse muziekgeschiedenis natuurlijk. Hè? Een van de 5 mensen in Nederland die weet hoe dat is.
1: Dat is ook zo. Maar weet je, er speelt zoveel mee om een Songfestival te winnen. Dat is niet alleen het nummer. Het oog wil ook wat, zeggen ze dan.
0: Zeker nu, hè? Maar toen ook al.
1: Ja, en ik had van het onschuldige kopie, dus dat heeft het natuurlijk niet.
0: Dat deed het goed.
1: Maar weet je, het is gewoon geluk. Het is gewoon geluk, want ik zit heel vaak, ook vroeger zat ik te kijken en denk ik, nou, die moet winnen. Nou, die wint natuurlijk uiteraard niet.
0: Nee, maar het is geluk, zeg je.
1: Een of ander gek figuur. Weet ik veel wat. En dan denk ik van, laat maar zitten.
0: Maar Gertie, je zegt het is geluk. Maar het is toch ook dat goede liedje waar Chit het net over had. Hè? Van een liedje moet een goed gevoel geven. En dat gebeurde met Dingedong.
1: Ja, kijk, Dingedong. Wij hadden de voorronde in Nederland. En daar zat vakjury in de zaal. En het mooiste was nog, dat toen dachten ze, we doen dat met bloemen. In een vaas. Maar dat was één grote fiasco.
0: Dat werkte niet.
1: Ach, zo zielig. Want Debbie deed mee en Albert West, weet je wel. Maar Debbie had helemaal niks. Ik geloof
0: die kreeg geen roos. Ah, wat sneu.
1: Ik geloof 3 of 4 van die dingen erin met rozen. Maar dat hebben ze dan ook niet meer gedaan.
0: Nee, dat kan ik me dan voorstellen. Dat
1: maar
0: is wel sneu.
1: Het was vanaf het begin eigenlijk bekend dat wij naar Stockholm zouden gaan.
0: Ja, en jullie reisden naar Stockholm, openden daar het festival en wonnen dat festival ook meteen. Sindsdien ben je ook altijd wel een voorvechter gebleven van het festival. Hey, je bent altijd wel blijven geloven in dat Songfestival.
1: Ik ben er wel in blijven geloven, maar ik begin er zo langzamerhand te twijfelen.
0: En waar ligt die twijfel?
1: De twijfel ligt eigenlijk aan de muzikaliteit. Nummers die mensen nog na eventueel een jaar nog weten. Weet je wel, zo was dat liedje en die dit nog mee kunnen zingen. Nou, ik weet niet hoe jullie daarover denken, maar ik kan mij nu al geen nummer meer herinneren.
0: Hoe is dat bij jullie, Bert?
1: Nou, behalve dat Voilà.
2: Ja, nee, dat herken ik wel van jou, Gertie. Ja. Het lijkt of de liedjes die in de vorige eeuw wonnen of succes hadden op dat Songfestival, dat die tijdlozer zijn. En dat
3: klopt. Dat veel commerciëler ook.
2: Ja.
3: Ook gemakkelijk in het gehoor ook.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja. Hoe komt dat dan?
4: Nou, mag ik daarop?
0: Ja, cheers.
4: Ik denk dat het komt ook door de ontwikkeling van de muziekproductie. Vroeger moest het met orkest en dan moest het allemaal gearrangeerd worden door echte mensen. Tegenwoordig kan het ook heel veel met AI gedaan worden. En
3: dan staan ze nog met 20 op de bühne, hè?
4: Het gaat dan meer om de beat en de elektronische schippen. Ik bedoel, ik ben er zelf helemaal niet op tegen, maar daardoor wordt ook heel veel wel een beetje, wordt het een eenheidswoord.
0: Maar is de ziel er een beetje uit? Willen jullie dat eigenlijk zeggen?
4: Nee. Zover wil ik niet gaan.
2: Ik ook niet. Nee.
3: Het is eigenlijk geen Songfestival. Het is meer een show dat je krijgt.
1: Ja, precies.
3: Met heel veel lichten en toestanden. Na het einde van de avond van Songfestival moet ik 2 paracetamol innemen. Want ik krijg
4: Echt?
3: Echt
4: waar. Het liedje van, is dat Zwitserland?
0: Nemo? Nee, de coach wat gewonnen
2: Tears,
0: heeft toen?
2: Die Tears of zo.
0: Ja. John Tears. Ja.
4: John Tears, dat was gewoon een fantastisch mooi liedje. Ja, heel mooi geproduceerd.
0: Ja.
4: Fantastisch gezongen ook. Dus het kan nog wel. Maar er wordt vaak heel snel keuzes gemaakt om, denk ik, we willen hip zijn, we willen modern zijn. Ze doen heel veel beats en heel veel vuurwerk en van alles nog wat. Dat misschien de melodie wel eens vergeten wordt.
0: Ja, en mag je dan misschien zeggen, Tje, dat het Songfestival is verschoven van een componistenfestival naar een producersfestival?
4: Zeker. is het natuurlijk eigenlijk altijd al wel een beetje geweest. Alleen het moest vroeger dan vertaald worden naar een orkest.
0: Ja, ja, en dan moet je natuurlijk wel ook als componist weer wat in huis hebben. Wat je als producent nu misschien niet noodzakelijkerwijs in huis hoeft te hebben.
4: Ja, dat vind ik lastig om daar iets over te zeggen, maar het zou kunnen.
0: Ja, ja.
1: Weet je wat ik zo jammer vind? Ik weet wel dat het niet meer kan. Dit was in de vorige eeuw. Maar toen hadden we een dirigent. En ja. We hadden een mooi groot orkest.
3: Ja.
1: De mensen zaten in de zaal. En het mooiste was nog dat de producers en dat hele spul van het Songfestival, die moesten ook in de zaal zitten. Die zaten niet bij ons achter. Nee. Die moesten gewoon in de zaal zitten en ons met rust laten. En tegenwoordig zie je ze gewoon in de zaal zitten met elkaar. Ik weet niet of dat zo handig is.
0: Nee, je hebt twijfels bij die nieuwe ontwikkelingen rondom dat Songfestival.
1: Ja, dat kan.
0: Wat heeft het uiteindelijk voor jou betekend? Want aan de ene kant was je meteen een grote ster in heel Europa. Je toerde door heel Europa. Aan de andere kant vroeg het ook heel veel van je.
1: Heel veel.
0: Te veel?
1: Soms wel.
0: Ja, slapeloze nachten, zeg jij stellen. Dat heb jij zo ervaren. Ja,
1: maar een beetje, ik vond het ook wel weer leuk om te doen. Maar het is een enorm zwaar vak. Dus dat wordt altijd onderschat natuurlijk. Want je moet altijd maar blijven lachen. Ik had op laatst s'avonds. Ik wil gewoon normaal eens een keer kijken. Nee, dat kon niet.
0: Daar
1: ging ze weer.
0: Ik werd iets te veel.
1: Ja. Weet je, je hebt een bepaald image. Ik was dat meisje next door. En dan, dat hoort er dan bij. En ik was altijd vrolijk en altijd opgewekt.
0: Maar geen mens is altijd vrolijk en altijd opgewekt. Natuurlijk. Nee. Maar jij moest dat wel zijn. Het vraagt veel van je, zeg je.
2: Want wat herinner je nog van het moment dat je terugkeerde in Nederland? Op Schiphol was dat?
1: Oh ja. Oh, dat was grappig. Er stonden enorm veel mensen. Dat leuke verhaal van Gordon, weet je wel, dat op de schouders zat van zijn vader. En er stonden zo enorm veel mensen in. We werden dus met een politie-escorte werden wij daar afgevoerd. en dan zaten we op het op de autobaan. En allemaal mensen die hadden toeters op de.
0: Echt nationale helden. En dan moest de ontvangst in Enschede nog volgen.
1: Nou, dat zoiets gebeurt volgens mij niet meer.
0: Nee, jullie waren nationale helden. En dat allemaal dankzij dit liedje.

0: ja, mij.
1: Ja, inclusief de triangel. Dat was Teach-in en Dingedong met Gerty Kaspers. Siska die stuurt een appje, die zegt... ik kan nog steeds zo genieten van Gerty Kaspers en dat schattige liedje. En wat ik wel jammer vind, zegt Siska... is dat Cliff Richard niet in jullie top 3 staat. Klopt, dit is onze top 3. Daaruit kan vanavond gekozen worden.

0: Er is toeval Mosterdades, Calm After the Storm van de Camelins, yeah. Voila van Barbara Pravi. Op dit moment gaat Iris toe licht aan de leiding. De tweede plaats is voor Calm After the Storm. En voila, jij bent fan van Iris toe, dat hoor ik, Gretty. En voila van Barbara Pravi. Jij ook, Stella? Ik kijk even naar de heren, die blijven een beetje stiller.
1: Nou ja, ik vind het wel heel spannend. Wat ik van Gretty nog wel even wil weten...
2: Ja.
1: Want we hoorden net natuurlijk de Nederlandse talige uitvoering van dingen doen. Maar op het festival zelf zong je in het Engels. En dat vind ik opvallend, omdat je juist zo van de oorsprong bent en zo naar terug verlangt.
2: Ja, daar heb je wel gelijk in. Maar ik vind dus, ik persoonlijk, of wij samen, vonden het in Engels beter lopen.
1: Dat was
2: die teksten die slaan helemaal nergens op. Laten we gewoon eerlijk zijn.
0: Nog in het Engels, nog in het Nederlands.
2: Nee, dus het sloeg werkelijk nergens op.
0: Ja, voor iedereen te begrijpen, ja, zeker.
2: Wij vonden het beter klinken internationaal.
1: Dat was
2: nou, dat bleek achteraf wel, hè?
0: Ja, dat was een goede keuze. De vakjury is compleet. Gertie Kaspers hoorde je al. Stella Maas, Bert Haandrikman en ook Tjeerd van Zanen. Ook hij zit in de vakjury. En in de loop der jaren heeft hij de hand gehad in maar liefst 3 Nederlandse songfestivalbijdragen.

0: gesigneerd worden. Drie liedjes waarin jij de hand hebt gehad. We begonnen in 1999 met Marlene Savupala, One Good Reason. Samen schreef je dat met Ellen Michael. Dat deed je ook voor Esther Hart in 2003, One More Night. En daarna Hint, 2008, Your Heart Belongs to Me. Wat maakt die liedjes nou tot echte cheered liedjes?
1: Dat er misschien een akoestische gitaar in zit. Ik ben eigenlijk gitarist, dus het is allemaal wel ontstaan op de gitaar.
0: Ja.
1: En ik zou het niet weten.
0: Maar die gitaar is voor jou belangrijk. Ik bedoel, daar begint een liedje voor jou bij.
1: Dat is mijn instrument waar ik, als ik iets wil gaan maken, dat is het dat ik pak. Want ik speel vanaf mijn 11e gitaar. En dus dat is misschien wel, als ik dan iets kenmerkends moet noemen, zou dat het kunnen zijn. Maar aan de andere kant, het is wel leuk als je het zegt. Want er zijn altijd komen mensen om te gaan. Dat is een typisch chat liedje. Denk ik, okay, maar.
0: Ja, want het zijn wel echt de singer-songwriter liedjes, vind ik.
1: Dat zou kunnen. Ik zou het zelf niet verder kunnen uitleggen dan dat het misschien, doordat het op gitaar-based is of zo. Of misschien ik weet het niet. Vrolijke melodieën. Misschien kunnen jullie dat vertellen.
2: Nou ja, wat vind jij zelf het beste liedje van deze drie die je hier hoort? Waar ben je het meest trots op?
1: Misschien die wel. Ja. Omdat dat de eerste was waardoor de, laten we zeggen, voor mij in ieder geval de deur naar Hilversum openging. En ineens mensen mij. Dat klinkt dan natuurlijk wel heel erg. Weet het zelf heerlijk. Maar ik bedoel, je
0: mag vanavond. Hè?
1: Je schrijft liedjes en de ene keer lukt het wel niet. Ineens lukt het. En dan gaat de deur open. Maar gewoon het feit dat we dat bij Ellen Michael op 16 sporen nog. Want wat jullie horen is eigenlijk de demo. We hebben de demo gemaakt met Marleen. En we hebben iets van 5 of 6 vocalisten in de studio gehad. Echt van allemaal. En dan klonk het niet. Of die haakten dan op mensen toch al. En uiteindelijk.
0: Die wil zeker niet vertellen wie.
1: Nee.
0: Dat is jammer.
1: Maar Marleen belde uit zichzelf. Die had via de VIA gehoord dat. Jullie hebben een leuk liedje. En dat is wel een heel leuk verhaal. Want Ellen Michael belde mij. Die zei, ja, ik ben gebeld door Marleen. En ze kan vanavond komen inzingen. Maar wij hadden daarvoor met een man. Dus het moest naar een andere toonsoort.
0: Ja, ja,
1: dus
0: ja.
1: Ik op de gitaar even kijken van wat zou Marleen's bereik kunnen zijn. Mm. Ik zeg, Ellen, ik kan vanavond niet. Sorry, je moet het in je eentje doen. Je moet het in je eentje doen. Dus, maar de afspraak die werd, dus ik had opgehangen en ik had gezegd, het moet voor een kleine terts hoger. En toen werd mijn afspraak van die avond afgebeld. Toen ben ik ik woon in Rotterdam toen nog. En hij in Zandvoort, naar Zandvoort gereden. We hebben in, denk ik, anderhalf uur tijd hebben we die hele song en een kleine terts omhoog gezet. Marleen is komen inzingen. En om 's nachts 1 of 2 uur was het klaar. En dat is wat jullie horen.
0: Ja, en dat is het liedje geweest wat heel mooi in de top 10 eindigde in Jeruzalem op het Songfestival. Jij zei, de deur daarna is voor mij opengegaan in Hilversum. Dus dat kan het Songfestival bewerkstelligen.
1: Zeker.
0: Je kan ook als componist een carrière bouwen op zo'n songfestivalliedje.
1: Ja, want,
0: of een carrière beginnen met zo'n songfestivalliedje.
1: Je zei net zelf al, het is eigenlijk het is een songfestival, maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om de artiest. Dat heb je ook gemerkt. Ja. Gertie, toch?
0: Ja.
1: En, maar ja, je naam komt even in beeld. Dus mensen en andere songwriters of producers of platenmaatschappijen, die kijken toch ook wie heeft het geschreven en daardoor.
2: Maar blijft jouw naam dan als componist, als schrijver van een songfestivallied niet altijd aan de kont van dat festival hangen? Dat ze denken, oh ja, die Tjeerd van Zanen, dat is die songfestivalbaas.
1: Ja, nou, dat is precies. Dat is me heel vaak overkomen. Oh,
0: dat is een nadeel? Of?
1: Nou ja, kijk, dan op een gegeven moment word je. Krijg je wel te. Ik schrijf liedjes voor artiesten. Ik ben zelf geen artiest. Dus ik moet mijn liedjes proberen te slijten aan artiesten. En dan krijg je wel te horen. Oh, dat is wel een typisch songfestivalliedje. Terwijl het nooit met een songfestival-idee geschreven is.
0: Nee,
1: dat stempel hou je.
0: Dat geldt voor jullie als artiesten en dat geldt voor jou als componist.
3: Ja, maar dan heb ik met dat nummer van Situema Muziek.
0: Waarmee jij Solé mee deed?
3: Ja, we waren bezig om in het Engels op te nemen. En toen hebben we gestopt, omdat ik zei van, dat is een leuk nummer voor het Eurovisie Songfestival. En toen hebben we als een gek een tekstschrijver moeten zoeken in het Frans. Hè?
0: Ja, want je vertegenwoordigde de Franse omroep, de Franstalige omroep van België. Maar ook daar geldt dus, dat was helemaal niet bedacht voor het Songfestival.
3: Nee,
0: en jij dacht, hé, maar dat is leuk.
3: Dat is leuk voor het Songfestival. Ja, ja, ja. Heel gek. Ja.
1: Nee, maar vroeger had je, als je voor het Songfestival schreef, had een soort negatieve bijklank. Vanaf dat Anouk mee heeft gedaan, was het ineens te gek was. Want Anouk is natuurlijk een credible artiest. Schreef haar eigen liedjes. En toen was het ineens... Ik heb toch één keer met Ilse gesproken. Ilse Lange. En die zei ook van... Ja, Songfestival, daar ga ik nooit aan meedoen. Ja, je ziet nu nummer 2.
0: Ja, precies. Zo is het.
1: Dus
0: zo is
1: ik zeg nooit.
0: Zeg nooit. Dus het kan veranderen. En tegelijkertijd had jij natuurlijk ook hele credible vocalisten. Hè, met Esther Hart en met Hint en met Marleen. Geweldige zangeressen.
1: Natuurlijk, het heeft alles met elkaar te maken. Je hebt natuurlijk, met een goed liedje beginnen. Maar daarna heb je ook nog die stembanden nodig. Die het zou kunnen vertalen dat die emotie 100%
0: ja, werd. Ja. In 2003 was je weer van de partij in Riga. En toen wonnen jullie voor One More Night de Marcel Bezançon Award. En dat is een prijs die wordt uitgereikt op het Songfestival. Genoemd trouwens naar de bedenker van het Songfestival. Die werd toen nog uitgereikt door oud-winnaars van het festival. Dat is een artistieke erkenning. Jullie werden 12 of 13, dus dat was helemaal niet zo'n goede prestatie in die zin. Maar als dan collega's zeggen van... ja, maar dit is het beste liedje van de avond. Hoe belangrijk was dat voor jullie?
1: Nou, ik moet zeggen, dat hoor ik voor het eerst nu. Ik
0: wist het niet. Je hebt die prijs niet op de schouw staan.
1: Dus, ja, weet je.
3: Ja, die is mooi.
1: Wat in de stad zit, verzuurt niet. Nou, goed,
0: ik zou hem gaan opeisen in Genève bij de Omroep Unie.
1: Ik heb hem niet op de schoorsteenmantel staan, die prijs. Maar ik wist
3: is
1: het helemaal
3: ergens
1: niet.
3: Gebleven.
1: Ja, ik wist wel dat Esther, of Katinka dan, Esther Hart...
0: Katinka,
1: die heeft
0: zo
1: heet
0: het echt,
1: de beste vocalist heeft gewonnen. Dat weet ik wel.
0: Ja, en dus de Marcel Bezançon Award uitgereikt door de oud-winnaars.
1: Ja, waar kan ik hem opeisen?
0: Ik zou Genève bellen, de Europese Omroep Unie. Precies, misschien zit er nog een leuk geldbedragje bij.
1: Nee, maar dat is toch wel heel prettig om te horen dat in ieder geval toen de tijd compositorisch gewaardeerd werd.
0: Ja, en dat geldt dan allemaal als het gaat om dit liedje uit 2003, Esther Hart, One More Night. En ik zal het je opbieden, Chad. Ik was erbij toen en ik dacht, dit gaat gewoon winnen. We gaan gewoon winnen dit jaar. Dus die Marcel Bezançon Award was een kleine pleister op de
3: Aha.

Ja, ik zou zeggen een echt Tjeerd van Zanen liedje. One More Night van Esther Hart was dat. Ondertussen kun jij nog steeds stemmen op jouw favoriete nummer 2 van het Songfestival. 3 finalisten hebben we. Calm After the Storm van de Common Linnets, Eres Tu van Mosterdades en Voila van Barbara Pravi. Op de site van nporadio5.nl/volspot kun je alle liedjes ook nog eens zien, de optredens van toen. Dus als je inspiratie zoekt, kun je daar terecht. En daar kun je dus ook stemmen. Op dit moment gaat Mosterdades redelijk comfortabel aan de leiding, maar jij kunt daar alles in veranderen. Je hebt nog een kleine 2 uur om te stemmen. Ja, het derde vakjurylid dat je al eventjes hoorde vanavond, maar wat ik graag ook wat uitgebreider aan je voorstel, is Stella Maas. En ik zei het al, je mag ook haar een echte Songfestival-veteraan noemen, net zoals Tjeerd, want tussen 1970 en 1982 deed ze maar liefst 3 keer mee. Bye.

0: Tellamaas in 1970 als lid van de Hearts of Soul. In 1977 als lid van de band Dream Express. En daarna solo in 82 met Situem en muzieken. Stella, 16 was je zo groen als gras. Je staat daar naast je zusjes.
1: En nu zijn we gepensioneerd.
0: Ja, zo is het. Ja, ik ook bijna. Ja, zo gaat dat. Hè. Gewoon lekker blijven ademen. Dan raak je dat vanzelf. Maar toen in 1970 was je 16.
1: 16.
0: Echt zo groen als gras. Bleu en verlegen. En dan sta je in Nederland te vertegenwoordigen voor 100 miljoen mensen.
1: Ja, ik was de jongste van... onze Bianca was de oudste. Dan kwam Patricia en dan kwam ik 16 jaar. Dus onze Bianca deed meer het woord. Hè. Ik was dan zo verlegen. Ik dorst mijn mond gewoon niet open te doen, alleen maar zingen. Ja,
0: en dat deed je prachtig. Want Gertie, jij weet nog precies hoe ze eruit zagen in je tijd. Hè, de Hearts of Soul. Toen jij binnenkwam, jullie hadden elkaar nog nooit ontmoet, hè, volgens mij. Maar nu vanavond voor het eerst.
2: Ik heb ze nooit ontmoet. Jammer genoeg.
0: Maar nu is dat al zover.
2: Weet je, ja, leuk hè, na zoveel jaar. Ja. Maar weet je, wij zaten in een bepaald hoekje. We hebben niet alle artiesten uit die tijd kunnen ontmoeten. Of heel toevallig dat het zo gebeurde.
0: Maar jij zei wel, ik herinner me nog heel goed die Hearts of Soul.
2: Ja, dat weet ik nog heel goed. Ik was er ook fan van. Ik vond het heel erg leuk. Ik denk van, kijk, dat is nou een Nederlandse groep die net even een iets ander geluid had. Ja. Dat vond ik wel.
1: Ja, wij waren eigenlijk de eerste groep die met driestemmig begonnen te zingen eigenlijk. Hè? Ja, en we waren dan ook zusters. Dus je hebt een hele andere klank. Een samen. Klopt. Allemaal heel erg samen.
0: Prachtige harmonie, prachtige compositie. Ook van Pieter Goemans, trouwens. Die ook aan de Amsterdamse grachten heeft geschreven. Om maar eens een andere klassieker van hem te noemen. Maar Waterman was van zijn hand. Jij staat daar groen als gras. Dan 7 jaar later staat er ineens een hele volwassen jonge vrouw op het podium. In een discoformatie. Een Belgische discoformatie.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja, want hoe was je toen in Vlaanderen terechtgekomen?
1: Nou, omdat wij vanuit België werkten eigenlijk. Omdat wij ook heel veel studiowerk deden. Voor andere zangers en zangeressen. Ook voor Engelse groepen die in België kwamen opnemen. En voor achtergrondkoortjes. En we deden natuurlijk ook heel veel zelf. Hè? Maar onze muziek was een beetje te moeilijk eigenlijk voor de gewone... Het was te muzikaal, laat ik dat zo zeggen.
0: En had je het dan over The Hearts of Soul of over Dream Express?
1: Dream Express, ja.
0: Want jullie waren echt een groep die helemaal mee met de tijd was toen. Ja. En er werd toen ook gezegd... als wij Dream Express naar Londen sturen... dan gaat België voor de allereerste keer winnen.
1: Ja, dus niet.
0: Dus niet? Nee, dat bleek maar weer. Nee. Maar jullie stonden daar zo zelfverzekerd op dat podium. Niks meer van dat meisje van 16.
1: Nee. En dan nog, onze kleding was ook mooi. Hè? Behalve die gele pakken, die mochten we niet aan. Dan moesten ze met een privévliegtuig naar België... onze pakken gaan halen en weer terugbrengen naar Engeland.
0: Dat was jullie sterrenstatus. Ja, geweldig. Ja. En die band Dream Express, die heeft jou echt gevormd, hè? In die zin ook dat je eigenlijk daarna vooral heel lang in België bent blijven wonen. Ja. Je hoort er nog een klein beetje aan je. Ja. He, je hebt een iets Vlaams accent.
1: Ja, maar
0: nog
1: als
0: steeds.
1: Ik thuis ben, ik woon in Veghel, maar mijn man is een Belg. Dus dat blijft, hè, die klank.
0: Ja, dus je bent eigenlijk gewoon een vertegenwoordigster van twee landen in die zin.
1: Ja, ja.
0: En dan wordt het 19...
1: Ja, maar mijn voorouders zijn eigenlijk Belgen. Want mijn opa is een van Merode. Dus... Een Belg, hè?
0: Je bent eigenlijk gewoon thuisgekomen.
1: Ja.
0: Precies. En in 1982 maak je het nog bonter. Want eerst doe je dus mee voor Nederland. Dan doe je mee voor Vlaanderen, hè, voor de VRT of de BRT toen nog. En dan ineens treed je op namens de RTBF, de Franstalige Omroep van België. Ja. En dat was eigenlijk dus jouw schuld, vertelde je net. Omdat jij zei dat liedje, dat zou wel eens naar het Songfestival moeten
1: wij
0: gaan.
1: Wij waren dus in de studio voor dat nummer op te nemen, maar dan in het Engels. En ik zei stop. Ik zei zo van, dit is echt leuk voor het Songfestival. Nou, en dan hebben we heel snel een tekstschrijver moeten zoeken die in het Frans. En dat was dan gelukt. En we hadden dat ingezonden. En dan maakten we, elk artiest maakte dus een filmpje dus van de song. En... toen werd het allemaal uitgezonden op televisie, op de Franse
0: De voorronde, ja.
1: En ik zat thuis op de bank helemaal in mijn uppie zo te volgen. Ik zag al die zangers, oh leuk. Oh, dat is een goed nummer, ja. En toen kwam ik en dacht van, oh jee. En toen moest er gestemd worden. Maar de stemming ging echt door de mensen thuis. De mensen thuis, die moesten dus bellen.
0: Ja. En jij zat alleen op de bank?
1: Alleen op de bank. Zonder een fles champagne, hè? ik verschoot zo erg zo van... Hè?
0: Niet erop gerekend dat je zou winnen. En hoe was je Frans eigenlijk?
1: Nou, heel slecht. Ik schreef dus alle woorden zo precies op hoe je dat uit moest spreken.
0: Dus uiteindelijk waren de Walen toch best trots op je.
1: Ach ja, god, als ik die niet achter me had staan, hè.
0: Sterker nog, ja. Je werd er vierde mee. Een van de allerbeste Belgische resultaten ooit. Ja. En dat dankzij dit liedje.

0: Stella Maas, Situema Muziek namens België werd ze mooi. Vierde in 1982. Ze zit in de vakjury samen met Gertie Kaspers, met Jit van Zalen en met mijn waarde collega Bert Haandrikman. Bert, jij zit er net zo te genieten als ik, hè, vanavond.
1: Ja. Nou ja, ik vind het wel leuk om dit nummer dan te horen van Stella, die me een beetje ontgaan was. Maar dat was dan in 82.
0: Maar toen was je 10, Bert.
1: Ja, dat was
0: ik bedoel.
1: Negen volgens mij.
0: 9, dat bedoel ik. Ja. Dan mag het je nog een beetje ontgaan zijn, hè?
1: Ja, maar dat was wel het jaar natuurlijk dat Nicole won met Ambition Vrienden, de gedoodverfde winnaar is. Ja, ja. Dat zat er aan te komen.
2: Ja.
1: Zij deed het ook heel slim, want toen ze won, hè, en nog één keer dat nummer mocht zingen, zong ze het in alle talen. Was jij daar ook op voorbereid, mocht dit hebben gewonnen toen voor België dan?
2: Ja, wij hadden dus wel verder in het Duits opgenomen en Frans en Engels natuurlijk en Nederlands. Omdat als je het Eurovisie Songfest hebt gedaan, dat was ook met Dream Express zo. Ja, ze kijken dat en ze vinden het in alle landen zo mooi. Dus je komt ook overal voor de televisie. Dat is gewoon zo. Ja. Of voor optredens, zelfs in Japan.
0: Ja, want jullie zijn alle twee, Gertie en Stella, de wereld over gereisd. Hè,
3: nee,
0: na
3: nou,
0: die
3: niet hoor.
0: Ja. Jullie niet?
3: Nee hoor, wij niet.
0: Nou, je bent heel, ik heb jou nog een keer in Moskou gezien.
3: Yeah.
0: Dat noem ik toch best een eind weg.
3: Jaren en jaren later.
0: Ja, maar toch.
2: Ja, maar toch, je bent er geweest.
3: Maar op het moment dat wij wonnen, waren we wel heel veel in België, in Duitsland. Pak nog meer, Oostenrijk. Nee, we zijn nooit echt heel ver met het vliegtuig ergens anders geweest. En ik moet ook eerlijk zeggen, dat was ook een beetje ons ding. We waren wel een keer in Spanje. En toen moesten we optreden in een stierenarena.
0: Met stiergevechters erbij, of niet?
3: Nee, maar die mensen die kwamen dus bij ons in het hotel en vroegen ons, ze hadden een loge voor ons voor een stierengevecht. En wij hebben met z'n allen gezegd, dat doen we niet aan mee.
0: Nee.
3: Nou, dan waren ze not amused. En sinds die tijd was Spanje voor ons geloof ik ook.
0: Tot zover jullie Spaanse carrière wat dat betreft.
3: Ja, we hebben dat echt gedaan. En we konden ook een keer naar Zuid-Afrika. En toen hoorden we dat donkere mensen niet mochten komen. Alleen de blanken. Dus dat was zo'n concert alleen voor blanke mensen. Toen hebben we ook gezegd, niet te groeten, maar we gaan gewoon niet.
0: Nee, jullie waren kritisch waar jullie wel en waar jullie niet wilden optreden.
3: Politisch gezien, en daarom ben ik ook hier. Want het is heel bijzonder dat ik er ben. Maar vanwege mijn...
0: je bent ziek geweest, hè?
3: Ik ben ziek geweest, ja. En ik vind dat zo'n leuk idee om die nummers 2 eens een keer te kiezen. Want dat hele Songfestival en dat wij dus nu niet meedoen, daar ben ik het dus niet mee eens. Want ik vind dat muziek niets te maken heeft met politiek, maar dat is altijd al zo geweest. Want toen wij in Zweden wonnen, heeft Israël wel meegedaan en toen hadden we een goede relatie met Israël. Dat was heel grappig, politiek gezien dan, hè? En daar kregen we, ik weet niet hoeveel punten van.
0: Ja, er waren andere tijden wat dat betreft. Maar in jouw tijd bijvoorbeeld...
3: Maar het
0: was
3: is nooit veranderd. Het is, in wezen is het nooit veranderd. Maar dit vind ik zo extreem. Dan denk ik van, ja jongens, dan moet je dat met voetbal ook doen. Dan moet je die mogen niet meer en die mogen niet meer en die mogen niet meer. Ja, waar blijven we dan? Het ene is voetbal, het andere is muziek.
0: Jij vindt, een muziekfestival moet om muziek gaan...

0: en ja, niet om politiek.
1: Dat vind ik wel, ja.
0: Het Songfestival staat onder druk. Daar zijn we denk ik allemaal over eens. Ja. Maar wij vieren vanavond vooral het Songfestival met al die mooie herinneringen. Bert, nog heel even, we praten straks verder met elkaar, Bert. Maar nog heel even, ik ga even met jou terug naar Drenthe 1980, jongetje van 8. Weet jij nog je allereerste Songfestival?
2: Nou, dat was 1980. Toen sliep ik bij mijn opa en oma. Dat weet ik nog heel goed. Dat was het jaar natuurlijk van Amsterdam, hè, voor Nederlandse inzending. Maggie McNeil, heel mooi liedje. Dat nog altijd heel lekker klinkt. Ja. En het was natuurlijk de allereerste overwinning van Johnny Logan.
0: Met, ja, dat weet je allemaal nog, Georgie.
2: Ik zie mezelf weer zitten.
1: Daar kon je niet tegenop.
2: Nee. ik zie me dan weer zitten in zo'n rechte stoel bij mijn opa en oma. Want daar logeerde ik dan vaak in het weekend samen met mijn broer. Een pot drop op tafel. Verder was er ook niks.
1: Zo was het.
2: Zo'n dik tafelkleed op tafel. Dat als er suiker op viel en je ging met de vinger erover. Dan ging het als een soort giertank. Ging de suiker over het tafelkleed.
0: Ik heb het beeld. Ja,
2: heb je het beeld bij?
0: En de kleine Bert meteen verkocht.
2: Ja, fantastisch vond ik dat.
0: En daarom zit hij hier vanavond ook in de vakjury. Tot straks na het nieuws van 7 uur.
3: Oh my God. Maak morgen mee. KRO NCRV.
4: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
5: 7 uur door Almegens met het NOS-journaal. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt vannacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hanta-virus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. Zo'n 29 opvarenden van het schip vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ANP. Onder hen zijn zowel Nederlanders als mensen uit andere landen. 2 actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De 2 uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en de Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton, nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. In de laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is er kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Volgspot. Helco Span.

Maarten, welkom bij een feestelijke aflevering van Volkspot, waarin wij op zoek zijn naar het beste liedje dat ooit tweede werd op het Eurovisie Songfestival. Na een gecombineerde publieks- en vakjury zijn dit de drie finalisten.

Ja, wie moet er winnen? Wie moet eerherstel krijgen? En de tweede de beste worden de Common Linnets. Eer is toe van Mozzedades of Voila van Barbara Pravi. Het is aan jou, er wordt druk gestemd. En stemmen kan nog tot iets voor negenen via nporadio5.nl/volgspot. En als je daar stemt, kun je de liedjes ook nog eens eventjes terugzien van toen. Mozzedades gaat aan de leiding op dit moment. Maar het is aan jou, wie wordt er straks de tweede de beste?

0: het gebeurt niet vaak, maar af en toe raken mijn twee grote muzikale liefdes elkaar. Mijn liefde voor het Songfestival en mijn liefde voor het theaterlied. Dat was in 1977 het geval met De Mallemolen. En in 1982 ook met dit liedje, een compositie van Dick Bakker, maar met een tekst geschreven door niemand minder dan Lieselore Gerritsen, Bill van Dijk en Jij en Ik. Er komen prachtige reacties binnen. Corrie van der Laar stemt bijvoorbeeld op de Common Linnets. Ik vind het nog steeds een geweldig nummer met die twee geweldige zangers. Jos die refereert nog even aan Johnny Logan. Of ik toen eertijds in 1980 niet op de overwinningsbloemen van Johnny ben gaan zitten. Ja, dat klopt, Jos. Dat is lang geleden. Maar ja, daar zijn van die trauma's daar groeien toch uiteindelijk overheen. En Willy die zegt, ik hoorde net weer een stukje van Waterman. Daar gaan we straks een heel bijzondere versie van horen trouwens. Waterman van de Hearts of Soul. Ik stuurde dit niet onlangs nog naar een vriendin van mij, die ook in januari jarig is. Dus ook een waterman. We zijn op dezelfde datum jarig. En dit nummer was ik nog niet vergeten. Ik vind het een van de mooiste songfestivalliedjes die we ooit hebben ingestuurd. Nou, mooie reacties. Je kunt nog steeds stemmen ook op jouw favoriete nummer 2. Eerst toe van Mosselades, Calm After the Storm van de Common Linnets. Of Barbara Pravi met Voilà. Ja, we vieren 70 jaar Songfestival. En ter ere daarvan verscheen onlangs ook het album Good Evening Europe. En dat is een driedubbel cd, samengesteld door Franklin van Liemt. Met daarop anderstalige versies van Nederlandse Songfestivalliedjes door de jaren heen. En het mooie is, die liedjes zijn nog steeds gezongen door de oorspronkelijke artiesten. Franklin, fijn dat je er bent. Van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Hoe ben je op dat idee gekomen om zo'n verzameling aan te leggen?
1: Het Songfestival, dat is natuurlijk altijd al een hobby geweest. En die 70ste verjaardag zat eraan te komen. En ik denk, hoe kunnen we dat doen? Er zijn natuurlijk talloze compilaties met alle winnaars of de Nederlandse inzendingen. Maar hoe kunnen, wat is er nog bijzonder aan? En van die Nederlandse liedjes zijn, voor de generatie die dat niet meer heeft meegemaakt. Vroeger moest natuurlijk iedereen in zijn eigen taal zingen. En met het oog op buitenlands succes werden dan wel anderstalige versies opgenomen in het Engels, Frans. En die opnames bleven eigenlijk werden minder belicht, werden nooit gedraaid.
0: Zeker hier niet natuurlijk, hè?
1: Nee. Of dat ze juist alleen maar in het buitenland uitkwamen, dat we in Nederland niet eens wisten dat iets in het Frans was opgenomen. Ik liep al met dat idee en op een gegeven moment kwam een berichtje binnen van een andere liefhebber. En die kwam eigenlijk met hetzelfde idee. Ik denk, nou, dat kan geen toeval zijn. Dus toen ben ik gaan informeren bij de platenmaatschappijen of het mogelijk was die licenties te krijgen van al die nummers. Eerst een lijst gemaakt natuurlijk van wat
0: en wist je wat er allemaal was?
1: Nou, dat is zoeken. En die ene fan, ik moet even zijn naam zo opzoeken, die had ook wel heel veel voorwerk gedaan. En dan is het inderdaad informeren of de platenmaatschappij überhaupt dat beschikbaar willen stellen om dat ik een cd'tje ervan mag uitbrengen.
0: Ja, want hiermee schrijf je echt een stuk songfestivalgeschiedenis. Je zei het al, tot 1999, met uitzondering van een paar jaar in de jaren 70, moest iedereen in de eigen taal zingen. Ja. En dat was een beproefd recept. Niet alleen hier in Nederland. Ik heb thuis ook nog heel veel songfestivalliedjes met op de A-kant dan een liedje in het Deens en in de op de B-kant de Engelse versie. Of op de A-kant de versie in het Hebreeuws en op de B-kant de Franse versie. Ik bedoel, dat was echt een beproefd recept. Wij hebben dat ook toegepast. En de mooiste versies die in Nederland zijn gemaakt, die heb jij nu verzameld. Want het Nederlands is natuurlijk een taal waarmee je geen internationale hits scoort. Dat was het idee er ook achter. Hè? Het Nederlands kun je nooit een hit scoren.
1: Je hoort dat sowieso uit het buitenland, dat de Nederlandse taal vrij hard klinkt. Hè? Met de g en al die klanken. Ik snap ook wel dat al die liedjes ook in een andere taal, met het idee voor buitenlandse succes werden ingezongen. Maar dan is maar de vraag hoe het liedje gaat presteren op het Songfestival en of het dan in het buitenland ook vraag naar is.
0: Ja, of dat zo'n singeltje echt staat te verstoffen in een kast ergens in Reykjavik en dat nooit iemand er meer naar luistert. Dat weet je natuurlijk niet, hoe het al die liedjes is vergaan. Maar je hebt wel een prachtige oogst samengebracht. En laten we beginnen met een liedje uit 1959. Teddy Scholten deed toen mee voor Nederland. Zij won met een beetje. Het was een tijd waarin het Songfestival nog vrij klein was. En waarin wij natuurlijk wel, een tijd waarin wij heel trots waren op Teddy Scholten, maar waar misschien nog niet echt werd nagedacht, zou ik denken, over internationaal succes. Maar dat was wel degelijk het geval. Want Teddy nam het op in het Italiaans, het Duits en het Frans. En in het Nederlands natuurlijk. Een beetje, un poco, sa ehrlich, un petit peu.

Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

0: Danny Scholten in het Nederlands, het Italiaanse, Duits en het Frans. En Franklin van Liemt in Italië scoorden ze er een grote hit mee.
1: Ja, dat wist ik zelf
0: het ook. Het Un Poco.
1: Klopt, inderdaad. Ja, het boekje, kijk, je kunt die liedjes uitbrengen, maar het is natuurlijk wel leuk als wat achtergrondinformatie bij je zit. En ik heb Jeroen Smits gevraagd van...
0: Songfestivalweblog.nl.
1: Ja, en de Songfestival Troubadours podcast.
0: Ja, podcast met hele leuke gesprekken overigens altijd met Songfestival deelnemers van vroeger.
1: Ja, inderdaad, omdat hij de meeste mensen wel gesproken had, heeft hij een fantastisch boekje erbij geschreven. En inderdaad, van hem moest ik horen dat het in Italië... een hit geweest is, of in ieder geval goed. Ik weet niet of er überhaupt hitlijsten waren in die periode.
0: Maar ze kenden het in Italië.
1: Ja,
0: en dat was in het Nederlands vast niet gelukt. Wel opvallend trouwens, want nu is Engels toch echt de lingua franca van de muziek, hè, om het zo maar te stellen. Ja. Dat zij het juist niet in het Engels heeft opgenomen.
1: Nee, maar dat is ook, als je op de cd kijkt, in de jaren 50 was het blijkbaar heel gebruikelijk om juist Frans en Duitse vertalingen op te nemen. En eigenlijk is het pas eind jaren 60... Dat Engels eigenlijk de vanaf 1968 staan alle deelnemende liedjes in het Engels op. Tot en met 1980, tot de laatste keer, tot die taal.
0: Ja, tot en met helemaal aan aarde.
1: Tot het werd losgelaten dat ze men verplicht in de eigen taal moest zijn.
0: Ja, dat is dan de invloed van de Engelse taal in de popmuziek.
1: Ja.
0: Un Poco, een hit in Italië. We hoorden een prachtige compilatie trouwens. En ere wie ere toekomt, al die compilaties vanavond zijn gemaakt door Axel van der Ende. Dus Axel, applaus. Wat een klus, wat het mooi was. We hoorden ook het verschillende... dit is natuurlijk een oude opname. Je hoort een ander orkest, je hoort een ander tempo. Ik bedoel, nu zou je zeggen, je hebt één muziekband... en daar zing je hem vier keer op in, als je dit wil doen. Maar dat was toen nog helemaal niet zo in de jaren 50.
1: Volgens mij, vroeger werd alles live opgenomen. Dan stond de zanger met het orkest in de studio.
0: De een speelde wat sneller en de ander wat langzamer.
1: Dat ook. Maar het zou ook nog kunnen dat ze in eerste instantie... de Nederlandse versie hebben opgenomen en dat ze... twee weken later nog de studio ingingen om andere talen op te nemen. En dan heb je weer een heel andere klank natuurlijk van het orkest en van de techniek. Dus ja, dan is het heel knap om zo'n samenstelling van al die versies te maken. Dus beetje af.
0: Ja, was heel leuk om te horen. Ja. We hebben nog een paar van die compilaties voor jullie zo dadelijk. Maar laten we ook eens even kijken naar onze gasten. Want Gertie is natuurlijk opgegroeid in Oostenrijk. En dat zij dingen dan ook in het Duits opnam, dat is natuurlijk niet zo verbazingwekkend. Zo een mooi.

0: Ja, Treumedizin, vrij. Dingen door in het Duits. De Waterman, daar hadden we het al over. Het liedje van de Hearts of Solo 1970 is ook opgenomen in het Engels en in het Duits. Stella van de Hearts of Solo, herinner jij je dat nog? Dat je Waterman ineens ook in het Duits en het Engels moest opnemen?
1: Ja, dat hebben we gewoon gelijk gedaan, hè. Er was gelijk een Duitse... we hadden gelijk Duitse teksten en Engelse teksten. Dus we hebben dat allemaal in één keer ook opgenomen.
0: Ook een beetje met het oog op, hè, stel dit liedje slaat aan, dan hebben we het alvast maar voor de internationale markt.
1: Ja.
0: En dan kom ik toch wel even terug op dat meisje van 16. Sprak jij op dat moment al Duits? Sprak je op dat moment al Engels?
1: Nou, wij kregen Engels les ook, hè.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, en Duits was niet zo moeilijk om te zingen.
0: Dat ging wel.
1: Dat ging wel.
0: Maar had je dan ook een spraakleraar daarbij? Bijvoorbeeld dat je zegt, we kregen Engelse les. Stond er dan iemand bij die zei van, je moet het zo uitspreken.
1: Ja, het komt natuurlijk... wij zijn eigenlijk grootgebracht met Engels-Amerikaanse muziek. Hè? Dus met zangers en zangeressen van vroeger nog in de tijd.
0: Ja, jullie zijn dus ook grootgebracht door de Indo-rock natuurlijk.
1: Heel veel over, hè? De uitspraak. En in het Duits, ja, dan... Dan ging het wel een beetje verkeerd, maar dat kon je elke keer wel overdoen. Hè?
0: Totdat iemand zei, nu is het goed genoeg.
1: En nu heb je veel gewerkt in Duitsland ook. Hè? Dus je spreekt een aardig woordje Duits natuurlijk. Je moet niet in de politiek gaan, want dat ken ik niet. Maar gewoon een face-to-face. Hè?
0: Dat gaat goed. In het Duits was het liedje ineens een heel ander liedje. Had niks meer met het sterrenbeeld te maken. Heet in het Liebelei was het gewoon een liefdesliedje.
1: Schön.
0: Ja, schön, ganz schön. Want waarom hebben jullie dat niet in dat thema gehouden? Of was dat een vraag die jullie helemaal niet werd voorgelegd?
1: Ja, dat heeft de tekstschrijver natuurlijk. Het moest een beetje overeenkomen met muziek natuurlijk. Hè? Met de Duitse spraak is natuurlijk al hard. En dus dat moest wel een beetje overeenkomen.
0: Ja, het moest overeenkomen. En dus werd het Liebe Live, Frankelin van Liem, samenstellen van die compilatie CD Good Evening Europe. Merk je dat vaker, dat in anderstalige versies ook van het thema wordt afgeweken? Want een beetje een poco, een petit peu, dat begrijp ik nog. Maar sei ehrlich.
2: Ja, je bent natuurlijk afhankelijk. Ik kan me voorstellen dat als de tekstschrijver het zelf, dan wordt het gewoon naar iemand, een vertaler opgestuurd. En ik kan niet uit de ervaring spreken, maar ik denk dat gewoon een platenmaatschappij, het moet gewoon fijn klinken natuurlijk, als het gedraaid wordt. En ik kan me voorstellen dat een tekstschrijver wel of niet daar iets over te zeggen heeft over die vertaling. En wie weet, als een tekstschrijver niet bedongen heeft om het laatste woord daarover te hebben, over die vertaling, dat het van alles zou kunnen worden eigenlijk.
1: Ja, maar ik denk ook het nummer net als Waterman, dat was een hele mooie melodie. Ja. Dus die schrijver, die gaat er ook op af. Dan gaat hij niet van dat zware geschut schrijven, hè? Nou, Liebelei.
0: Ja,
1: dat
0: klinkt
1: mooi.
0: Ook heel liefelijk. Ja, en het past ook heel mooi op de muziek. Ik zou zeggen, luister maar, want we hebben ook een mooie compilatie. Axel heeft ook een mooie compilatie gemaakt van Waterman in het Nederlands, het Engels en het Duits.

0: The Hearts of Soul met Bianca Patricia en Stella Maas. En de laatste is vanavond een van mijn gasten, lid van de vakjury, ook op zoek naar de tweede, de beste lied dat ooit tweede is geworden op het Songfestival. Je kunt nog stemmen op Eres Tu van Mocedades, op Calm After the Storm van de Common Linens, of op Voila van Barbara Bravier. Dat kan via nporadio5.nl/volkspot. We horen jou steeds zingen, hè? Waterman, dat is jouw stem. Jij zingt de lied.
1: Solo, op de lied.
0: TV tijdens het Songfestival.
1: Heeft onze Patricia de solo gezongen.
0: En waarom heb jij dat toen niet gedaan dan?
1: Ik was nog veel te jong, ik was zo bang.
0: Te zenuwachtig.
1: Ja, en wij waren dan met drieën. Dat was de eerste keer dat ze met zoveel... We mochten niet naast elkaar staan.
0: Met groepen mochten nog niet meedoen officieel, hè?
1: Nee, twee moesten dan een beetje naar achter staan.
0: En dat waren jullie. Stella en Bianca, die stonden achter. Jullie stonden achter. En je zus Patricia was de leading lady.
1: Ja.
0: Je vertelde trouwens, Franklin van Liemt... We hoorden nu de Duitse versie en de Engelse versie... dat er nog een Franse versie bestaat ook.
2: Nou ja,
0: die moet bestaan.
2: Nou ja, in Frankrijk is er bladmuziek van Waterman verschenen... met daarop als titel Vader Dan. Een prachtige Franse titel. Enregistré en français staat er dan bij. Onder Songfestivalfans is dat gewoon een raadsel. Die opname is nooit ergens te vinden.
0: Maar Stella, jij hebt dat gezongen in Frankrijk. In het Frans.
1: We hebben dat in België ingezongen in het Frans, ja.
0: En die opname is gewoon zoek. Jij hebt hem ook niet meer thuis.
1: Nee, daar ga je toch niet op.
0: Ja, he, van de ene verhuizing naar de andere.
1: Ja, alles raakt zoek, hè?
0: Ja. Maar jij hebt hem ook niet meer. En niemand weet waar die opname gebleven is.
1: Nee.
2: Bij de platenmaatschappij hebben ze echt nog geïnformeerd... of die tape dan niet in Frankrijk lag. Maar daar ook geen idee.
0: Dus de hoofdprijs voor degene die die opname weet terug te vinden.
2: Ja.
0: Ik zeg een cd-boxje, toch?
2: Met één liedje.
0: Ja, met één liedje als extraatje. Hoe heet die in het Frans?
2: Vader Dan.
0: Oké, heel duidelijk. We gaan ervan uit...
1: Wat is nou Vader Dan?
2: Dan, Vader Dan. Is dat
1: Vader dan. Dan.
0: Ja. En français, hè? En français.
2: Pardon.
0: Er staan prachtige versies op jouw verzamel-cd. Natuurlijk in het Engels, in het Frans, in het Duits, in het Italiaans ook. Maar één liedje is zelfs in het Bahasa Indonesië opgenomen. En dat gebeurde in 1989 door Justine Palmelay.

0: Ja, Freek Lievelien, dit is echt uniek, hè? De eerste en de enige keer dat een songfestivalliedje uit Nederland in het Basia Indonesië wordt opgenomen.
1: Ja, moet ik heel eerlijk zeggen, ik ben daarna later gecorrigeerd dat het Maleis is.
0: Het Maleis.
1: Ja, maar mijn kennis van Maleis en Indonesisch is niet zo goed. Dus
0: datzelfde euvel heb ik. Stella, kun jij ons een beetje uit de brand helpen?
2: Nee, want wij zijn echt Nederlandstalig opgevoed. Dus
0: je kon dit niet letterlijk meezingen.
2: Nou, mijn vader en moeder spraken wel, als ze iets te bespreken hadden, tegen elkaar in het Maleis.
0: Ah, dus zij hadden dit verstaan waarschijnlijk. Deze versie van Justine Pelmela. Ja, geweldig. Ja, ja. En heeft Justine dat gedaan ook met het oog op een carrière in Azië?
1: Destijds heb ik begrepen uit interviews dat ze hiermee wel een hit heeft gehad in Indonesië. Dus dat is wat ik... Ik heb haar zelf nu niet meer gesproken naar aanleiding van deze box. Maar dat is wat me wel is bijgebleven.
0: Ja, en dan helpt zo'n anderstalige versie. Bert Hadrikman, een van onze vakjury, ook weer even aangeschoven. Ik kende deze versie helemaal niet.
3: Jij gaat
0: nu open, ja. Bert. Ja. We werken met de radio, hè? Dat was het toch. Ja.
3: Nou, wat ik wel heel erg heb bij dit liedje... Het klinkt misschien heel lullig, maar... Ik ben nog altijd bang van... die laatste noot.
0: Ja,
3: dat is echt niet leuk voor haar, volgens mij.
0: Nee.
3: Maar dat geeft me aan hoe kwetsbaar je kunt zijn... bij deelname aan een songfestival. Want dit blijft natuurlijk altijd aan haar hangen.
2: Ja, het is bijvoorbeeld dat nummer Voilà, Voilà. Dat is een heel mooi nummer. Maar als bij het live optreden was ze een beetje over de top... dat ik dacht van mij, doe ze wat minder. Je maakt dat nummer kapot.
3: Ja, maar dat zou ook te maken met de zenuwen. Want hoe zenuwachtig was jij toen je op dat grote podium
2: helemaal
3: stond?
2: Helemaal niet.
3: Nee?
2: Nee.
3: Maar hoe kan dat dan?
2: Nee, je blijft gewoon rustig. Je moet gewoon rustig blijven ademen.
3: Drugs.
2: Nou, dat is net niet. Nee? Dat nog net niet.
0: Maar rustig blijven, dat is de
2: dat
0: truc.
2: Dat is rustig, ja.
0: Ja. En Barbara Pravi was net iets te druk. Misschien
2: te
0: heeft dat haar net de overwinning gekost. Dat zou natuurlijk kunnen. En inderdaad, Justine, dat klopt, die laatste noot. Ja, daarvoor hadden we Gerard Joling gehad, ook met een hoge laatste noot. Maar die was gaan feesten in Nederland. Nee, die was gaan optreden in Nederland.
3: Ja, voor een
0: week
3: snabbel.
0: Daarvoor.
3: Dat is snabbel het verhaal, op en neer.
0: Hè? Nee, maar hij is inderdaad teruggegaan op en neer. En we hadden brandalarm in het hotel de nacht voor de uitzending van het Songfestival. Okay. Maar we stonden midden in de nacht in het restaurant van het hotel.
2: In pyjama.
0: Zo ongeveer, ja. Ik had nog wel decent wat aangetrokken, Stella.
3: Want Gerard, die eindigt als negende, hè, geloof ik. Had hij kunnen winnen dan, als hij die hoge noot had gedaan, denk je?
0: Nee, dat denk ik niet. Wij hadden Céline Dion, hè.
3: Ja.
0: Dus daar win je het niet van. Toch?
3: Ja, en Scott Fitzgerald.
0: En Scott Fitzgerald hadden we, nee, hij had het niet gewonnen. Céline Dion was de gedoodverfde winnares, denk ik dat. Ja, en Joegoslavië. Maar nu gaan we heel erg in de details met Joegoslavië. Voelt ook een heel erg leuk liedje. Gaan we binnenkort nog wel eens in Volkspot draaien. Of in de Goede Dag Adel. Okay. Even de twee, goed. Eens even kijken. We zijn nog steeds bezig met die prachtige andere versies. Want die staan centraal op dat album Good Evening Europe. Samengesteld door Franklin van Liemt. En iemand die ook zo haar talen spreekt, blijkt wel, is Maribel. Maribel, goedenavond.
4: Ja, daar ben ik. Ik was even aan het hangen.
0: Je was aan het hangen en je luisterde mee met ons.
4: Ik moest blijven hangen.
0: Zo is dat.
4: En het klinkt hartstikke gezellig bij jullie.
0: Nou, je was hier van harte welkom geweest, maar je woont op Ibiza, dus dat was net iets lastig, hè?
4: Ja, een beetje te ver.
0: Beetje te ver, maar wel fijn dat je op deze manier bij ons bent. We gaan ook met jou terug naar jouw songfestivaljaar 1984. Ik hou van jou, schitterend lied, echt een klassieker
2: prachtig,
0: geworden.
2: Ja.
0: Nou, je collega Stella bevestigt het. Je wint dan het Songfestival, het Nationaal Songfestival. En dan moet je meteen je lied ook in al die andere talen opnemen. Sprak jij op dat moment al Engels, Frans en Duits, Maribel?
4: Nou, in ieder geval, Engels, dat ging me goed af. Want ik zong natuurlijk al vanaf mijn tiende. En ook Engels.
0: Ja.
4: En Duits, toen had ik in de studio de tekstschrijver van Doe Veels Meer Zo. Dus de Duitse versie. En dat was John Muring. En die was erbij. Dus die kouwde alles voor en ik zong het gewoon in.
0: En die stond daar als een Duitse leraar te kijken of het wel goed deed. Oh, Duitse leraar is altijd heel streng, hè?
4: Ja, die zijn heel erg. Maar daar had ik niks om, want het moest er gewoon op.
0: Ja.
4: En,
0: ja.
4: De Franse versie, Pour qui, pourquoi, dat weet ik niet meer. Ik weet niet meer hoe ik dat voor elkaar gekregen heb.
0: Dat was een bovenaardse prestatie, begrijp ik.
4: Ik ben helemaal kwijt in mijn bovenkamer. Wat zeg je?
0: Dat was een bovenaardse prestatie, haast, om dat voor elkaar te krijgen, begrijp ik.
4: Want dat is zo'n moeilijke taal.
0: Ja, maar dat is inderdaad een hele ingewikkelde taal natuurlijk als je die niet spreekt. Ja. En Duits, daar kom je dan nog wel mee weg omdat er die strenge componist naast zit. Maar met Frans, dat ben je gewoon vergeten hoe je dat voor elkaar hebt gekregen.
4: Ja, en ik heb het toevallig weer gehoord. Want als het goed is, staat het ook op YouTube. Dat weet ik niet zeker, maar ik denk het wel. En toen was ik eigenlijk verbaasd. Ik denk, dat heb ik nog best knap voor elkaar gekregen.
0: Nou, dat vinden wij ook. En wij gaan er naar luisteren. Blijf nog even bij ons via de telefoon. Wij gaan luisteren naar jou natuurlijk in het Nederlands. Zoals wij het liedje toch uiteindelijk allemaal in ons hart hebben gesloten. Maar daarna horen we jou ook, Maribel, in het Engels, in het Frans en in het Duits. Maribel met Ik hou van jou, in love with you, pour qui, pourquoi, en du findest mir so.

0: viertalige Maribel, ik hou van jou, uit 1984. Maribel, je hebt die nummers dus opgenomen in deze drie talen naast het Nederlands. Heeft dat jouw carrière ook nog beïnvloed? Zijn er daardoor inderdaad ook deuren voor je opengegaan in het buitenland?
1: Helemaal niet.
0: Oh. Nou, dat is helder. Dat is dus een zonde van de moeite geweest.
2: Wie was je manager?
1: Ja, ik had een goede manager. Ja, Buis.
0: Oh, ja.
1: Maar in ieder geval, de point was, ze hadden dit opgenomen voor als ik ooit zou winnen, dan zou ik het live zingen. Dus je hebt gewonnen en dan zing je nog één keer je lied.
0: Oh,
1: en dan
0: zou
1: ik het in alle talen zou ik het zingen, net zoals
0: Nicole.
1: Die Duitse zangeres Nicole gedaan.
0: Ja. Dat was het idee.
1: Dat was het idee.
3: Hoe groot was de teleurstelling dat je 13e werd met zo'n prachtig lied overigens?
1: Nou, die was best groot. Want weet je, als je ergens aan meedoet, wil je winnen. Dat is met alles zo. Al speel je een spelletje. Je wil altijd winnen. Dat zit in je. En met de repetities en alles, toen waren ze best wel van dit is zo'n mooi lied. En je zit echt bij de eerste drie en dit en dat. Dus je was ook een beetje opgefokt van weet je, misschien gaat het gebeuren.
3: Ja. En wat voor invloed heeft die grote strik op jouw lijf nog gehad?
0: Dat gaat over de jurken, Bert. Ja, precies.
1: Ja. Ja, ik heb daar eigenlijk een heel ander gevoel bij gehad. Want weet je, kijk, alle mensen die willen best wel, als je lied goed is en je zingt het zo goed als je kan, en dan zoeken ze toch altijd wel iets om te kunnen praten daarover. En ik voelde me helemaal prettig in die jurk. Het was ook een jurk van Chanel.
0: Doe maar.
1: En je ziet heel vaak jurken met strikken. Ook bruidsjurken en noem maar op. En ik er zei een keer iemand, je lijkt op een bonbons. Ik zeg, ja, maar ik hou van bonbons. Ik lust heel graag bonbons. Weet je, maakt mij allemaal helemaal niks uit.
3: Nee,
1: ik ben niet zo...
3: En dit lied, Ik hou van jou, is natuurlijk... door de jaren heen alleen maar sterker geworden en misschien ook wel meer op juiste waarde geschat, doordat andere artiesten er ook mee aan de haal gingen. Ik herinner me een uitvoering van Dana Winner, van Gordon,
0: zelfs
3: Cilla Black, Engelbert Humperdinck.
0: Zeker, ja.
3: Wat vind jij zelf eigenlijk de mooiste uitvoering?
1: Nou, natuurlijk die van mezelf.
3: Ja,
1: nee.
0: Jij hebt de standaard gezet, Maribel.
1: Nee, maar ik bedoel ook omdat het arrangement is zo mooi. Dat is gewoon puur en real. En dat is geschreven door Dick Bakker, weet je. Een echte goede dirigent. Met een prachtige violenlijn erin. En dan hoor ik die van Dana Winner. En dan denk ik... Dat muzikaal vind ik dat dan toch een aftreksel.
3: Ja.
1: Weet je, dat vind ik niet een echt filharmonisch orkest, Londens filharmonisch orkest, die dat in twee keer zo speelt en dat je echt de snaren hoort. Dat is echt.
3: Zing je het nog vaak?
1: Daarom vind ik dat, natuurlijk wel.
3: Ja, op Ibiza of...
1: Ja, gewoon altijd. Dat hoort bij me. Daar ga ik de kist mee in.
0: Ja.
1: Dat is gewoon mijn eigen liefje.
2: We gaan een keer naar haar toe.
0: Ja wij gaan de volgende uitzending maken op Ibiza. Dat is een goed idee, Stella. Cool. Dat is een goed idee.
1: Het heeft vandaag de hele dag geregend.
0: Oh. Komen we een ander keertje? Is dat goed?
2: Als wij komen, dan schijnt de zon.
3: En anders komen we gewoon op de begrafenis. Hè?
0: Ja, dan wachten we nog even mee, Bert. Maribel, dankjewel. Je hebt echt een prachtig liefde. Gezongen destijds en het is een klassieker geworden.
1: Dankjewel.
0: En jij hebt eertijds de standaard gezet in het Nederlands, maar ook in het Engels, het Frans en het Duits. Dat hoorden we net. Dankjewel. Draai je goed erop in Ibiza. Tot een andere keer, hè?
1: Ja, en heel veel groetjes aan allemaal. Hè?
0: Ja, die ga ik zeker overbrengen. Dankjewel, hè? Dag Maribel.
1: Dag.
0: Ja, we hadden het er al eventjes over, Franklin. Tegenwoordig wordt er natuurlijk niet meer aan die regel vastgehouden, dat je in de eigen taal moet zingen. Steeds meer landen gaan het wel weer doen, trouwens. Hè? Ja. Twee van de favorieten van dit jaar zijn bijvoorbeeld in de eigen taal, in het Fins en in het Deens, maar het is niet meer verplicht. Vind je dat jammer dat die regel is losgelaten? Daarmee is een album, zoals jij dat nu hebt samengesteld, eigenlijk overbodig geworden voor de jaren na 1999.
4: Nou, het ligt eraan, denk ik. Want je zag uiteindelijk dat bijvoorbeeld Edcilia haar On Top of the World ook nog in het Nederlands. En de Drieërs hebben hun liedje ook nog in het Nederlands en in het Engels opgenomen. Dus het ligt ook aan de artiest of ze dat zelf zouden willen. Aan de ene kant, ik snap het dat je als je een groot publiek wil bereiken, dat het makkelijker is als je een taal hebt die een groot publiek aanspreekt. Maar het kan ook juist zijn dat mensen juist met iets authentieks juist het publiek willen raken. Dat is een keuze, denk ik, ook vooral aan de componist en de tekstschrijver, hoe dat ze dat willen invullen.
0: Dus wel een goede zaak dat die keuze nu vrij is. Hoe denk jij daarover, Bert? Want ik ben een beetje een purist wat dat betreft. Ik vind het idee, toen ik jong was, ik was 9, toen ik het eerste Songfestival zag. En al die talen, dat vond ik juist zo spannend. En dat net alsof er een hele grote wereld voor de deur lag daar in Utrecht. Ik bedoel, die kende ik niet, die wereld, maar die was er dus kennelijk. En dat zag ik via dat Songfestival, ook vanwege die taal. Dus ik vind het, en nu gelukkig wordt er weer meer in de eigen taal gezongen. Maar ik vond het toen wel jammer dat dat werd afgeschaft.
3: Ja, ik ook. Maar ja, goed, je ziet wel. Kijk naar Engeland, dat voor het laatst heel hoog scoorde in, ik geloof, 98, dankzij Imani.
0: Ja, Spaceman hebben we ook nog gehad. Oh, Spaceman. In 22.
3: Maar je ziet wel dat Engeland patent had op een hoge notering. Heel vaak op nummer 2 geëindigd.
2: Ja.
3: 15
2: keer.
3: Ja, die
2: hadden echt goede gezien. Nummers.
0: Ja, juist. Zeker. Ja, ja. En toen, Knock Knock Who's There, Backstealer Burrow.
2: Ja.
3: En toen iedereen in het Engels mocht, of althans in de taal die het land wilde, en dat werd natuurlijk voornamelijk Engels, toen zag je wel dat meer landen kans maakt op een hoge notering.
0: Ja, dus het is misschien wel eerlijker. Misschien voor het totale plaatje, het totale geluid van wat is die wereld mooi, wat is die wereld groot, is het wat minder. Maar,
3: klopt, maar ik hou ook heel erg van, en daarom ben ik ook heel blij met deze CD-box van Franklin, ik hou ook van die tweetaligheid, dat er ook nog een ik vind dat zou een mooie verplichting zijn. Dat het in het Engels en het Nederlands mag. En dat je dan mag kiezen welke uitvoering je doet. Want Gertie heeft op het allerlaatste moment besloten in 75 om het in het Engels te doen. Want het bekte lekker,
0: ja,
3: zei
0: ja,
3: ze.
0: Ja. Nou, er is één kampioen in Nederland als het gaat om het opnemen van een liedje in meerdere talen. En dat is Lenny Coeur. Zij nam haar troubadour in 6 verschillende talen op. En al die 6 talen zijn vertegenwoordigd op jouw album. Axel heeft weer een geweldige compilatie ervan gemaakt. We beginnen natuurlijk in het Nederlands. We schakelen over naar het Frans, het Duits. We zijn dan weer even terug in eigen land. Om dan naar het Engels, het Italiaans en het Spaans te gaan. Dit is Lenny Coeur in 6 talen. De 6-talige troubadour.

0: Nelly Coevoorg in zes talen, de troubadour. Ja, en na haar songfestivaldeelname en na haar songfestivaloverwinning, Franklin van Liemt, werd Lenny met name ook in Frankrijk heel populair. Ze toerde daar bijvoorbeeld met Georges Brassens samen. En dan helpt zo'n Franstalige versie natuurlijk enorm.
1: Nou, ik denk dat enorm de internationale deuren voor haar geopend heeft. En dat kunnen lang niet alle Nederlandse deelnemers zeggen met hun buitenlandse versies. Sandra Remer heeft natuurlijk ook veel in Scandinavië nog opgetreden na Colorado, wat ik begrepen heb. Maar voor Lenny inderdaad, zij heeft ook Franstalige platen opgenomen. Ze heeft jarenlang in Frankrijk kunnen werken.
0: Ja, dankzij ook die Franstalige troubadour. Ja. Ondertussen, Franklin, heb jij met het uitbrengen van deze driedubbel cd echt een titanenklus verricht. Maar daarnaast heb je ook een document het licht laten zien dat uniek in zijn soort is. Want het is het enige album in deze soort in heel Europa.
1: Volgens mij is er geen enkel ander land dat juist van hun eigen versies, van hun eigen inzendingen, alle versies bij elkaar verzameld heeft. Dus in dat opzicht is het, misschien gaat het een trend zetten voor de liefhebbers.
0: Zou jij die uitdaging aan willen gaan, bijvoorbeeld met een Belgische versie van dit album?
1: Dan moet je ook een Belgische distributeur hebben. En dat geldt natuurlijk voor alle anderen. Dus ik houd voorlopig even bij de Nederlandse inzendingen.
0: Je bent hier nu tevreden mee. Maar als mensen uit het buitenland willen weten hoe je zoiets aanpakt, kunnen ze je bellen.
1: Dan krijgen ze wat tips.
0: Je hebt een prachtig album bij elkaar verzameld, Franklin van Liemt. Dankjewel. Fijn dat je er was.
1: Dankjewel.
0: Ondertussen zijn we ook nog steeds op zoek naar die allerbeste nummer 2 uit de geschiedenis van het Songfestival. Ik zet ze nog even voor je op een rijtje.

0: Ja, daar wordt druk gestemd. Er is op dit moment een kleine voorsprong te noteren voor Mosedades. Maar de Common Linets zitten de Spanjaarden dicht in de nek te hijgen. Dus ja, het wordt spannend. Barbara Pravi blijft een beetje achter. Dus je dat nou het allermooiste liedje vindt. Je kunt stemmen tot ongeveer 9:15. En dan gaan we de tweede de beste echt bekendmaken hier in Volkspot. Stemmen kan via nporadio5.nl/Volkspot. Ja, Bert Kadenbarg, ja, dat is een andere waarde collega van me. Bert Hadrikman natuurlijk. Ja, zoveel Berts hier op NPO Radio 5. Bert Hadrikman, we hadden het al helemaal over die kleine Bert daar thuis bij opa en oma. 1980, dat de suiker zo uit de suikerpot sprong bij het eerste, allereerste songfestival. Als ik jou nou op de mannen vraag waarom jouw hart sneller gaat kloppen van dat festival, wat is het dan? Waarom ben jij sinds je dat kleine jongetje was daar in Drenthe in 1980 zo verslingerd aan dat festival?
1: Nou, ik denk toch de verscheidenheid aan liedjes die voorbij komt. Ik ben opgegroeid met de opvolle toerenmuziek. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. En dat zijn liedjes die ook diep in mijn hart zitten. Maar dat festival opende natuurlijk een venster op een heel andere wereld die ik helemaal niet kende. Het internet bestond nog niet natuurlijk. En dat, dit was een kennismaking met iets heel nieuws. En ja, ik hou ook heel erg van muziek. Dat is het allerbelangrijkste, denk ik. En ik hou toch ook wel van competitie. Want ik heb heel lang gedacht van ga ik nog in mijn leven meemaken. En dat duurde hopelijk nog lang. Maar ik hoop toch echt dat ik één keer in mijn leven bewust meemaak dat Nederland het Eurovisie Songfestival wint.
0: Is en, gelukt.
1: Ja, het is gelukt, man.
0: In 2019.
1: Ja, dat zat er toen ook aan te komen. We scoorden heel hoog al in de polls. En toen heb ik ook werkelijk de hele huiskamer volgehangen met Nederlandse vlaggetjes. Alles wat me aangeschaft kon worden, heb ik in huis gehaald. Nou, dat was echt een onvergetelijk moment. En ik weet ook nog in de jaren 90 was mijn studententijd. Ik herinner me 93, hè, Rutger Kot, ja. Vrede. En ik herinner me ook een jaar later, Waar is de zon, van Willeke Alberti. Ja, geloof het of niet, maar bij Willeke Alberti heb ik zelfs de hele wand oranje geschilderd in mijn studententijd.

0: Ik was ervan overtuigd, maar ja. Beide is niet uitgekomen.
1: Nee, toen niet.
0: En toen ik ooit dat studentenhuis verliet, toen kwam er iemand anders in die kamer die zei, het eerste wat ik ga doen is die oranje muur weer wit verven.
1: Die kende helaas niet die prachtige achtergrond van die oranje muur. Het jaar daarvoor wonnen we ook niet met Rutja Komt, maar dat was inderdaad wel een hele professionele acte. Dat was echt Nederland op zijn best op dat moment. Toch ook stellen.
2: Ja.
0: En Rutja Komt.
2: Eigenlijk relatief weer veel te goed voor het Songfestival.
0: Ze was natuurlijk nog relatief nieuw. We kenden haar nog niet. Ja, ze had op
1: musicals gedaan, hè? Night the Cotton Club en inderdaad Cats had ze gedaan.
0: En ik vond het Nationale Songfestival ook al heel sterk, met heel veel sterke liedjes die toen voorbij kwamen. Ik heb later trouwens gelezen dat van tevoren al helemaal vast stond dat dit lied zou winnen, weet ik niet.
1: Ja, er gaan altijd geruchten, hè? Hoe eerlijk het is. Ja. En er zijn altijd schandalen, maar ik weet niet of dat van tevoren vast stond. Nee. Ik weet het echt niet.
0: Wat ik toch ook mooi vind van dit Vrede, geschreven door Henk Westbroek van Het Goede Doel, een mooie tekst die tot op de dag van vandaag nog altijd heel actueel is.
1: Blijft relevant.
0: Ja.
1: En wat zong ze dat goed.
0: Ja, maar niet helemaal heel goed in beeld gebracht. Hè?
1: Af en toe dan was het een beetje overbelicht.
0: Ja, overbelicht en heel erg ver afstand. Terwijl
1: Het was ook in een paardenmanege. Dus ja, wat wil je dan ook, hè?
0: Oh ja,
1: het was dat jaar in de paardenmanege op het eerste platteland. Ja. Wij hadden daar uitzendingen, weet ik nog. En dan hadden we zo'n soort Porto Cabin stond er dan. En dan moest je echt letterlijk met je laarzen door de modder. En ook Rutja Kot, niet met haar laarzen, maar met de pumps of wat had ze aan. Moesten dan naar onze studio. We hebben enorm hard gelachen. Maar het had weinig te maken met de glitter en glamour van het Songfestival.
0: Ja, en wat ik me ook herinner van die avond. Geweldige televisie, Paul de Leeuw, na afloop natuurlijk.
1: Ja, blijf bij mij.
0: Zingen hij hier in Hilversum en zij daar in Ierland. Ja, onvergetelijk.
1: Prachtige herinneringen aan Rutja Kot.

0: Check all tevreden van het Songfestival van 1993. Straks het laatste uur volgspot. Het laatste uur waarin jij kunt stemmen op jouw favoriet. In de tweede de beste. Het beste liedje dat ooit tweede werd in de geschiedenis van het Songfestival. En ook ga ik even bellen met Wenen, waar dit jaar het Songfestival plaatsvindt. Want Nederland doet niet mee, maar Nederland is toch vertegenwoordigd in de persoon van componist Joep van den Boom, die het liedje voor Malta heeft geschreven. Dus hem bellen we straks. Hij komt net op de repetitie, dus ik ben heel benieuwd hoe het hem daar vergaan is. Dat allemaal in volgspot zo dadelijk na het nieuws van 8 uur. Dus graag tot zo.
1: Maak morgen mee. KRO en CRV. NPO
2: Radio 5. NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland en morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakte door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren, maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is nog onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar 8 tot 10 graden. Morgen overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Volkspot. Heilco Span.

0: Spot. Theater, muziek en media. Met Helco Span.
1: En zo heb je nog maar een klein uurtje om te stemmen op dat ene liedje dat ooit tweede werd op het Eurovisie Songfestival. Maar dat het volgens jou verdient om vanavond alsnog te winnen als de tweede de beste. Na gecombineerde publieks- en vakjury staan deze drie liedjes vanavond in de finale.

Ja, ook een voorbeeld van de rijke Nederlandse songfestivalgeschiedenis. We gingen terug naar 1972, naar Sandra en Andres. Als het om de liefde gaat, goed voor een vierde plek eertijds in Edinburgh. Ik ben nog steeds omringd door onze vakjury die samen met jou heeft gekozen voor die drie liedjes waarop jij kunt stemmen voor de ultieme winnaar vanavond, de tweede de beste. Gertie Kaspers, winnares van het Songfestival in 1975 met groep Tichin en haar Dingedong. Stella Maassen, drie keer was ze erbij bij het Songfestival met de Dream Express met Hearts of Soul en solo Bert

0: Maandrikman, mijn gewaardeerde collega van NPO Radio 5... en componist Tjeerd van Zanen, die ook 3 Nederlandse songfestivalbijdragen heeft geschreven. We vieren de geschiedenis van het songfestival, maar natuurlijk kijken we ook even vooruit naar het songfestival van dit jaar. Wij zijn daar niet bij in Wenen, maar toch is Nederland op een of andere manier vertegenwoordigd, want de inzending van Malta is geschreven door een Nederlandse componist, Joep van den Boom. En Joep komt zojuist uit de repetities van zijn zanger Eden in de Stadthalle daar in Wenen. Joep, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jullie hebben net de allerlaatste repetities achter de rug voordat jullie opgaan voor jullie halve finale op donderdag. Ja. Hoe ging het?
1: Het ging supergoed. Het ging echt heel erg goed. Het was superleuk om te zien, want alles wordt steeds duidelijker. En alles komt steeds beter in beeld. Dus we zijn echt heel enthousiast om het ook te laten zien.
0: Ja, en je mag natuurlijk nog niet alles verraden, maar toch een klein beetje. We zijn toch een beetje onder ons. Hoe gaan we dat liedje straks in beeld gebracht zien worden tijdens het Songfestival?
1: Ik weet niet of je de foto's al gezien had. Er zijn een aantal foto's uitgekomen.
0: Ik heb wel foto's gezien, maar ik wil zo graag bewegende beelden zien. Dus als jij die beelden nu voor mij laat bewegen in woorden...
1: Ja, dat is een goede vraag. Daar moet ik wel even iets voorbereiden. Nee, wat we gaan lanceren, volgens mij, al is het vandaag of is het morgen vroeg, zijn het de eerste 30 seconden. Die ga je ook zien. Dus dan ga je zien hoe alles beweegt en leeft. Maar het is echt een... Er is een heel ding bijgekomen, een hele prop, zoals dat dan heet. Zeg maar, helemaal vol belicht. En het is echt met een aantal ook waanzinnig gave creatieve regisseur in elkaar gezet. Het is moeilijk uit te leggen, maar ik vind het echt. Het heeft mij echt weggeblazen. De eerste keer luisteren heb ik ook meteen, moest ik echt een traantje wegpinken, meen ik serieus.
0: Ja, wat mooi. Dan hoor je jouw liedje en dan op zo'n podium. Dan zijn we nu bij de boekmakers ook nog eens in de top 10. Hè? Ik kan me voorstellen dat ook de druk behoorlijk opvoert.
1: Nou, dat is eigenlijk alleen maar leuk, denk ik. Dat vind ik ook alleen maar super tof om te zien.
0: Natuurlijk is dat leuk, maar dat is toch een mooie verrassing?
1: Zeker, zeker. Dat hadden we inderdaad niet verwacht. En dat is echt super gaaf.
0: Ja, en dan sta je daar als Nederlandse componist. Jouw allereerste Eurovisie Songfestival. Hè? Hoe ervaar je die sfeer tot nu toe met alles wat daar omheen gebeurt?
1: Ja, ik ben echt helemaal in een droomwereld, moet ik zeggen. Ik ben heel positief verrast over dit hele alles. Het is supergoed geregeld. Er is heel veel liefde ook tussen de deelnemers. Dat zie je. We hebben vandaag weer een aantal nieuwe deelnemers en hun teams en delegaties ontmoet. En er is echt één groot warm bad met heel veel positiviteit. En dat is zo vroeg al, ben ik er heel enthousiast over. Want we hebben natuurlijk nog een week voordat we beginnen, of een klein weekje.
0: Ja, maar dan moet de competitie nog losbarsten, hè? Nu zien jullie allemaal
1: dan
0: nog heel aardig.
1: Ja.
0: Ik zie Gertie en Stella, die natuurlijk veel ervaring hebben op het Songfestival. Die maken het gebaar alsof er af en toe wel een klein drankje gedronken wordt op de vreugde en de vriendschap.
1: Ja, zeker weten we waarom.
0: ja, heel goed. Dat hebben jullie goed ingeschat, dames. Dat is nog steeds zo anno 2026.
1: Ja, absoluut. Dat verandert nooit, denk ik. Ja, nee.
0: Zeg Joep, hoe kwam jij nou als Nederlandse liedschrijver terecht op Malta?
1: Ja, ik kwam daar heel specifiek inderdaad. Hè?
0: Ja, nee, best specifiek.
1: Ja, zeker. Ik kwam terecht via eigenlijk een soort tussenpartij. Een Engelse agency die mij kende en waar ik vaker mee werkte. En die legde mijn liedjes voor aan de organisatoren van dit camp. Die kennen elkaar. En vanuit daar zeiden ze, oh, dat is tof, kom maar langs. En toen ben ik naar schrijverskamp gegaan. En toen ben ik voor het eerst naar Malta gegaan, 14 dagen lang. Een beetje het land verkend. En daar was ik dan meteen impressed van hoe alles eruit zag. En ik moet zeggen dat als ik ook terugluister nou naar de eerste demo van Bella, zat dat er ook al een beetje in. Een soort van wat ik van Malta vond, probeer ik in de muziek te stoppen. En zo is eigenlijk, Bella is ook in die week geschreven.
0: Ja, dan vind je het waarschijnlijk een vrij romantisch land.
1: Ja, zeker. Maar ik weet niet of je één keer... Ben je er wel eens geweest?
0: Ja, één keer. Heel lang geleden. Maar ik ben er één keer geweest.
1: Jij?
0: Ja, ik vond het geweldig. Ik was er in december en ik vond vooral Valletta, net alsof je door een soort filmdecor loopt. Zo mooi. En dan ook dat andere kleine eilandje Gozo. Daar ga je dan naartoe met een veerboot die vroeger op de Westerschelde heeft gevaren. Ja, echt. Ik vond het een geweldig eiland. Ik was er heel graag.
1: Daar ben ik helemaal met je mee. Ik ben er nou al dit jaar denk ik 8 keer geweest.
0: Oh, zo?
1: Nee, absoluut, absoluut. Ja, ik werk natuurlijk heel veel met Eden en een aantal andere artiesten daar. Dus het is een soort tweede huis geworden. Maar nee, echt, ik vind het ook net een film eigenlijk.
0: Ja, het is net een film inderdaad, waar je dan nu ook je zo langzamerhand thuis voelt. Je werkt nu specifiek natuurlijk met Eden, de zanger die Bella zingt straks in Wenen. Als wat voor soort artiest heb je hem leren kennen?
1: Als een heel eerlijk en heel down-to-earth schrijver en mens. En als mens eerst eigenlijk. Ik leerde hem helemaal kennen buiten de camera's, om en buiten zijn. Want hij heeft best wel veel grote shows gedaan, ook in Malta.
0: Hij is beroemd op Malta, zou ik maar zeggen.
1: Ja, absoluut, absoluut. En hij heeft 2-3 keer eerder met Eurovisie meegedaan. Heeft hij elk kijk bijna gewonnen. Dus
0: met de voorronde. Een hele goede,
1: ja, precies. Ja, in de Maltese nationale finales. En dat is altijd heel goed gegaan. En hele professionele, goede shows. Dansers, alles erop en eraan. Hele vette producties. Maar ik leerde hem eigenlijk kennen als mens. En we hebben een beetje gepraat over wat we vonden van muziek. En hoe lekker het eten vond op het schrijfskamp. En nou ja, van de een komt de ander. En op een gegeven moment toen gingen we de studio in. En toen ontstond Bella ineens. Dat is ook het allereerste liedje die wij samen geschreven hebben.
0: Ja, dus het is ook een vriend van je geworden. En dat hoor je misschien ook in dit lied. Het is een heel warm lied. Het is ook een, in die zin een lied wat dus past bij het land, zeg je. Maar in welke zin is het ook een typisch Joep van de Boom liedje?
1: Ja, dat zou ik zeker zeggen, ja.
0: Ja, maar wat maakt het een typisch Joep van de Boom liedje?
1: Wat het mijn liedje maakt, is denk ik de manier waarop het gegaan is. Ik hou ervan om het begin van een sessie, als ik met iemand nieuws werk, te vragen naar het verhaal, allereerst. Omdat ik vind dat verhaal wat centraal staat, net zoals in een film eigenlijk, wat is het verhaal van wat we gaan maken. En hij legde dat uit en hij vertelde over the beauty of decay en over eigenlijk een ontoereikbare schoonheid. Maar dat was natuurlijk al, net zoals het nog steeds is, een redelijk open en vaag verhaal. Dus toen vroeg ik, kan je ook een foto laten zien? En toen begon hij te praten over Jean de La Valette en de historie van Malta. Jean de La Valette is een van de allereerste en meest succesvolle, zeg maar, warriors daar. In de tijden van
0: een van de Maltese ridders, ja?
1: Ja, echt precies. En die inspireerde ons heel erg om die soort van ridderlijke, theatrale kant op te gaan. Vooral mij. En toen heb ik ook gekeken naar natuurlijk de historie van Malta en de link die ze met Italië hebben. En toen zijn we heel veel voor Italiaanse orchestratie gegaan. En die manier van soort van bedenken en voelen hoe we de verhaal in gingen. En de uiteindelijke executie die ik zelf ook gedaan heb. Ik denk dat heel erg mijn stijl is, zeg maar.
0: Ja, dat is jouw stijl. Ik stel voor dat we nu eerst even naar het liedje gaan luisteren. Dan luistert de vakjury mee. Durf je dat aan? Okay. Een songfestivalwinnares, een drievoudig songfestivaldeelnemer, een gelauwerde DJ en een componist die jij heel goed kent.
1: Ja,
0: durf je
1: dat
0: aan?
1: Ja, oké, doe maar.
0: Je durft het aan. We gaan er nu naar luisteren. Ja, dit is de Maltese inzending, gezongen door Aiden, maar geschreven mede door Joep van de Boom. Blijf bij ons, Joep.
1: Dankjewel. Nou, ja.

0: Eden met Bella. De inzending van Malta, geschreven door een Nederlander. Joep van der Boom, nu aan de telefoon in Wenen. En Joep, er is heel geconcentreerd meegeluisterd hier. Iedereen is al met zijn ogen dicht. Dus ik maak eerst even een rondje langs de vakjury. Gertie Kaspers, winnares in 1975. Wat vind je van dit liedje?
1: Ik zou ontzettend graag willen dat het wint. Maar ik denk, het ligt ook aan de plek van wanneer hij gaat zingen.
0: Eén en laatste in de halve finale.
1: Het is zo moeilijk. Het is zo ontzettend moeilijk. Maar ik vind het zo'n heerlijk ouderwets prachtig liedje.
0: Een heerlijk ouderwets prachtig liedje.
1: Ik bedoel het niet negatief, hoor.
0: Nee, je zou willen dat het wint, zeg je. Dus dit is een liedje wat jou na aan het hart gaat. Stella Maassen.
2: Ja, prachtig. Het orkest. Dat is weer van ouds eigenlijk, hè, dat het zo overkomt. Het nummer is gewoon heel goed. Ik vind het gewoon een nummer voor in een film.
0: Ja, het is een beetje filmisch. We hadden het al over Malta als filmdecor. Dat hoor je er wel in terug. Ja.
2: Maar ik zou zeggen, als hij het live doet, dat hij niet te veel van weet je, dat niet zeurderig overkomt. Hij moet af en toe eens even dingen
3: daar heb je helemaal gelijk in.
2: Ja, hè?
3: Hij moet ook wat meer power geven. Want ik mis een beetje het refrein.
2: Ja, hij doet alles achter elkaar, op één ding. Hij moet af en toe eens een beetje pauze tussen laten.
3: Vooral bij de Bella, hè?
2: Heb ik gelijk of niet?
0: Ik kijk nu eventjes naar de heren in de vakjury. Joep, ben je er nog bij?
2: Goed nummer.
4: Ja.
0: Een goed nummer met een kleine kritische kanttekening. Ja. Bert Hendrikman.
5: Nou ja, heel sfeervol liedje. Inderdaad, vintage ook een beetje inderdaad terug naar vroeger. Ja. Wat ik wel mis bij eerste beluistering is een refrein dat ik meteen zal meezingen. Hè? Dat mis ik wel een beetje. Ja. Maar ik denk dat dit wel een verademing is in al het geweld wat we de komende week over ons heen krijgen, dat kan ik je wel vertellen. Dus daarin zal het zeker opvallen. En als het dan ook nog als ene laatste is in zo'n halve finale, dan is een finale plek gegarandeerd. En dat blijkt nu ook wel uit de voorspelling, hè, waarbij die inderdaad op plaats 9 staat, volgens mij.
0: En dan Joep van der Boom, het oordeel waar je misschien nog wel het meeste waarde aan hecht. Want dat is een oordeel wat wordt geveld door je oud-leraar, door je docent aan het conservatorium, Tjeerd van Zalen. Tjeerd, toen ik jou belde, zei ja, maar Joep, die heb ik lesgegeven.
6: Ja, nou, wat een leuke verrassing. En Joep, even complimenten, man. Klinkt te gek.
4: Dankjewel.
6: En ook, dat zeg ik niet omdat we elkaar kennen, maar ik meen het echt serieus. Ik vind de orkestratie fantastisch. Ik zat in de eerste 10 seconden zat ik in een James Bond film.
0: Ja.
6: Dus dat voelde meteen goed. Ja. En ik moet zeggen, ik had het refrein wel door, de Bella Bella, de herhaling. Dus dat voelde ook allemaal heel goed en goed gezongen. En ik, de enige tip die ik wil meegeven, twee tips. Eentje is gewoon winnen, natuurlijk. En de tweede tip is, vertaal het ook in het Frans. Want ik denk dat dit liedje supergoed in het Frans gaat werken. En het Spaans.
4: Weet je?
6: Ik denk dat die beide talen deze melodie en deze vibe heel erg goed kunnen dragen. Dus ik zou hem op taalkursus sturen.
5: En ik stel ook voor dat wij als Nederland dan, als dit de enige Nederlandse link heeft, hè, bij deze editie, dat we gewoon met z'n allen op Malta gaan stemmen.
0: Ja, kunnen wij stemmen überhaupt?
6: Voor mij heb je, Joep.
4: Dat zou fantastisch zijn.
0: Kunnen wij wel stemmen inderdaad? Ja, dat weet ik helemaal niet. Maar mochten
4: jullie kunnen volgens mij wel stemmen inderdaad.
0: Kijk, heel goed. Heel goed.
5: Ik wel passen bij de titel, even Bella.
0: Nee, even Bella. Ja. Die oproep staat.
2: Ja,
0: bellen. Mooie complimenten voor jou, Joep. En ik vind het ook wel een mooi idee wat Tjeerd zegt. Nou, neem het in het Italiaans en het Spaans op. Hij zingt het deels ook in het Maltees. Dat vind ik ook zo mooi. Je hoort ook die prachtige taal van Malta. Dat hangt een beetje tegen het Arabisch aan daarmee.
3: Maar ik hoor nog wel iets wat ik echt moet zeggen. Dat moet rechtuit.
0: Ja.
3: Ik vind dat het er weinig emotie in zit. Ik weet zeker dat hij het beter kan. Ik ben zeker dat Bella, want dat moet eigenlijk het refrein zijn, toch? En dat hij daar echt een beetje meer power geeft.
0: Maar dat kan hij live nog gaan doen, toch, Joep?
3: Het is al een. Ik denk dat hij veel meer kan. Hij zingt te vlak. En hij moet in een soort refrein, moet hij er gewoon even bovenop komen.
0: Ga je al deze
3: wat meer power.
0: Joep, ga je al deze tips aan Eden doorgeven?
4: Ik heb ze opgeschreven en we gaan ze er nou naar doen.
6: Ja. Ik ga er aan om het niet te doen, want dan raakt hij van in de war.
0: Ja, ja, ja, ja,
7: oh, we komen wel even af en dan zullen we even...
0: We reizen wel allemaal naar beneden. Dan gaan we even met hem in conclaaf.
4: Nou, een kopje koffie met z'n allen en de boelenpoort doornemen.
0: Precies, dan komt dat helemaal goed. Nou, shit was ja, aan.
6: Ik wou nog even zeggen, Joep. Ik bedoel, ik vind het te gek. Ik ben super trots op je.
4: Dank je wel.
6: Te gek, Joe. En weet het, geniet van iedere seconde daar, man. Dat ja, is, ik hoop dat je nog heel vaak mee mag maken, maar weet je wel, je hebt deze stap al gezet, dus helemaal te gek.
0: Nou, mooie woorden van veel je succes. Docent.
4: Ik voel me helemaal terug in de les als ik nou chat.
0: Ja, precies.
6: Ja, die lessen die heb je helemaal niet meer nodig, hoor.
0: Nee, dat blijkt. Dat blijkt. Zeg, smaakt het naar nou meer tenslotte, Joep, dit Eurovisie-avontuur? Misschien ja, een keer namens absoluut. Nederland ook?
4: Absoluut. Precies wat je zegt. Heel graag.
0: Wat jou betreft sta je ook een keer namens Nederland daar achter die schermen.
4: Ja,
0: de duimen voor een Nederlandse artiest. Mis je wel het filmische decor van... En wij bellen. Ja, zo is het. Zo is het.
4: Wij bellen.
0: Joep, heel veel dank. Ik wens je nog een hele mooie week daar. Morgen wordt iedereen gepresenteerd op de Turquoise Loper. Die wordt uitgerold tussen het Boerktheater en het Stadhuis van Wenen. Heb je je mooie pak al klaarhangen?
4: Zeker, zeker. Ik heb ze al een paar dagen al moeten gebruiken zelfs. We hebben meerdere dingen meegenomen. Dat gaat er echt voor, hoor.
0: Nou, ik wens jullie een geweldige week nog. En dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen. Dankjewel, Joep van der Boom.
4: Dank jullie wel ook allemaal, jongens, voor jullie feedback. Dank jullie wel.
0: Dankjewel, hè. Dag. Hoi, hoi. Dag.
4: Dankjewel, doei, doei.
8: Hoi, ik ben Andreas van de Groep Wind. En je luistert naar Volksport op NPO Radio 5.

De Duitse groep Wind, Las die Sonne in den Herz, werd ook tweede op het Songfestival in 1987. We waren bij hem op bezoek en dat gesprek is ook nog terug te vinden op de site van Voorspot, nporadio5.nl/Voorspot. Daar vind je ook de gesprekken die ik had met andere nummers, twee uit de Songfestivalgeschiedenis. Catherine Ferry uit Frankrijk en Imani en Scott Fitzgerald uit Engeland. En op diezelfde site, nporadio5.nl, kun je nog heel even stemmen op jouw favoriete nummer 2 uit de geschiedenis van het Songfestival. Ik laat je nog één keer de compilatie horen. De compilatie van die drie liedjes waar het vanavond eigenlijk allemaal om gaat. Dit zijn ze.

Ja, je hebt nog een klein kwartiertje om te stemmen. De tussenstand is op dit moment op de derde plaats. Staat Barbara Pravi met 24% van de stemmen. Op de tweede plaats Eres Tu van Mafferdalens met 37% van de stemmen. En aan de leiding de Common Linens met 39% van de stemmen. Dus het wordt heel spannend daar aan de kop. Je kunt stemmen via nporadio5.nl/volgspot. En nu we toch een vakjury vol muziekkenners en muziekliefhebbers hier bij ons in de studio hebben, stel ik voordat we nog een beetje verder vooruit gaan kijken naar het festival in Wenen. We hoorden net eigenlijk de Nederlandse bijdrage van dit jaar. Hè? Namens Malta, Bella. Maar ik heb nog een paar andere liedjes voor jullie uitgezocht. Dit liedje bijvoorbeeld komt uit Finland. Dat heet Linkenheiten. Dat wordt gezongen door Piet Parkkonen. En Linda Lampenius begeleidt hem op viool. Dat is een beroemde concertvioliste. Het lied heet vrij vertaald Vlammenwerper. En de zanger in kwestie die zingt: je bent zo heet, maar tegelijkertijd ook ijskoud. En ik krijg brandwonden van jou. Nou ja, met die boodschap stuur ik je de komende 3 minuten in. En volgens alle boekmakers gaat dit het Songfestival winnen dit jaar.

0: Link Knijten van Pit Parkkonen en Linda Lampenius, de gedoodverfde favoriet uit Finland. Nou, vakjury. Jullie zitten hier natuurlijk om de beste nummer 2 mede aan te wijzen. Maar ik ben ook wel benieuwd wat jullie van deze bijdrage van dit jaar vinden. Tjit van Zanen.
1: Nou, ook net zei ik het liedje van Malta, ook heel orkestraal. Dus,
0: ja, en zij speelt ook live viool, hè?
1: Ja, dat las ik toevallig.
0: Ja, ze heeft een uitzondering bedongen op de regels dat je niet live mag spelen. Nou, zij mag dat.
1: Wel te gek dat ze het doet, maar ook kan ook wel link zijn met zo'n viool, met zo'n clip-on mic'je.
0: Ja, maar ja, die vrouw die heeft bij de grote orkesten over heel de wereld gespeeld.
1: Nou, dat zal vast goed komen. Ja. Ik vind een goede song. Ik moet zeggen, ik vond het... Ja, nee, ik vind... Ja, misschien wel een soort toch wel typisch songfestival sfeertje heeft het wel, maar...
0: Je dat opzwepende, hè?
1: Ja, ik begrijp wel waarom dit op de eerste plek is. Ja,
2: ik ook.
1: Ja.
2: Lekker bombastisch. Ja, dit zuig je meteen de tv in, volgens mij.
3: Ja, hij heeft ook een aangename stem voor als hij zingt.
0: Piet Parkkonen bedoel je? Ja.
3: Ja, die zanger. Ja. Ja, dat vind ik erg goed, hoor.
0: Beetje rauw,
3: hè? En die strijker zo, dat orkest erachter.
2: Gertie vindt niks, volgens mij.
0: Gertie, wat vind jij ervan? Je kijkt inderdaad een beetje en denkt, wat zeggen ze nou toch allemaal?
4: Ja. Ja, dat klopt wel. Ja, dat is ook zo.
0: Jij vindt het niet zo verloopt? Of te lawaaiig? Wat is jouw mening erover?
4: Weet je...
0: Te bombastisch misschien wel.
4: Ja. Jij zegt precies wat ik bedoel.
0: Zo keek je ook.
4: Kijk, die jongen die... Een jongen is het, hè?
0: Ja, een jongen. Okay. Met een violist erachter.
4: Die valt helemaal in het niet bij al dat geweld van al die van het orkest. En dan denk ik van ja, wie doet dat zo'n festival? Het orkest of die jongen?
0: Dus jij vindt dat die jongen tegen die violist had moeten zeggen, mag wel een tandje minder.
3: Nou, maar het orkest is wel goed geschreven.
4: Het mag iets minder. Voor mij mag het iets minder. Maar goed.
3: Ja.
0: Jij vindt het arrangement juist wel mooi, Stella.
3: Ja, ik vind het arrangement heel goed geschreven.
2: Maar ja, weet je, dit is natuurlijk ook de studio-opname, hè, die we hier horen. Dus ik ben heel benieuwd of je dit straks live voor elkaar
0: met krijgt. Veel vlammen, hè. Het betekent vlammenwerpen.
2: Ja, maar vlammen zie ik de hele avond de afgelopen 10 jaar. Met
0: ja, dat is waar. Maar extreem veel vlammen.
3: Ik vind dat nummer heeft dat niet nodig. Dat is al zo goed. Die zanger, die klinkt heel goed.
1: Nou,
3: die kleur en licht.
1: Ik denk wel dat het spectaculair over gaat komen als zij, bedoel, zij gaat live spelen, dus dat wordt natuurlijk helemaal uitgelicht.
4: Oh,
1: ik denk dat je visueel dat het een soort 50-50 ding wordt tussen de song en het visuele, dat het gaat worden.
0: Dus Finland moeten we zeker in de gaten blijven houden, wat jullie betreft. Maar Gertie, je gaat er niet op stemmen, dat is mij helder.
1: Nee, we stemmen allemaal op Malta, toch?
0: Ja, dat is waar, we kunnen al niet meer anders. Ik heb nog een tweede liedje, wat ook hoog staat genoteerd in de polls bij de wetkantoor, dat is de inzet uit Denemarken, ook in het Deens dit keer. Dat gebeurt ook niet zo heel vaak. Voor Wie Goyem, zo heet het. Het wordt gezongen door Søren Torpegaard Lund. En dat is een musical acteur in Denemarken. Schijnt daar heel beroemd te zijn. Het is een beetje een broeierig liefdeslied over hoe je van de nacht moet genieten voordat je weer alleen naar huis gaat.

0: Dat was de Deense inzending van het Songfestival van dit jaar. Søren Toppegaard Lund en Velvi Goyen. Begin ik bij Gertie dit keer. Gertie, wat vond jij van dit lied? De Deense inzending.
1: Wat ik daarvan vind?
0: Ja.
1: Ik mis een live orkest.
0: Te geproduceerd, zeg je in dit
1: geval. Ja, ik weet niet, maar dat komt eigenlijk. Dat de laatste jaren is alles op band. En ja, op de een of andere rare manier. En dat je niet meer weet, is dat live? Is dat playback? Is dat gedeeltelijk playback? Ik vraag me echt af. Kijk, bij ons was het toch anders. Dan moest je werkelijk live zingen.
2: Ja.
1: En deed je dat niet?
0: Dat moet officieel nog steeds, ja, natuurlijk.
2: Ja, maar als je soms die banden hoort, dat in de verte hoor je dan nog de... Hè?
0: Ja, ja, ja, er mag wel heel veel op band staan tegenwoordig. Dat mocht toen nog niet, natuurlijk.
1: Nee, maar weet je wat ik vind? Ze kunnen tegenwoordig zoveel. Ik heb één keer in de studio, eerst een heel kleine studio met zo'n dingetje. En daar werd gewoon opname meegemaakt. En ik... Ja, ik word echt old.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Je moet het uiteindelijk natuurlijk wel, je moet het uiteindelijk wel bedenken. Zo'n mooie melodie, ja, zo'n strakke melodie. En ik zag jou, Tjeerd, gewoon al helemaal meespelen.
4: Ja, ik vond de twee hele goede harmonische hele goede hoeks in zitten. Ja. Die bij mij bleven resoneren. Ja. Ik spreek geen Deens, dus ik weet niet wat het is. Maar,
2: ja, maar het is wel zo. Ja. Dit trekt wel heel veel op van Zweden. Hoe heet die zangeres die twee keer gewonnen heeft?
4: Loreen. Nou ja, Denemarken ligt er in de buurt, toch?
2: Dus daar trekt hij heel veel op. Ja. De dingen wat er allemaal tussendoor komt. Ja. Of,
0: en het is een man die natuurlijk heel veel theaterervaring heeft. Die kan dus wel performen.
1: Ja.
0: Denk ik.
3: Ja.
1: Ik vind dat heel belangrijk. En weet je, ik vind het zo zonde. Er zijn soms echt goede artiesten. En het schijnt tegenwoordig zo te zijn dat er altijd dansers eromheen moeten zitten. En dat leidt enorm af van de artiest zelf. Ja, het leidt af van de artiest zelf.
0: Ja, dus deze jongen verdient meer aandacht. En er zou minder aandacht naar de productie uit moeten gaan.
2: Het is wel een goed nummer, hoor.
0: Ja, wel een goed nummer. Dus Denemarken gaat ook mee in de top 5.
2: Ja. Heel goed.
3: Kijk, iedereen mee eens. Ik kijk even in de app van de NPO Radio 5.
0: Nee, veel galm, zegt mevrouw Hooiveld. Ja. Bombari, allemaal plastic. Maar Malta goed. En heb je Portugal gehoord, zegt meneer mevrouw Hooiveld. Ja, dat is inderdaad mooi. Dat zijn 5 zangers. Die zingen een prachtig lied in de stijl van de Alentejo-streek. Ik heb dat niet paraat, maar is een mooi lied. Eerlijk is eerlijk. Goede tip. El Portugues. Ja, zeker. Meneer mevrouw Hooiveld, dank u wel voor uw tip. Heb ik nog één liedje voordat we straks naar de einduitslag gaan? Waarom we uiteindelijk hier allemaal bij elkaar zijn. We gaan straks de tweede, de beste uitroepen. Het beste liedje dat ooit tweede werd in de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival. Het wordt echt hartstikke spannend, kan ik wel zeggen. Je kunt nog heel even stemmen, al 3 minuten. Op dit moment staan de Common Lins weer aan kop met 40%. 38% voor Mastodades en 22% voor Barbara Pravi. Ik denk zomaar dat Barbara Pravi de wedstrijd niet gaat winnen. Maar die andere twee, het zou nog kunnen. Dus als je nou denkt, ja, maar ik wil Heren Stoel laten winnen. Dan stem je nu.
2: Ik ook.
0: Kijk. Dat zijn twee stemmen van de dames Kaspers en Maassen. Maar je kan ook denken, nee, Calm After the Storm moet winnen. Ook dan kun je nog heel even stemmen. Heb ik nog een laatste liedje om een beetje in de stemming te komen voor het Songfestival van komende zaterdag. Dit is weer een wat meer traditioneel liedje. Een Napolitaanse zanger, Sol da Vinci heet hij ook. En hij zingt over jij en ik samen voor altijd per sempre.

0: Ja, per simpele Steven Sal da Vinci uit Italië. Jeroen die hebt de potentiële winnaar is misschien toch wel Italië. Vooral na het zien van de repetitiebeelden. Jullie hebben het liedje alleen gehoord, niet gezien natuurlijk nog. Bert Hendrikman, Italië, wat denk je?
1: Nee, vorig jaar hadden ze een heel leuk liedje. Toen hadden ze van mij mogen winnen, moeten winnen zelfs. Was ook een beetje ouderwets, een beetje jaren 70.
0: Man met mondharmonica.
1: Ja, klopt. Ja. Echt een heel mooi, zoals het ook in beeld werd gebracht. Maar ja, ik had het net ook al met Tjeerd over. Dit is natuurlijk een 13 in een dozijn liedje.
2: Ja, het klinkt heel traditioneel. Als je had gezegd, komt uit de jaren 70, weet het, of ja. Of ja, het is net niet, denk ik, uniek. Goed gedaan, maar net niet uniek genoeg in de stijl, denk ik.
0: Nee, net niet uniek genoeg Italië. Gertie, wat vind jij ervan?
3: Ik vind er helemaal niks van, want ik weet het niet.
0: Je vindt er niet zoveel aan, volgens mij. Dit hele liedje.
3: Ja, die is leuk, vind je niet? Nee, maar goed. Kijk, ik heb niet alle nummers nog gehoord, sowieso niet.
0: Nee, we laten er nu 4 horen. Dus
3: en ik ben hier
0: kleine dwarsdoorsnede.
3: Ja, maar ik ben hier ook eigenlijk gekomen om een lans te breken voor de muziek. En niet voor de politiek. En dat zijn twee dingen die waardoor ik dacht van, ik vond dit zo'n leuk idee om een nummer 2 te kiezen. En toen dacht ik bij mezelf, ja jongens, hier moet ik bij zijn. Want ik heb daar een idee over.
0: Ja, en daarom ben je hier. Dat vinden wij ook hartstikke mooi. We voelen ons zeer vereerd. Je eerste publieke media optreden in meer dan 1,5 jaar.
3: Dat klopt, ja.
0: Dus wij voelen ons zeer vereerd dat jij dat ons vergund hebt, Gertie. Zo dadelijk gaan we naar de uitslag.
3: Wij kennen elkaar te lang, joh.
0: Dat is waar. We kennen elkaar al tientallen jaren, dat klopt. Ja. Maar desalniettemin fijn dat je hier wilde zijn. Zo dadelijk gaan we dan naar de uitslag natuurlijk van de wedstrijd waarvoor we hier bij Elkander zijn gekomen. Maar eerst wil ik van jou nog even weten, Stella, wat jij vindt van het liedje van Italië.
4: Nou, ik heb maar een klein stukje gehoord, want ik moest nodig plassen.
0: Ook het Songfestival, hè? Af en toe moet je even plaspauze. Ja, of blokjes kaas snijden. Ja, precies.
4: Ja, dat nummer klinkt heel ouderwets.
0: Te ouderwets, vind je?
4: Ja, echt op zijn Italiaans, vind ik, hè?
0: Ja. Italiaans ouderwets gaat hem niet worden, wat jullie betreft.
4: Ja,
0: helder.
4: Dat weet je nooit, hè?
0: Nee, je weet het nooit, maar jij zegt te ouderwets.
4: Ja, het is zo niet mijn stijl.
0: Duidelijk. Italië schrijven we hier althans af. Wat Europa daarmee doet, dat gaan we volgende week zien. Het is zover, dames en heren. We gaan de beste nummer 2 bekronen. Nog heel even ter inspiratie. Het ging om deze 3 liedjes.

0: tweede de beste. De Common Linnets hebben gewonnen vanavond. Calm After the Storm, 40% van de stemmen. Het was een hele spannende avond, want Matterdades ging tot ongeveer 8:30 echt volop aan de leiding. En daarna hebben de Common Linnets die positie overgenomen. 40% van de stemmen. Een tweede plaats van Matterdades met 38% van de stemmen. En 22% ging naar Voila van Barbara Pravi. Applaus, ja, dat vind ik wel mooi. Applaus voor de Common Linnets. Gertie, ik weet van jou dat je eigenlijk Eras Too mooier vond. Ja, eerlijk is eerlijk. Maar kun je leven met deze nummer 2?
1: Ach, nee, weet je wat het is? Het is natuurlijk typisch Nederlands. We zijn natuurlijk fanatiek.
0: Een beetje trots op onszelf, hè?
1: En
0: mag
1: ik denk
0: ook.
1: Heel erg de reden was dat de Common Linnets hebben gewonnen. En ik vind het prima.
0: Het is een prachtig liedje. Ja. En we waren trots op Ilse en Waylon. Stella, jij bent ook een groot aanhanger van Eras Too. Dat weet ik. Dus
2: ja,
0: jou
2: ik
0: weer tweede geworden.
2: Taal,
0: ja, is ook prachtig. Oh. Maar kun jij leven met Calm After the Storm? Is dat een terechte nummer 2?
2: Ja, tuurlijk. Zijn allebei goed, hè?
0: Ja, het zijn alle drie eigenlijk sterke liedjes.
2: Ja,
0: dat klopt, dat klopt. En de heren, hoe kijken die naar deze overwinning, Bert?
3: Nou ja, het verhaal van Calm After the Storm blijft natuurlijk ook heel mooi zoals dat ging. Hè? Eerst compleet verguisd toen ze het voor het eerst zongen in de wereld daardoor, herinner ik me. Ik weet zelf dat ik in Amerika was op dat moment en dat ik een goede vriend van me belde. Ik zei, hoe klinkt dat liedje wat voor Nederland naar het Songfestival gaat? Ik weet nog dat gezegd werd, oh, waardeloos, het is verschrikkelijk. En ik stond in, in Disney World in Orlando.
0: Daar ging je plezier.
3: Een telefoontje kwam. Maar even storm door. Ik dacht, ja, wat is dit?
2: Je pakt
3: tegelijk
2: je paard.
3: En ja, en uiteindelijk valt dan alles op zijn plek. Net niet helemaal, want we hadden gewoon moeten winnen. Maar vanavond komt dan toch nog alles goed.
0: Zo is het. Uiteindelijk hebben ze dan toch die erepositie te pakken. Tjeerd van Zanen, hoe kijk jij naar deze winnaar?
4: Nou ja, van harte gegund, toch? Ik had hem in de top 3 staan, dus het was voor mij een beetje om het even.
0: Om het even. Wat was jouw ultieme favoriet?
4: Voila had ik net even iets hoger zitten. Vind ik een mooie, spannende melodie en fantastisch gezongen. En, maar goed, ik blijf ook een Nederlander. Dus ja, mijn beide Nederlands gewonnen heeft.
0: Ja, ja nou, we zijn trots op de Common Linnets. Uiteindelijk hebben ze nu dan toch gewonnen, 12 jaar later. Dankzij jullie en dankzij jullie als vakjury. Ik bedank jullie enorm hartelijk voor jullie komst. Voor het werk dat jullie verricht hebben om deze wedstrijd tot een succes te maken. Gaan jullie kijken de komende week? Gertie? Naar het Songfestival?
1: Ja, wat moet ik nou weer zeggen? Nou, ik zolang als ik het aan kan...
0: Ja! Zolang je geen paracetamol nodig
1: kijken,
0: hebt.
1: Maar als de hoofdpijn begint en allerlei rare dingen... dan ga ik gewoon stoppen.
2: Slapen.
0: Ja, en bij Stella, bij jou liggen de paracetamolletjes ook al klaar waarschijnlijk.
2: Ja, tussen Sofia en Thalisa, die willen de Eurovisie.
0: De dochters,
2: zien.
0: Ja.
2: En dan zitten we met z'n drie op het grote bed in de slaapkamer voor
0: gezellig.
2: De TV. En maar... chips eten en wat drinken en wat drinken. En dan die lichten.
0: En een paracetamolletje voordat je naar bed gaat.
2: En dat duurt zo lang, hè? Rond een uur of één met die punten. En dan denk ik... pak 2 paracetamol, ik heb koppijn.
1: Ja, maar dat komt van de drank.
2: Nee, ik drink gewoon water s'avonds.
1: Volgens mij wel, hoor.
0: En Bert en Tjeerd, gaan jullie kijken?
3: Ja, ik blok het Songfestival altijd meteen, dus ik ga zeker kijken.
0: Ga je dan wel eens morgens vroeg presenteren op woensdag?
3: Ja, dat gaat
0: vrijdag?
3: Altijd door. Ja,
0: wat een arbeidsethos. En Tjeerd?
4: Als ik eraan denk... Ik,
0: als je eraan denkt!
4: Als
0: je eraan denkt!
4: Is het dinsdag en donderdag?
0: Dinsdag, donderdag en zaterdag.
4: En zaterdag, ja. Ik weet niet of ik 3 avonden aankom. Maar ik heb zelf...
0: Dan krijg je ook hoofdpijn.
4: Als op een gegeven moment too much... Er zijn zoveel liedjes en zoveel... Het is echt... Het is een marathon is het.
0: Ik hoor het. Paracetamol gaat goede zaken de komende week. En jij moet in ieder geval donderdag kijken... als jouw protégé Joep van der Boom
4: dat is een goede. Dus ik zet het in mijn agenda, ja.
0: Zo is het. Heel erg bedankt jullie erbij. Ik vond het een feest vanavond. Dank jullie wel. Jullie thuis bedankt voor het stemmen. Voor al jullie stemmen. Voor jullie prachtige
2: kussen.
0: Verhalen.
1: Zo is dat. Bedankt.
0: Het was mij een genoegen. En zo dadelijk de muzikale fruitband. Morgen is Volgspot er weer dan met Benji Heerschop. Mochten jullie het Songfestival gaan volgen. Via de verbinding zou ik zeggen. En maak er een mooie week van. En nogmaals jullie enorm bedankt thuis en hier in de studio. Dank jullie wel. Ook nog dank aan Axel voor zijn prachtige compilaties. Aan Marjan en aan Bas. En natuurlijk ook aan Franklin van Liemt. Dus we hebben een mooie avond gehad met z'n allen. En we kunnen het weer helemaal tegemoet treden. Het Eurovisie Songfestival 2026. Dank jullie wel. Tot een andere keer.
2: Doei!

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 9 uur door Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding, aangespannen door de festivalorganisatie, gaf de rechter de gemeente vervolgens gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog, vannacht opklaringen en het koelt af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is de kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitman. Hanno Jansen.

Songfestival gesproken. Deze Griekse zangeres Nana Mouskouri deed in 1963 mee aan het Songfestival. Niet voor haar thuisland trouwens, maar voor Luxemburg. Met het liedje A Force de Prier. En daarmee eindigen ze op de 8e plek toen. Nu openden ze de muzikale fruitmand met All My Trials. Over beproevingen, moeilijkheden in het leven. En daarvan zingt zij: er komt een dag dat die allemaal voorbij zijn. Ja, goedenavond. Het is zaterdagavond. Het is 6 over 9. Dan weet je dat de muzikale fruitmand voor je klaarstaat. Met dus een hoopvol begin meteen. Ik ben Hanno en tot 11 uur vanavond is het concept heel simpel en ook kort samen te vatten. De komende 2 uur geef ik berichtjes en mooie liederen door via de radio. En die kunnen voor jou in het bijzonder zijn, dus spits vooral je oren. Maar zelfs als dat niet zo is, dan kun je de komende uren genieten van de muziek of de verhalen daarachter. Maar ik zag net, er is nog behoorlijk wat ruimte op de playlist. En dat betekent dat dus heel veel verzoeken welkom zijn. Dus er is, ik zou zeggen, schroom niet. Als je denkt, zou het wel wat zijn, is het wel bijzonder genoeg? Geef het gewoon door. Alle ruimte om iemand in je omgeving te verrassen, te bemoedigen of te feliciteren. Of om een moeder in je omgeving alvast in het zonnetje te zetten. Ben je officieel natuurlijk een dag te vroeg, maar dat scoor je wat mij betreft wel extra punten. En een schoonmoeder mag natuurlijk ook. Dus, voor wie in jouw omgeving kan ik vanavond een mooi lied draaien? Geef het door en vertel er ook even bij waarom. Het is helemaal niet moeilijk. Stuur een appje in via de NPO Luisterapp of bel gratis naar onze studio op 0800 30555. Dus 0800 30555 of een berichtje in de NPO Luisterapp. En het eerste verzoek van vanavond komt vandaag van André. En hij schrijft: dag beste mensen van de muzikale fruitmand. Wat fijn dat jullie er elk weekend zijn. Het is voor mij een heel mooi rustpunt in de week om me te richten op wat ik echt belangrijk vind, namelijk mijn geloof in God. Het lijkt me mooi om het programma een keer te beginnen met het lied Heere Jezus om uw woord. Want dat is een eeuwenoud lied dat nog steeds vaak aan het begin van kerkdiensten wordt gezongen. En daarom zou ik daar ook graag een keer de uitzending mee willen openen. Mooi André, dankjewel. En laten we dat doen. Hier is jouw verzoek, uitgevoerd door het Christelijk Krimpens Mannenkoor.

geven maakt gelukkiger dan krijgen. Vraag ook een lied aan voor iemand anders via de NPO Luister-app. Of bel 0800 3000 555.

Bouw uw troon hoorde je bij de muzikale fruitmand. Goedenavond, fijn dat je erbij bent. Er komen mooie berichten binnen via de NPO Luister-app. Rianne zegt bijvoorbeeld, fijn dat jullie er weer zijn, Hanno. Ik voel me niet zo lekker en ook best wel alleen. Vanavond zet ik de radio lekker hard en dat geeft mij troost. Mooi om te horen, Rianne. En wees welkom inderdaad. Ik hoop dat je een mooie avond hebt. Hein zegt, goedenavond, zou je voor mijn vrouw Helene een Elvis gospel willen draaien? Ze heeft de laatste maanden veel hulp geboden aan onze kinderen. Vast bedankt. Nou Heinz, dat gaan we zeker doen. En dit lied van Elvis is eigenlijk ook voor Gerardine. Want zij zegt, ik zou graag het lied Peace in the Valley van Elvis Presley horen. Want ik was vandaag bij het graf van mijn ouders en daardoor ben ik een beetje van slag. Kan ik me iets bij indenken, Gerardine. Veel sterkte en dit lied speciaal voor jou en dus ook voor Helene. Peace in the Valley, Elvis Presley.

0: Goedenavond, je luistert naar NPO Radio 5. Het is de EO met de muzikale fruitmand en je hoorde Psalm 16 vers 1 en 4... uitgevoerd door het christelijk gemengd koor Omnia Cum Deo. Ellen Kolleveld uit IJsselstein, goedenavond.
1: Goedenavond, ik wilde graag een plaat aanvragen voor een lied aanvragen voor mijn kleindochter Suze en Rosalie. Goed geluk in IJsselstein.
0: Ja, u gaat meteen heel snel, want ik wilde nog vragen. Het is een hele spannende tijd, hè?
1: Ja, voor hen wel, ja. Ja. Blokken en tentamens, examens en stress. Dus ga met God.
0: Ja, dat wilt u ze meegeven.
1: Ja.
0: Ze zijn vlak voor het weekend begonnen, denk ik. We wensen hen heel veel sterkte, uw kleindochters.
1: Tijd Suze. Van de stress.
0: En ja, is het zo?
1: Ja, ik hoor niet anders. Dus vandaar. Een kleine bemoediging.
0: Ja, die gaan we direct doorgeven. En we wensen Suze en Rosalie heel veel sterkte. Dank u wel, mevrouw Kolleveld.
1: Dank je wel.

0: Speciaal voor iedereen die eindexamen gaat doen of doet. Deze week hoorde je Nederland zingt met Ga met God en Hij zal met je zijn. En dit was Adrian Snell met Love of My Life.
1: Van harte aanbevolen.
0: Elke zaterdagavond krijg je hier in de muzikale fruitmand een lied getipt door ofwel muziekjournalist Leon van Steensel, ofwel, en dat is vanavond, muziekuitgever Arjan van der Bijgaard. Arjan, goedenavond.
2: Goedenavond, Hanno.
0: Hey. Hoi, hoe is het?
2: Ja, prima.
0: Mooie zaterdag gehad?
2: Ja, we hebben heerlijke fiets vanmiddag. Het was hier prachtig weer, dus we hebben er gebruik van gemaakt.
0: Ah, even echt van genoten zo in het weekend. Ja. Elke zaterdag, of om de week, geef jij een mooi lied mee via de radio aan onze luisteraars. En vandaag wil je een lied van de Psalm Project delen. Ja. Waarom heb je daarvoor gekozen?
2: Twee redenen. De Psalm Project, dat is eigenlijk een van de... Ja, van de beste bands in Nederland op christelijke muziekgebied die we hebben gehad, moet ik helaas op dit moment zeggen. Ja, omdat ze dus een paar jaar geleden zijn gestopt. Mm-hmm. Wat ik nog steeds erg jammer vind. Ja. Ze hebben dus een aantal psalmen, die hebben ze bewerkt en die hebben ze op muziek gezet. Waar zaten hele goede vocalisten in de band en ook hele goede muzikanten. En ik niet nog elke keer als ik die liederen hoor. En dit lied, dat is, heeft als titel Wacht op de Heer. En dat spreekt mij persoonlijk aan, omdat dat vind ik zelf een van de moeilijkste dingen in het Koninkrijk van God. Om te wachten op God. En als ik hoor dit lied en ik lees ook de bijbehorende psalm 27, dan word ik echt bemoedigd om God, om op God te wachten en ook aangemoedigd om hem te blijven verwachten.
0: Ja, want je bedoelt er eigenlijk mee, je gelooft in God en je gelooft dat hij er is en dat hij voor je zorgt, maar het wachten, daar bedoel je mee van dat het soms zo stil is.
2: Ja, kijk, als je bidt, weet je niet, dan hoop je op een antwoord. En dat kan soms lang uitblijven. Ja. En dat wordt ook letterlijk zo uitgesproken, ook in de psalmen. Ook zie je dat in het Nieuwe Testament, in het boek Openbaring. Hoe lang nog, Heer? Ja. Hoe lang nog? En dat is ook iets waar ik zelf veel moeite mee heb.
0: Ja, zullen veel luisteraars ook herkennen, denk ik.
2: Ja, dat is die strijd die je hebt van om God toch te blijven verwachten. En daarin wordt jouw geloof ook getest. En ik ben blij om dat ik iedere keer als ik van hem weer iets hoor of ik heb een antwoord op een gebed, dat sterkt mijn geloof ook voor de volgende keer om hem te blijven verwachten. Ja. En hem te zoeken totdat je dat antwoord hebt.
0: Ja. En deze psalm 27, die bemoedigt jou daar dan in. Dat is eigenlijk de boodschap, daar gaan we zo natuurlijk naar luisteren. Wil je er ook muzikaal gezien nog wat over zeggen?
2: Ja, ik heb het net al gezegd, het is een van de betere bands in de christelijke muziek in Nederland. En de arrangementen waren ook prachtig, maar ook de vocalisten. Het wordt, volgens mij wordt het liedje door Suzanne van der Velde gezongen. Ja, ze zingt het zo mooi. Ja. Het is echt een... En het is een live-opname.
0: Het is een live-opname, inderdaad. Ja. Wacht op de Heer, de versie van Psalm 27, uitgevoerd door The Psalm Project. Dankjewel voor je tip, Arjan, en een fijne avond nog.
2: Yo. Dankjewel. Doei.

Mooie versie van Psalm 23. Veel psalmen vanavond hier in de Fruitmand. Dit was My Shepherd door Michael Card. 10:50, goedenavond. Fijn dat je luistert naar de EO op NPO Radio 5. Waar veel verzoeken binnenkomen hier in de Fruitmand voor Moederdag. En die ga ik natuurlijk ook draaien zometeen. Ook een mooi moederdaglied. Juist voor vrouwen die Moederdag een hele moeilijke dag vinden. Zoals jij eigenlijk al een beetje buikpijn krijgt van de dag van morgen en alles wat er omheen hangt, de afgelopen week al, dan is dat lied misschien wel speciaal voor jou. Maar eerst een lied voor Maaike Misseland. Dat is de oud-buurvrouw van Wim uit Middelharnis. En zij wordt aanstaande vrijdag geopereerd aan haar heup. En Wim zegt daarbij, ik wens haar heel veel sterkte en een spoedig herstel. En dat wensen we met hem mee voor u, mevrouw Misseland. Sterkte deze week, ook als het wellicht spannend is. Dit lied is voor u en voor iedereen die iets moeilijks te doen heeft komende week. Psalm 121, in de versie van het Katwijks Christelijk Mannenkoor. Jubilate, onder leiding van Sander van Marion.

Je bent de bekende psalm, psalm 121, vers 1, 2 en 4... hoorde je bij de muzikale fruitmand. En het volgende lied is voor iedereen die morgen, moederdag... moet vieren zonder ouders. Jaap schrijft, ik heb al geruime tijd geen ouders meer... dus voor mij geen moederdag morgen. En het lied wat ik aangevraagd heb is dwars door alle tranen heen... en dat geeft altijd troost dat de dood niet het laatste woord heeft... maar dat ik ze ga terugzien. Dank je wel voor het draaien, fijne avond en goede uitzending. Groetjes, Jaap. Jaap, dank je wel voor jouw verzoek. Ik denk dat veel luisteraars hier ook wat bij meevoelen. En het is de uitvoering van zanggroep Nederland Zingt... dwars door alle traden heen.

The Isaacs met He Never Failed Me maakt het 8 voor 10 deze zaterdagavond, waarbij er mooie berichten binnenkomen via de NPO Luister-app. Ik zeg het toch maar even, als je nog een lied gedraaid wil hebben tussen nu en 11 uur, dan kan dat gewoon nog, want ook in het volgende uur is de playlist nog best wel leeg, kan nog wat bij. Dus heb je een mooi bericht dat je aan iemand door wil geven, zit daar een mooi lied bij, geef het vooral door via de NPO Luister-app. Dus een gratis app op je smartphone. Dus de NPO Luister-app. Daar tik je even een berichtje en dan komt het hier binnen in de studio. Of je belt gewoon met onze studio 0800 30555. Dus 0800 30555. En het mag een klein iets zijn, het mag een groot iets zijn, het mag met Moederdag te maken hebben vanmorgen. Het mag een felicitatie zijn, een verrassing, een bemoediging. Alles wat je aan een ander wil doorgeven met een lied erbij kun je insturen via de NPO Luister-app of 0800 30555. En een mooi bericht van Willeke kreeg ik ook. Ze schrijft: goedenavond Hanno. Wat fijn om vanavond weer te mogen luisteren naar de muzikale fruitmand. Net als die meneer aan het begin van de uitzending. Oh ja, dat was André. Is dit voor mij een rustpunt? In gedachten ook bij die mevrouw die zich eenzaam voelt. Dat was Rianne. Fijn Willeke dat je om hen heen staat. Ik hoop dat zij deze verbondenheid mag voelen met alle die luisteren vanavond. En dat ze mag weten dat God ook met haar is, zoals eerder gezongen. Ga met God en hij zal met je zijn. Mooi Willeke dat je aan een ander denkt. En dat we zo als luisteraars en ik als presentator, Jelte hier in de studio, dat we zo met elkaar om elkaar heen staan en deze zaterdagavond met elkaar doorbrengen. Mevrouw van Steenis heeft ook een mooi bericht wat dat betreft. Want zij schrijft: dit lied wil ik graag aanvragen voor alle moeders die Moederdag gaan vieren. En dat is Sela met Een toekomst vol van hoop. Nou, mevrouw van Steenis, dank u wel. Wat een mooi lied, zeg. We gaan hem draaien hier op NPO Radio 5 in de muzikale fruitmand.

0: Mooi zeg, Cela, met een toekomst vol van hoop. Speciaal voor alle moeders die morgen, ja, met Moederdag hopelijk een beetje in het zonnetje gezet worden. En ja, voor iedereen die geen moeder is en dat daar moeite mee heeft, draaien we natuurlijk ook na het nieuws van 10 uur nog een mooi bemoedigend lied. Er komen ook veel verzoeken voor binnen, moet ik zeggen. Dus geef jouw verzoek ook nog door via de NPO Luister-app. Tot zo.
1: In Tanzania hebben miljoenen mensen oogproblemen en dreigen veel kinderen blind te worden doordat oogaandoeningen te laat ontdekt worden en goede oogzorg vaak niet beschikbaar of betaalbaar is. Daardoor lopen kinderen achter op school en in hun ontwikkeling, terwijl een simpele bril of operatie hun leven kan veranderen. EO Metterdaad komt samen met partner CU in actie om blindheid te voorkomen met oogonderzoeken, brillen en operaties. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Tanzania.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine

0: 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij, komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog. De minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt en gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitman. Hanno Jansen.

Ja, als je dacht te gaan slapen, dan ben je nu meteen weer wakker. Met dankzij de Golden Gate Quartet met Babylon's Falling. En een hele goede avond. Fijn dat je erbij bent op deze zaterdagavond 9 mei 2026. Het is 9:55. Dit is de muzikale fruitmand van de EO op NPO Radio 5. Het is een rustpunt, ondanks soms ook vrolijke muziek. Een rustpunt in je weekend. We leven toe naar de zondag natuurlijk. En we horen mooie liederen die passen bij mooie verhalen. Bij mooie berichten voor een ander. Een felicitatie, een bemoediging, een verrassing. Of gewoon zomaar even een berichtje. Daar is allemaal ruimte voor in dit programma. Je kunt het insturen via de NPO Luisterapp. Of bel even met onze studio met 0800 3000 555. Dus welkom met jouw verhaal, met jouw bericht in de NPO Luisterapp. Of bel even met de studio 0800 3000 555. En ik zei een half uurtje geleden, nou, de playlist is nog helemaal leeg. Nou, toen kwam er heel veel binnen. Dus nou, we gaan kijken wat we allemaal nog kwijt kunnen tussen nu en 11 uur. Maar heb je nog een mooi verhaal, stuur het vooral in. En anders, deel het ook via onze website nporadio5.nl/demuzikalefruitmand. Dan kun je het ook inplannen voor een van de komende uitzendingen. We leven toe naar zondag, maar we leven natuurlijk ook toe naar Moederdag. Er komen veel verzoeken voor binnen voor morgen. In wisselende vormen, vrolijke berichten. Ook ja, berichten waar moeite uit blijkt. En Ellie schrijft zo: goedenavond Hanno, ik wil ook een plaatje aanvragen voor alle moeders die morgen Moederdag vieren. En wel, als je dat hebt, De Kleine Dingen van De Lize. Nou, dat gaan we doen. Groetjes Ellie Ellison uit Udenhout. Het is deze voor alle moeders die morgen Moederdag vieren. De Lize met Kleine Dingen.

0: Wat een mooie stem heeft ze. De Lize hoorde je met Kleine Dingen. Speciaal voor alle moeders op Moederdag. En over moeders gesproken. Jetske, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hoe is het met jouw moeder?
1: Ja, best wel goed. Ze is net geopereerd aan haar rug. Ja. Maar het gaat naar omstandigheden goed.
0: Oké, dat is fijn om te horen. Want dat lijkt me nogal een ingrijpende operatie. Zo aan
1: klopt.
0: Je rug.
1: Klopt.
0: Is het pas gebeurd?
1: Ja, het is afgelopen week gebeurd.
0: Zo. En nu? Want je zegt, ze ligt wel lekker op bed in de woonkamer te luisteren.
1: Precies, ze ligt heel lekker te luisteren, af en toe een dutje te doen. Maar nu is ze volgens mij wakker.
0: Dus, ja. Wat betekent jouw moeder voor je?
1: Nou, heel veel. Ze is supersterk. En ze moedigt ons, haar kinderen, altijd heel erg aan. En ze zegt altijd, komt tijd, komt raad.
0: Oh ja.
1: Dus ik dacht, dat wil ik nu tegen haar zeggen.
0: Ja, dat zijn echt van die moederwijsheden. En,
1: klopt.
0: Mooi om dat dan op een gegeven moment ook weer terug te kunnen geven, zo'n wijsheid.
1: Precies.
0: Ja, ik heb een lied uitgekozen, want je zei erbij van kiezen jullie maar een mooi liedje. Het is Leer mij uw weg van Joke Buijs. Past eigenlijk dan ook wel mooi bij die wijsheid. Komt tijd, komt raad.
1: Mooi, dan wordt dat ons nieuwe favoriete nummer.
0: Ik wens je moeder heel veel sterkte en beterschap. En dankjewel voor je verzoek, Jetske.
1: Dankjewel.

Welkom bij de muzikale Fruitmand. Je hoorde het samengesteld mannenkoor Zeeland met Vlucht tot hem. Bijna 22:50 op deze zaterdagavond. Zometeen een mooi liefdesverhaal van Jan en Anna. Hoor je naar Guy Penrod. Zo. So.

Ja, met een zachte stem roept hij: kom thuis. Guy Penrod zong dat in Softly and Tenderly. En zoals beloofd een mooi liefdesverhaal. En dat gaat over Jan Holleman en zijn Anna. Hij schrijft: ik ben lang alleen geweest, maar ik was nooit helemaal alleen, want ik had de Heer. Toch is er nog iemand in mijn leven gekomen op 61-jarige leeftijd. En Psalm 42 is hoe ik mij al die jaren heb gevoeld. En nou, die wil hij graag aanvragen voor hemzelf en zijn Anna natuurlijk. En dat gaan we doen. Want Psalm 42, mijn ziel verlangt naar u. Uitgevoerd door de Psalm Project. Past mooi bij dit verhaal. Zoeken naar God en uiteindelijk ook nog de liefde vinden.

Goedenavond, fijn dat je nog wakker bent en luistert naar de muzikale fruitmand. Het is precies 22:30 op deze zaterdagavond en je hoorde Mijn ziel verlangt naar u, oftewel Psalm 42, uitgevoerd door de Psalm Project. En die was speciaal voor Jan en Anna, die elkaar op latere leeftijd gevonden hebben. Wat mooi, mooi verhaal, deelden ze via de NPO Luister-app. Morgen is het zondag, 10 mei, en dan is het natuurlijk Moederdag. Daar komen veel verzoeken voor binnen. Nel schrijft zo in de NPO Luister-app: denken jullie ook aan alle vrouwen die wel moeder willen worden, maar dat helaas niet kunnen? Jazeker, Nel, daar hebben we ook al een lied voor gedraaid. En dat ga ik nu ook weer doen, want dat hebben we ook weer mede te danken aan Adrie de Groot. Zij schrijft ook: ja, morgen is het moederdag, maar niet iedereen kan moeder zijn of worden. Dat is moeilijk, maar iedereen heeft wel een moeder, of in ieder geval gehad. En speciaal voor alle vrouwen morgen, daarom dit lied van Ellie Nijman. Dankjewel, Adrie. Dankjewel, Nel, voor jullie bericht en jullie verzoek.

zou die eten, hè? David Phelps zong Something Beautiful bij de muzikale fruitmand op NPO Radio 5 namens de EO. Een mooi bericht van Ali Boele voor Lydia Barnard. Die heeft een heftige tijd achter de rug, want ze heeft haar heup gebroken en ze is geopereerd. Ze ligt in het Antonius ziekenhuis in Woerden. En Ali zegt, ja, stuur haar massaal een kaartje. Ze is 88, maar zo'n schatje. Mag ik avondzang horen? Groetjes namens de koffieclub op vrijdag van onze gereformeerde kerk Kokkengen. Groetjes Ali Boele. Nou, wat ontzettend lief dat jullie dat zo met elkaar gedaan hebben. En ik sluit me erbij aan. Stuur kaartjes naar het Antonius ziekenhuis in Woerden. Naar mevrouw Barnard. En dit lied is voor haar.

Zo, de vogeltjes fluiten er doorheen. Alone in his presence hoorde je van C.C. Winans. En daarvoor avondzang van het christelijk mannenkoor Eiland Urk. En die was speciaal voor Lydia Barnard. Een vrouw van 88 die de heup heeft gebroken, geopereerd is. Zo'n schatje is, aldus Ali Boele. En lekker ligt te luisteren naar de muzikale fruitmand. We hebben een bericht van Lydia. En Lydia die schreef: is er nog tijd om te draaien? Het mooie oude lied, De dag door uw gunst ontvangen. Mijn moeder vertelde vroeger dat hun gezin, vader, moeder en 6 dochters dit lied op zondagavond zongen bij het huisorgel. Nou, het is nog geen zondag, wel zaterdagavond, dus dat telt misschien ook. En het is in ieder geval een mooie herinnering. Dankjewel voor het delen, Lydia. Dat is de muzikale fruitmand, hè, waar we mooie verhalen vertellen aan elkaar en daar mooie liederen aan koppelen. Het is de uitvoering van Nederland Zingt, De dag door uw gunst ontvangen.

Ja, ik zie het voor me hoor, Lydia. Zo'n heel gezin naast het huisorgel. En dan dit lied zingen. De dag door uw gunst ontvangen. Je hoort hem nu in de uitvoering van Nederland Zingt. En ik hoop dat je er blij van werd, Lydia. Dankjewel voor je verzoek. Hier in de muzikale fruitmand op NPO Radio 5 namens de EO. Waar ik nog een bericht binnenkreeg via de NPO Luister-app van Guido. Hij schrijft, voor mijn collega Michael wil ik graag Waiting for a Train van Johnny Cash aanvragen. Hou je taai. Nou, Michael, deze is voor jou. Johnny Cash, Waiting for a Train.

Gedraaid dankzij Mathilde. Tel uw zegeningen, hoorde je hier bij de muzikale fruitmand op deze zaterdagavond, waar we de nacht zo langzamerhand ingaan. En Antoinette van Rooyen zegt ook nog goeie avond. Ik wens je een hele goede nacht na een mooie avond met de muzikale fruitmand. Ik hoop morgen ook weer te luisteren. Nou, dat hoop ik ook. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Dan vanaf 8 uur al. En dan zit hier Jurjen van Houwelingen. Jury van de Geest is een weekendje vrij, dus vandaar dat wij het samen zo overnemen. Een fijne zondag, een fijne moederdag. En Antoinette schrijft ook nog: het is niet, ook al is niet iedereen moeder, veel sterkte morgen en hopelijk alsnog een mooie zondag.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 11 uur door Almegens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente Amsterdam een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding, aangespannen door de festivalorganisatie,

0: organisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren, maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer, vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen, dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: winkelcentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarmee werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur afgelopen avond mocht duren. En vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn. Toen werden er 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste, met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 1 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarmee werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wat gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 2 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden, maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. En vrijdagavond waren er ook al rellen in Apeldoorn. Toen werden 6 mensen aangehouden. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.